woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik ben Tanja uit Omdijk.
1: Ik ben Ewout uit Hilversum.
2: Ik ben Erika uit Grotebroek.
3: Ik ben Peter uit Bussum.
4: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
5: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: Wie is een taart?
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mensen. Die is heel veel van me. Ik raak helemaal een beetje emotioneel.
3: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
0: Wie is een taart waard?

0: Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
1: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
2: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
3: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
4: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 4:00.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou hoor, de kaasschaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
1: Ik ben Kenneth Luc, kom uit Alkmaar.
2: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
3: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
4: Hoi, ik ben Kim uit Winkel. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 5:00.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Florida. Ik kom uit het mooie Oostzaan.
1: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
2: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
3: Het is 6:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een zogenoemde vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: En er staan files op dit onchristelijke tijdstip. Waar staan die, Anne?
5: Op de A4 eentje van Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Amsterdam Sloten. Nu 5 minuten, komt door een ongeluk.
4: De ontbijttafel
6: met Nicola Ruijs.
4: Gaat wel lekker, hè, dit? Ik probeer de reclames in te starten, maar goed, dat komt later wel weer. De ontbijttafel
6: met Nicola Ruijs.

muziek draaien we helemaal hier bij NH. Goedemorgen, welkom bij NH, dit is de ontbijttafel. En ja, ook als ik er ben, de grootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Er is voor jou altijd een plekje vrij om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas hartstikke vroeg, het is 7 minuutjes over 6... op dinsdag 22 september 2026. Die Pieter, die klinkt een beetje zware stem, denk je dan. Maar dat is niet, want ik...

0: luister heel vaak. En ik krijg iedere dag krijg ik de mail van Anne over wat er gebeurd is. En dus ik weet wel een klein beetje wat er aan de hand is. Maar zijn er dingen die ik moet weten voor nu?
1: Voor nu?
0: Ja, hebben we iets met een pubquiz of zo? Of,
1: dat wil jij weten.
2: Wil jij meedoen?
1: Wil je
2: bij mij in het team?
0: Ik zou best wel bij jou in het team willen.
2: Ja, dat wil ik ook wel.
1: Waarom wil je niet bij mij in het team?
0: Ik zou best wel bij jou in het team willen.
2: Nee. Ja, nou ja, kijk, ik bedoel, ik vind ook wel een beetje wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
1: Ik vind je vrij gretig, maar...
2: Ja, nou ja, ik weet wat hij allemaal weet.
0: Maar stel eens dat soort vragen.
1: Wat is jouw pubquiz specialiteit?
0: Nou, ik weet eigenlijk een beetje van alles.
2: Showbiz, toch?
0: Showbiz, ik weet alles van auto's. Ook wel mobiele. Ja. Ik weet van muziek weet ik op zich nog wel veel. Maar dan wel een beetje mainstream muziek. Niet van die moeilijke muziek zoals wat Bart Slim altijd doet van hiphop en zo. Hiphop, beatmuziek, daar weet ik helemaal niks.
2: Nee, maar daarom.
1: Dat weet ik
2: niet.
1: Dan weer.
2: Kijk,
1: hoe gaat het werken? Nummer.
0: Maar, oh ja, jij weet met die bas solo.
2: Zeker.
0: Ja, Call Me L.
2: Ja,
0: wat is er dan met die bas solo aan de hand?
2: Nou, dat weten weinig mensen. Maar het is ontzettend leuk om even te vertellen. Dat is een palindroom bas solo.
0: Een palindroom bas solo?
2: Gaat halverwege precies terug weer naar het begin.
0: Is hij achter tevoren gedraaid?
2: Ja, en vooruit. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je hem draait. Hij klinkt altijd hetzelfde. En weet je van wie ik dat geleerd heb?
0: Geen idee.
2: Grote van mij. Pubquizkoning Nicola Ruijs.
0: En dan zou het leuk zijn als die vraag gesteld wordt.
2: Nou, dan gaan wij juichend door die ruimte heen. Leuk dat je bij mij in het team zit.
0: Ik vind het geregeld. Wanneer is het? Waar is het?
1: Volgende week woensdag.
2: Volgende week woensdag al.
1: In Zaandam.
0: Of wat lachen.
1: Zet je het even in de agenda?
0: Ik ga het in de agenda zetten. Nou, ik ben erbij. Ik zit in Team Frank. Hoe heten wij?
2: Dat moeten we nog wel eventjes een ei overleggen. Maar dat zal zoiets als Kroegquiz Koningen de Eerste zijn. Of we worden wereldkampioen.
0: Ik denk dat is het. Ja. Nou, al zin in. Volgende week woensdag de Pubquiz Koningen nummer 1, de Eerste. Maar weet je, we gaan even kijken.
1: Ik pak jullie, denk ik, hoor.
0: Ja, ik vrees dat ook zo, hè. Grote bek. We halen het wel, Frank, met alles over files en verkeersborden. Ik alles over auto's.
2: Moeten Anne de banden nog even lek steken voor woensdag?

0: Elvin Bishop fooled around and fell in love bij NH.
1: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
0: Ja, je hoort het me al zeggen. Het is tijd voor het eerste spel van vandaag, de krantenkopquiz. Daarin doe ik 3 krantenkoppen voorlezen. En 2 daarvan, die zijn waar en eentje is verzonnen. Ja, het is eventjes een beetje roestig allemaal, toch Anne?
2: Klopt helemaal hoor, klopt wat je helemaal. Zegt.
0: Ja, en dan is het de vraag, als je mee wil doen en de eer van de ontbijttafel zou willen winnen, want die kan je hiermee winnen, dan moet je aan meedoen. Moet je A, B of C of nee, 1, 2 of 3 moet je eigenlijk moet je appen.
2: Ja.
0: En vooral dus degene waarvan je denkt dat die niet waar is.
2: Mm-hmm.
0: Nou, hey, volgens mij klopt het zo. We gaan het gewoon
2: klopt,
0: bespelen. Dus dan beginnen wij met
1: kop 1.
0: Nederlandse vrouw is wereldkampioen handstand. Ja, kopje 1. Nederlandse vrouw is wereldkampioen handstand.
1: Kop 2.
0: Huh? Schildpad heeft 2 koppen. Ja, kop 2. Huh? Schildpad heeft 2 koppen. Dat is toch wel heel mooi bij elkaar, hè? Kopje 2, 2 koppen. Goed.
1: Kop 3.
0: Pikachu-knuffel verbleef 67 dagen lang in de ruimte. Een Pikachu-knuffel, dat is zo'n geel ding, hè? Zo'n gele Pokémon, die verbleef 67 dagen in de ruimte. Als jij nou weet welke van deze 3 koppen niet waar is, laat het weten. 088 850 51 52.
1: De krantenkopquiz.

0: Give a little bit, Supertramp.
1: De krantenkopquiz.
0: De krantenkopquiz, de oplossing daarvan. Ik heb zojuist 3 krantenkoppen gegeven. 2 daarvan, die waren waar. Eentje was volledig verzonnen. En er is flink gereageerd, toch, Anne?
2: Zeker, ja.
0: Ja, laten we eens eventjes kijken. Wat waren de oplossingen? Ik ga het eens andersom doen. Ik ga beginnen bij...
1: Kop 3.
0: Was kop 3 waar? Kop 3, dat was natuurlijk de Pikachu-knuffel. Verbleef 67 dagen in de ruimte. Ja, dat was waar. Helaas voor Joke, Rodi en zijn dieren, Monique en Cynthia. Jullie hebben meegedaan, maar niet gewonnen. Dan hadden wij...
1: Kop 2.
0: Kop 2. Schildpad heeft 2 koppen. Ja, dat klopt ook. 1 lijf, 2 hoofden in de Verenigde Staten was dat. Die is naar een opvang gebracht. Helemaal gezond. En er wordt nu onderzoek naar gedaan.
2: Ach.
0: Ja, het is wel leuk om ze bezig. Maar eet hij dan ook meer? Dubbel, vraag je dan ook af.
2: Ja, of minder. Of gewoon sneller.
0: Of veel sneller. Die zouden ruzie krijgen met elkaar als die 2 hoofden zijn. Goed, even kijken. Dat waren Lydie, Nico en Jeannette. Helaas, jullie hadden het niet goed. En dat betekent dus automatisch dat...
1: Kop 1.
0: Niet waar was en daardoor dus wel waar was. Dat was dat de Nederlandse vrouw wereldkampioen handstand is geworden. Is helemaal niet waar, joh. Nee man, Maartje van der Meer uit Delft, die werd Nederlands kampioen puzzelen.
2: Ach.
0: Ja, ze deed een puzzel van 500 stukjes, zo snel mogelijk. €2000 heeft ze ermee gewonnen. En dan denk jij, hoe snel heeft zij die 500 stukjes gelegd?
2: Nou?
0: Ja, ik had een ex, die deed het echt heel snel, die deed in 2 uur. Maar Maartje in 27 minuten en 58 seconden.
2: Wat fantastisch.
0: Jezus, dat is snel zeg.
2: Vind ik toch een talent.
0: Ja, dat vind ik ook.
2: Misschien... En een leuk talent.
0: En een heel leuk talent. Misschien moeten wij ook zoiets gaan doen.
2: Puzzelen?
0: Ja, gewoon, sowieso. Of iets.
2: Ja, dat is goed. Ik denk dat we er een week over doen. Minimaal. En dat we dan 3 stukken kwijt zijn.
0: Ja, dan heb ik zo'n ziek het liggen en denk ik, oh, leuk, een vlinder. Hey, maar Christian, Frank, Paul, Gerrit, Arnold, Manfred, Els, Koos, Renate, Marcel, Bert en Gea. Jullie hadden het goed en jullie winnen die schitterende eer van de ontbijttafel. Heel erg veel plezier ermee.
1: De krantenkopquiz.

0: En ik kom uit de mediastad Hilversum.
1: Ik ben Jan Visser en ik kom uit Purmerend.
2: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is inmiddels iets over 6:30 geworden. In het kruis is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland. En dat krijg je zoals altijd van de enige echte Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er zitten veel PFAS in het drinkwater in Noord-Holland. Het komt gewoon uit de kraan. In sommige gevallen gaat het om 3 keer zoveel dan is toegestaan door het RIVM. En Zaandam spant de kroon. Blijkt allemaal uit onderzoek. Nergens in Nederland werd daar zoveel PFAS gemeten als in Zaandam dus. De drinkwaterbedrijven die zijn bekend met de cijfers en zijn het ook zat. Ze willen dat er een verbod komt op die PFAS.
6: Een totaal verbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer het milieu inkomt. Dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld hebben.
5: Nou, nu kan drinkwaterbedrijf PWN bijvoorbeeld er nog niet veel aan doen, zeggen ze. Veel drinkwater in Noord-Holland komt uit het IJsselmeer. Daar zijn de PFAS-waarden hoog. Het RIVM erkent de te hoge waarde, maar zegt dat er nu geen acuut gevaar is. Je kunt het water uit de kraan gewoon blijven drinken.
4: Wat is dat ook weer precies, PFAS? Ja, precies is lastig, maar wat is het ongeveer ook weer?
5: Nou, dat mensen zeggen altijd dat het microplastics zijn.
4: Ja.
5: En als je dat gaat googlen, dan zegt niemand dat het microplastics zijn, maar dat het een verzamelnaam is voor chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen en gemaakt zijn door de mens. De afkorting staat voor per- en polyfluoralkalistoffen.
4: Ik heb op een gegeven moment altijd het idee, als je te veel ervan binnenkrijgt, dat je dan Lego-blokjes gaat pissen.
5: Nou, dat geloof ik dat dat wel meevalt. Het lijkt me ook een pijnlijke exercitie.
4: Ja, ik weet het niet.
5: Zeker. Die grotere blokjes. of die kleine, ja, die doen vooral pijn als je erop gaat staan. Nee, het is natuurlijk heel vervelend. Maar wel bekend.
4: Mm-hmm.
5: Het was al bekend bij moedermelk bijvoorbeeld. Hè, van vrouwen die net een kindje kregen. Dat daar ook al te veel PFAS in zit. Dus ja, we zitten allemaal chockvol. Omdat we al jarenlang plastic in het waterloze. Greenpeace, die het onderzoek gedaan hebben, mm-hmm, samen met allerlei drinkwaterbedrijven, die zeggen het ligt vooral bij de chemische industrie. Die moet echt veel minder gaan lozen.
4: Ja.
5: En dan moet het beter worden.
4: Nou, laten we hopen dat het nog op te lossen is allemaal.
5: Nou, inderdaad,
4: terug te draaien.
5: Tot die tijd zijn wij een beetje van plastic allemaal.
4: Zo is het.
5: Het marineschip De Ruiter komt vandaag terug in de haven van Den Helder. Het fregat is bijna een half jaar van huis geweest. Ongeveer 200 bemanningsleden worden vandaag opgewacht door familie en vrienden. Feestelijke gebeurtenissen natuurlijk. De Ruiter vertrok in april voor een missie, maar veranderde in juni van koers. Vanuit Japan voerde het schip toe naar de Arabische Zee, waar het paraat stond voor de mogelijke inzet rond de Straat van Hormuz. Steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus. Dat meldt het Rode Kruis. Een van de grootste aanbieders van die EHBO-cursussen. Ze zien jaarlijks het aantal cursisten stijgen. Inmiddels zijn het er zo'n 15.000.
7: We horen heel vaak dat ouders iets hebben meegemaakt waarbij ze niet wisten wat ze moesten doen. En dan vervolgens, ja, of ze hoorden bijvoorbeeld van een andere ouder dat die niet wisten wat ze moesten doen. En dat is vaak voor mensen de trigger om toch zo'n EHBO-cursus te gaan volgen.
5: Nou, gaat het om jonge kinderen die ineens gat in hun hoofd vallen, maar ook zich verslikken. Hoe moet je dat dan oplossen, zo'n Heimlich? En ook koorts stuipen, daar schrikken jonge ouders van. De cursussen worden op meer dan 20 plekken in het land gegeven en worden soms vergoed door een zorgverzekeraar, maar niet altijd. En dan dit grote nieuws nog even. Na bijna 13 jaar afwezigheid maakt een nieuw sociale mediaplatform zijn comeback. We hebben het over Hives.
4: Hives!
5: Ja, zeker.
4: Oh, daar was ik verslaafd aan, zeg.
5: Mediahuis Nederland brengt het weer terug. En dat is de uitgever van De Telegraaf. Dus we kunnen weer gebruik van maken van de welbekende dansende gele banaan.
4: Vet.
5: We willen elkaar weer gaan krabbelen. De respectknop en de glitterplaatjes die keren allemaal weer terug. De Telegraaf zegt, dit social media platform dat zit zonder verslavende algoritmes in elkaar.
4: Ja, ja.
5: Het is er dus niet op gericht om mensen zo lang mogelijk te laten scrollen.
4: Ja.
5: Dat zou ook wel voor het eerst zijn dat een uitgever dat doet. Veel mensen zitten erop te wachten. Bijna 60% van de Nederlanders die gaat het nieuwe Hives proberen, blijkt uit onderzoek.
4: Ja, ik snap de Telegraaf wel. Die hebben toen echt ook de meest slechte zakelijke beslissing ooit gemaakt.
5: Niet te geloven toen zij het kochten.
4: Ja, ja, Facebook, dat was enorm in opmars. En iedereen plaatste van die plaatjes op Hives van ik ben naar Facebook. Doe je het? dacht de Telegraaf, laten wij die oprichters eens 30 miljoen betalen voor het hele social media netwerk. Ja. Een jaar later was het volledig weg, waren het spelletjes. Dus ja. Misschien kunnen ze het nog een beetje terugverdienen.
5: Nou ja, ze hebben de website nog, hypes.nl. Je kunt weer lid worden, je kunt weer gaan krabbelen. En we kunnen gewoon weer lekker terug naar begin 2000.
4: Nou, volg mij, @NicoDePico@hypes.nl. Dat was ik altijd. Dus, heel top.
5: Ja, ik vind wel dat je die naam dan moet houden, hè, voor de rest van je leven. Nico de Pico. Ik zie je op Hives. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer nog even. Een beetje saaie bewolkte dag. Prima dag om op Hives te zitten, denk ik. Maar wel overwegend droog. Dat is goede nieuws. Koud is het niet. Het wordt zo'n 19 graden.
4: Nou, Frankie, dank je wel. En verkeersinformatie, dat is er natuurlijk ook. Ja, Anne, waar staat het allemaal vast?
8: Nou, 2 files en een lange op de A4 van Amsterdam richting Den Haag. Want tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Amsterdam Sloten sta je nu een half uur vast. Komt door ongeluk met olielekkage en 3 rijstroken zijn er dicht. En een file op de A7 Horen richting Zaanstad tussen afrit Avenhoren en Purmerend, bijna 10 minuten.
4: Want ik begreep van Frank, de filekenner, dat het een heftige gaat worden daar op de A4.
5: Nou ja, voordat ze olie uit het Zoab hebben, weer zo'n afkorting, maar dat is van de asfalt met die gaatjes, druipt het olie in. Ah. Dan moet zo'n borstelmachine bijkomen. Nou, dat duurt uren. Dus ik vermoed dat Amsterdam het zwaar gaat krijgen vanochtend.
4: Dus moet je erheen, kan je omrijden. Ik zou zeggen, lekker dat proberen.

0: Mink te veel met de Spanish Stroll bij NH. Het is inmiddels 6:45 op deze dinsdag 22 september. En dat betekent het is tijd voor...
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Noord-Holland wordt langzaamaan wakker. Denk dan bijvoorbeeld aan de bakker, de vrachtwagenchauffeur, de krantenbezorger, de mensen die op het land moeten werken. Timmermannen, timmervrouwen, timmermensen. Ze gaan allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we eens even kijken in Castricum. Daar zit melkveehouder Arnold. Die is al lang en breed wakker. Goedemorgen, Arnold.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het daar in Castricum? Is het een beetje droog?
2: Ja, het is mooi weer. Ben je blij mee? Ja.
0: Ja. Is het al licht bij jou, of niet?
2: Ja, ik ken alweer wat aardig veel weg. Kijk, ik zie de A9 de auto's alweer rijden.
0: Ja, staan ze stil of rijden ze nog een beetje?
2: Nee, ze rijden nog een beetje, dus het valt mee.
0: Ja, en de koetjes zijn ook lekker langzaam wakker aan het worden?
2: Nou, die zijn een tijdje wakker, hoor.
0: Ja? Ja, hoe gaat dat? Wat is een beetje het...
2: Ik begin om 5:30 met melken.
0: Oh.
2: Dus dan dus staan de koeien al bij het hek. Ze zijn lopen dag en nacht nog buiten.
0: Oké.
2: En dan gaan die beginnen te melken om 5:30.
0: Ja.
2: Dus ik ben weer verruim over de helft.
0: Zijn er ook koeien met een ochtendhumeur? Die geen zin hebben om gemolken te worden en zo? Dan is er laat maar met rust, Arnold.
2: Ja, nou goed, het zijn altijd wel de eerste koeien die vooraan lopen. En de laatste die zijn altijd dezelfde.
0: Ja? Oh, maar, is dat echt zo?
2: Ja, het is altijd elke ochtend dezelfde koeien. De eerste rondje in de melkstal.
0: Wat goed zeg.
2: De laatste koeien zijn, het scheelt wel eens. Maar vaak is het altijd hetzelfde volgorde. Het loopt niet helemaal precies synchroon, maar het is wel...
0: Weet je wel. Heb jij een favoriete koe?
2: Ja, maar ze zijn allemaal mijn favoriete koeien. En als hij niet meer goed doet, dan gaat hij weg.
0: Dat willen we allemaal niet weten, Arnold. We willen gewoon dat ze een pensioen krijgen met z'n allen lekker in een veld lopen. Zullen we het gewoon zo zeggen tegen iedereen?
2: Ja, dat zeggen we dan maar zo, ja.
0: Precies, ja. Dan staan ze naast jouw camping. Want die heb je ook natuurlijk. Hoe is het daar? Ja. Staat er nog wat?
2: Nee, er staan er een stuk of 3.
0: Okay.
2: 3 of 4. En 1 oktober gaan we dicht volgende week.
0: Oké, ja, dat is volgende week al.
2: Ja, dan is het weer mooi geweest. Ja hoor.
0: Dat gaat zo snel.
2: Zomer, we vinden april heel leuk als het begint.
0: Ja.
2: En we vinden het eind oktober weer mooi als het klaar is. En even rust op het erf, weer even een halfjaartje.
0: Ja, want hoeveel ben je daar nou mee bezig? Hoeveel tijd kost
2: het? Nou, ik zelf niet hoor. Maar goed, die mensen... Kijk, in zomer vind ik het ook altijd heel leuk hoor. Zo kinderen en zo. En die komen dan in de melkstal en dan mogen ze kalfjes voeren. En ze zijn allemaal druk op hun manier. Mogen ze helpen. En dat is gewoon heel leuk. En dan kun je ook wat bijbrengen aan die kinderen van die kinderen uit de stad, die weten natuurlijk helemaal niks meer tegenwoordig.
0: Nee, die denken dat melk uit pakken komt.
2: Ja, precies. Ja. En dat is erg leuk. En nu is dat weer een beetje klaar, eigenlijk.
0: Ja, en die mensen die er nou staan, hebben dan de hele zomer gestaan of gewoon eventjes?
2: Die hebben hier de caravan stond in de stalling bij ons en die hebben ze gekocht. En die zijn hier na 2 maanden.
0: Oh, lekker man.
2: Dus maar ze zijn echte pensionado's natuurlijk.
0: Die hoeven...
2: Die hebben er alle tijd voor.
0: Ja, ik wil zeggen, en naar Benidorm hoeft niet. Want het is super weer geweest natuurlijk hier deze hele zomer.
2: Ja, daarom. Dus, de laatste 2 weken was iets minder. Maar nu is het weer mooi weer.
0: Zo is het ook. Ja. Hey, en Arnold, wat ga je vandaag allemaal doen?
2: Ze zijn gisteravond begonnen met maishakselen.
0: Maishakselen?
2: Ja.
0: Wat is dat?
2: Mais ken je wel, misschien hele grote planten.
0: Ja.
2: Nou, en die worden nu helemaal in een grote machine worden ze fijn gemalen.
0: Mm-hmm.
2: En dat is heel best koeienvoer.
0: Ah.
2: En dat moet nu in een grote bul drijven, dat.
0: Ja.
2: En dan moet dat luchtdicht afgesloten worden. En dat moet dan minimaal 6 weken conserveren.
0: Ja.
2: En dan is het superrijk, energierijk voer voor de koeien.
0: Oh, wat goed, joh.
2: Ja.
0: Maar, en dat is dan vandaag alleen, doe je dat?
2: Ja,
0: en dan is
2: het hoor. We zijn, ik denk dat we voor de middag al klaar zijn. Ze hebben gisteren al een stuk gedaan. En dat gaat zo hard.
0: Het is mooi om te zien altijd, hè? Die grote machines.
2: Ja, prachtig. Ik was gisteren even met hem mee en ze hebben net weer een nieuwe hakselaar gekocht, de loonwerker en prachtige machine.
0: Geweldig, Arnold. Jij hebt druk zat vandaag, daarom ben je zo lekker vroeg op. En dat betekent dat jij de vroege vogel van de dag bent. En dan zeg ik altijd, hou hem hier.
2: Met heel veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: super vrolijk liedje. OMD over de Enola Gay. En dan denk je, Enola Gay, wat is dat nou? Ja, dat is dat vliegtuig wat de allereerste atoombom gooide in 1945 op Hiroshima.
1: Niet gezellig.
0: Kan een hartstikke vrolijk liedje over maken, blijkbaar. Dus, nieuws van de dag, wat mij betreft in elk geval wel, dat is Hives komt terug.
1: Ja, je houdt er niet over op.
0: Nee, ik vind het fantastisch. Hives met de dansende banaan natuurlijk. Ja, Hives, een verwijzing naar een bijenkorf. Hives,
2: oh, is dat het?
0: Dat is normaal met een i, maar dat was al bezet. Dus werd er, en omdat het op HIV leek.
2: Nou, dat zou ik ook niet doen.
0: daarom. Dus, maar het is wel tof. Dat komt, het komt weer terug. Er zijn achter de schermen druk bezig geweest om dat hele sociale netwerk weer te krijgen zoals het was.
1: Maar zat jij hier ook op?
0: Ik zat ook op Hives. Ik had de gebruikersnaam Nico de Pico.
2: Nico de Pico.
0: Ja, en dan. Ja,
2: ik weet niet hoe ik heette eigenlijk. Ik had ook een Hives natuurlijk.
0: De Frank Boer misschien.
1: Had jij ook een Hives?
2: Ja, ik had ook een Hives.
0: Had jij ook een Hives?
2: Ja, maar ik weet alleen niet hoe ik heet.
1: Deden jullie ook mee aan de Mooi Boy verkiezing? Want die was bij mij altijd.
2: Ja, daar ben ik altijd van gevraagd. Ja.
0: Nee, dat had ik dan niet. Ja. Ik had wel de Ik schijn boos te kijken Hive.
1: Oh ja, daar was jij lid van.
2: Ja. Ja. Oh ja.
0: Hey, maar dat is tof. Daar gaan we het zo dadelijk even over hebben. Ik ben heel benieuwd. Zijn er nog meer dingen die jij terug zou willen krijgen? Wat zeg je, Frank?
2: Nou, ik zit te denken, zet er ook niet een por?
0: Ja, je kon ook porren met elkaar.
2: Porren, ja.
0: Oh, ik vind het nu al helemaal fantastisch. Oh, ik wil ook Hives. Ja, porren. Porren.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
5: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
4: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
6: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
7: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
8: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
7: Vertel, we helpen je verder.
6: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
9: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
10: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Ja, het is bijna 7:00. Het allerbelangrijkste nieuws uit Noord-Holland, dat krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Er zitten veel PFAS in het kraanwater in Noord-Holland. In sommige gevallen gaat het om 3 keer zoveel dan is toegestaan door het RIVM. Zaandams van de Kroon, daar nergens in Nederland werd meer PFAS gemeten. Het marineschip De Ruiter komt terug naar de haven in Den Helder vandaag. Het fregat is bijna een half jaar van huis geweest. Ongeveer 200 bemanningsleden die worden vandaag weer verwacht. En steeds meer ouders van jonge kinderen die doen een EHBO-cursus. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van die cursussen, zag het aantal cursisten in 3 jaar stijgen naar 15.000. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
13: Door Albegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
14: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
13: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer 1/3 van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
11: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
13: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En de verkeersinformatie, die krijg je van Anne. Hoe is het op de wegen? Is het chaos?
1: Nee, valt heel erg mee. Oh. 1 file op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost, sta je nu 5 minuten vast. Komt door een te hoog voertuig bij de Wijkertunnel en de weg is daar dicht.
0: Nou, veel sterkte als je daar stilstaat.
15: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
18: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
20: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
25: Interessant. Wat verdien jij dan?
24: Zo open bedoelen ze vast niet.
26: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
27: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
28: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
29: De ontbijttafel.
30: Met Nicola Ruijs.

0: haar: nou Pieter, ik weet dat je luistert, want je bent altijd heel erg bezorgd of jouw kindje wel in goede handen is. Volgens mij is dat het. Ik wens je ontzettend veel beterschap. Als je morgen ook ziek bent, laat even weten. Dan kijken of ik mijn wekker weer op moet zetten. Je hoort het al. Anne, die is er voor redactie en productie. Goedemorgen nogmaals.
1: Hallo, goedemorgen.
0: En voor het nieuws en de gezelligheid en de nodige cynische opmerkingen is hier Frank Boer. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen allemaal, hallo.
0: Hey, we hadden het er al over. 16 keer vandaag. Ik vind het fantastisch. Hives komt terug.
1: Ja, waarom helemaal, vind je dat zo leuk?
0: Hives is leuk, man. Alles van vroeger is leuk.
1: Ja, vind
0: vroeger
1: je
0: was al. Ik ben een beginnende oude zak. Zelfs de nostalgie was vroeger beter. Ja, nee, ik vind het gewoon leuk. Ja. Weet je, koopt Nederlands gewaar en ga lekker naar Hives toe.
1: Nou, ik ben wel een beetje dus van in de war dat jullie ook Hives hadden.
0: Ja, ja, ik was in de war dat jij
1: het
0: had.
1: Daar viel te jong voor. Het was heel erg mijn jeugd. En was dit
0: had jij het
1: voor jullie? Ja.
0: Ja, maar Hives was iets van 2003 of 2004.
1: Toen zaten jullie ook op MSN?
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja?
0: Toen was jij er nog niet eens, man.
1: Helemaal wel.
0: Ik zat in...
2: Nicola en ik kennen Nico de Pico. Die zat er zo uit. Ja. Die ook op MSN. Zo. Ja.
0: Frankie Mail met EE.
1: Ja, maar jullie hadden ook nog de voorloper van Facebook, ICQ, die ik altijd vergeet.
0: Ja, dat is Hives. Facebook, dat is Hives, ja.
1: Nee, MySpace of zo. Wat was het?
0: Dat had ik niet. Dat vond ik ingewikkeld.
2: Nee, dat hadden wij niet.
0: Nee, daar kon je
1: niet. Waarom had je dat dan niet?
2: Nou, nee, ik had wel de MSN, want daar zat iedereen op.
0: ICQ had je ervoor.
2: ICQ, ja, dat hadden we ook, ja.
0: En MSN, ik had het zelf niet.
2: Zeker, ik had MSN.
0: Maar dat was wel in onze tijd. En toen kwam Hives, 2004 ongeveer. 3 à 4.
2: Zo laat pas? Nee, toch?
0: Of misschien 2.
1: Hadden jullie ook Jan-Peter Balkenende op Hives?
2: Hadden we die op Hives? Nee, dat was bij ons gewoon premier.
0: Dat was zo'n dingetje, hè? Daar hoorde je er echt bij als je als politicus ook een...
2: Die had dat?
1: Ja, die had ook Hives.
2: BBB?
0: Ja, ik ben toen wel eens op het hoofdkantoor van Hives geweest. Dat was in Amsterdam, tegenover waar toen een Nederlandse bank zat. En als je dus een BN'er was en je wilde op Hives, dan kon je dus zo'n vinkje krijgen. Maar dan moest je wel een kopie van je paspoort sturen naar Hives. En dan is er dus een hele wand helemaal vol met paspoorten van BN'ers hangen. Dat was echt een goudmijn.
1: Helemaal
0: jongen,
1: niet.
0: Ja, dat hadden ze daar hangen.
1: Hè?
0: Dat was vorige Hives toen, dus dat is waarschijnlijk verjaard al. Ja.
2: Ik snap wel dat ze failliet zijn gegaan.
1: Dus Jan-Peter Balkenende had daar zijn
0: paspoort hangen. Van Wouter Bos en van Jody Bernal. Jody Bernal, die heet iets van Joop de Vries in het echt.
1: Hé, ja, wat jongen. Zeg jij nou?
2: Wat zeg je nou allemaal?
0: Allemaal dingen. Voor de pubquiz is dat super handig.
2: Ja, dus, inderdaad.
0: Kom bij mij in het team.
2: Ik schrijf even mee.
0: Ja, dus. Maar dan,
1: is hij al 70, Jan-Peter Balkenende?
2: Jody Bernal? Jan-Peter Balkenende al 70.
1: Ja,
2: snap ik wel dat hij niet kan skateboarden.
0: Ja, dat was goed, hè? Dat skateboarden van... Oh, dat zal hij heeft zoveel gedaan voor het land. En het enige waar hij herinnerd wordt is dat hij ontzettend hard op zijn muil ging met skateboarden.
2: Ja,
1: nou, als dat het is.
2: Wat je noemt de VOC-mentaliteit.
0: Maar gaan jullie... Ja, toch? Gaan jullie terug op Hives, ja of nee?
2: Nou, ik durf nou geen nee meer te zeggen.
0: Ik niet. Ik heb echt helemaal niks meer met het hele Hives. Nee, ik ben heel benieuwd. Als je zit te luisteren, ga je ook op Hives? Ga je glitterplaatjes sturen? Ga je dansende bananen sturen? En nog belangrijker, wat was jouw gebruikersnaam? Laat het weten via de app 088-850-51-52. Wij zijn allemaal reuze benieuwd.

0: Candy Staten, Young Hearts Run Free.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Nou, we gaan het eens eventjes over iets heel anders hebben dan over hives. Wel iets uit het verleden. Het Zandvoorts Museum namelijk heeft sinds zaterdag een bijzondere nieuwe tentoonstelling. En die heet Zandvoortse Vrouwen. Gezien, maar ongehoord. Ja, dan denk je van Zandvoort. Zandvoort is natuurlijk van oudsher een vissersdorp. En deze tentoonstelling laat zien wat voor een onmisbare schakel die vrouwen waren in die visserij. Dus ik heb eventjes gebeld aan de telefoon. Conservator van het Zandvoort Museum, Stefan de Groot. Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Niklas.
0: Ja, de tentoonstelling, hè? Zandvoortse Vrouwen gezien maar ongehoord. Waar komt die titel precies vandaan? Wat bedoel je ermee?
3: Ja, de vrouwen van Zandvoort, en dan gaat het vooral over de vissersvrouwen. Die werden meestal afgebeeld op ansichtkaarten en ook op heel veel schilderijen. Maar het verhaal daarachter, dat ontbrak altijd een beetje. Dus het was een beetje een romantisch beeld van de vrouwen die stonden te wachten, turend naar de zee, op de vissers die terug zouden komen. En het schilderij dat we in de vaste collectie hebben heet Zandvoortse Vrouw. En dat is in 1884 geschilderd door Therese Zwartse.
0: Mm-hmm.
3: En dat was toen al een vermaard portretist. En als vrouw zijnde was dat al vrij uniek. Dus dat was ook een sterke vrouw. En voor de tentoonstelling hebben we een jonge onderzoeker gevraagd om onderzoek te doen naar de vissersvrouwen. En dat is Julia Bos. En zij kwam erachter dat het verhaal eigenlijk heel anders was. Het waren juist hele sterke vrouwen die het gezin onderhielden, de financiën deden, maar ze kocht ook de vis in Haarlem.
0: Ah.
3: En
0: denkt bij vissers natuurlijk altijd aan die stoere mannen die op die boten zitten. Met een beetje mazzel komen ze nog terug inderdaad. Maar de vrouw is inderdaad altijd erg onderbelicht. Maar
3: ja, want die vissers hadden natuurlijk geen tijd om de vis te verkopen. Nee. Want die moesten weer de zee op.
0: Precies.
3: En de vrouwen die en in die tijd had je nog bomschuiten. En dat zijn platbodems. Ja. Die konden ook op het strand getrokken worden. En de visafslag was in die tijd, en dan praat ik over zo'n 1600 al, was op het strand.
0: Okay.
3: Wat die vrouwen dan deden, die zochten de vis dan uit en die kochten het in op de visafslag. En daarna stopten ze het in manden en ze hadden een grote mand op de rug. Daar zaten dan schollen in en nog een kleinere mand met de bijvangst. En ook nog een mand met garnalen. En
0: zo.
3: Met zo'n 40 kilo. En in de tentoonstelling hebben we ook zo'n mand staan die 40 kilo weegt. Dus dan kunnen de bezoekers kunnen hem proberen op te tillen.
0: Wow.
3: Maar dan liep ze eigenlijk met 40 kilo van Zandvoort naar Haarlem.
0: Dat is best een end natuurlijk.
3: Ja, dat is zo'n 8 kilometer.
0: Nee,
3: en ze liepen ook op blote voeten door de duinen, want het was nog een zandpad. En dat pad ligt er nog steeds, dat is het visserspad.
0: Ja.
3: En Kraantje Lek, dat is ook wel bekend bij mensen uit Haarlem. Daar deden ze dan de klompen weer aan en dan liepen ze over een verharde weg naar Haarlem. En op de grote markt werd de vis dan verkocht.
0: Jeetje.
3: En dat deden die vrouwen dan ook.
0: Ja, dus dat is wel mooi dat je dat inderdaad nu ziet. Want inderdaad, in de geschiedenis denk je alleen maar aan de stoere visserman. En ja, dat is niet uit Zandvoort, maar een andere plek. Dat je denkt aan Kniertje. Hè? De vis wordt duur betaald en huilen als er eentje overleden is. Maar het is veel meer dan dat natuurlijk.
3: Ja. En het interessante was ook, uit onderzoek bleek ook, nu hebben we de vis al op de grote markt in Haarlem. Maar die was er toen nog niet.
0: Nee.
3: Toen hebben de Zandvoortse vrouwen hebben lopen klagen dat ze buiten dus de vis moesten verkopen. En er zijn ook documenten gevonden van de gemeente Haarlem. Die dan over de viswijven praten en dat die zo aan het scheuren zijn.
0: Ja.
3: Maar ze kregen toch voor elkaar dat de vismarkt overdekt werd. En dat werd de vishal. Die door de stadsbouwmeester Lieve de Kei werd ontworpen. En die vishal die kennen we nu nog steeds. En die staat nu nog steeds op de grond. grote markt.
0: Ja, en wat hoop jij tot slot, wat de bezoeker van deze tentoonstelling uiteindelijk mee naar huis neemt in de gedachten?
3: Ja, dus dat er toch een heel ander verhaal achter zit. We hebben ook drie vissersvrouwen uitgelicht. En ook meer informatie meegegeven over die vrouwen. Het is ook een documentaire, dus het is een beetje een multimediale tentoonstelling. En er zijn ook nog foto's, dat heet Bijvangst, van fotograaf Ursula van der Bunten. En die heeft dan Zandvoortse vrouwen van nu gefotografeerd, die ook allemaal zelfstandige beroepen hebben. Dus het algemeen is een beetje dat vrouwen gewoon zelfstandig zijn. En zelfs in die tijd, wat eigenlijk niet gedacht was. Ze hadden een veel grotere rol dan we voorheen dachten.
0: Ja, de tentoonstelling Zandvoortse vrouwen gezien maar ongehoord is nog tot en met 4 april te zien in het Zandvoort Museum. Conservator Stefan de Groot, dankjewel.

0: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
1: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
2: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Steen, Evenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Ik ben Thomas Gezink uit Amsterdam.
12: Ik ben Aida uit Assendelft.
13: Ik ben Theo uit Castricum.
14: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.

0: is over 19:30 aan de Prinsengracht, is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland en het krijg je van Frank Boer. Frank, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen, er zit veel te veel PFAS in het kraanwater in Noord-Holland. In sommige gevallen gaat het om 3 keer zoveel dan is toegestaan door het RIVM. Zaandam spant de kroon, in heel Nederland blijkt het onderzoek. Nergens werd zoveel PFAS gemeten. Het zijn van die microplastics die dan in het water zitten. Drinkwaterbedrijven die zijn zat en die willen dat er snel een verbod op die zogenaamde PFAS komt.
2: Een totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer het milieu inkomt. Dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld hebben.
1: Ja, dat is hoe de noodklok klinkt. Nu kan drinkwaterbedrijf PWN in Noord-Holland, en Waternet ook, er niet zoveel aan doen. Veel drinkwater in Noord-Holland komt onder andere uit het IJsselmeer. Daar zijn de PFAS-waarden nou eenmaal hoog, zeggen ze. Het RIVM erkent die te hoge waarden, maar zeggen ze ook, er is geen acuut gevaar. We weten nou eenmaal dat mensen te veel van dit soort chemische stoffen binnenkrijgen. Bij een steekpartij in een flat in de Walmolen in Amsterdam-Noord is gisteravond iemand gewond geraakt. Het gaat om een man van 44 jaar. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige vrouw is aangehouden. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan, zegt de politie. Waar die ruzie over ging, is niet duidelijk. Politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus. Dat zegt het Rode Kruis. Ze zien het aantal cursisten in de afgelopen jaren stijgen. Van 9 naar zelfs 15.000 afgelopen jaar. Ook deze Amsterdamse jonge ouders schreven zich nog gauw even in.
3: We verwachten in februari ons eerste kindje. En we dachten toch van, ja, best wel handig om je nog wat voor te bereiden. En je weet nooit wat er gebeurt.
4: En ik heb nog niks gelukkig ernstigs meegemaakt. Maar als ik dit al hoor zo van vrouwen, dan denk ik van, oeh, er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
1: Ja, de cursussen worden op meer dan 20 plekken in het land gegeven en worden soms vergoed door de zorgverzekering.
5: Ja, Frank, jij bent natuurlijk de trotse vader van twee jonge kinderen. Dan is natuurlijk de vraag die je wist dat zou komen.
1: Ja, inderdaad.
5: Heb jij zo'n cursus gedaan?
1: Nee, helemaal niet. Waarom niet? Ja, een beetje luiheid, denk ik. En bij mij 2 huizen verderop woont een huisarts.
5: Oh, dan is dat
1: dus
5: top.
1: Dus ik zit hartstikke goed.
5: Dan hoeft dat niet. Nee, dan snappen we hem, Frank.
1: Ik heb dat uitbesteed. Neem die man ook altijd overal mee naartoe.
5: Heeft hij ook wat te doen? Ja, natuurlijk. Nee,
1: heeft al niks te doen. Het marineschip De Ruiter komt vandaag terug in Den Helder. Het fregat is bijna een 30 jaar van huis geweest. Ongeveer 200 bemanningsleden die worden vandaag weer opgewacht aan de kade door familie en vrienden natuurlijk. De Ruiter die vertrok dus in april voor een missie. Maar veranderde ineens in juni van koers vanuit Japan. Voer het schip toen naar de Arabische Zee, want daar is natuurlijk een boel te doen. Mm-hmm. Daar heeft het paraat gestaan voor de mogelijke inzet rond de straat van Hormuz. Of het nou echt in actie is gekomen, is nog even de vraag. Potje voetbal dan nog tot slot. Oranje bereidt zich natuurlijk voor op de Nations League. Mooie wedstrijd tegen Duitsland. Prima debuut dus kan dat worden voor de nieuwe trainer uit Spanje, Xavi. Die gisteren zijn eerste persconferentie gaf. En daar ging het ook nog even over de grote afwezigen. De geblesseerde Donjon Malen uit Wieringerwerf.
6: Ja, it's a pity because Daniel is in a really good moment. But you know, this is football. We are expecting some players and at the end you have to adapt for another one. Well, I think Daniel is okay. He's okay. I don't know. You know how many time he needs to recover, but he's not too bad.
1: Ik ben dus groot fan. Ik vind het heel leuk dat wij deze bondscoach hebben.
5: Ja?
1: Omdat hij zo praat.
5: Het is zo leuk, hè?
1: Het is, ik weet niet, ken je Fawlty Towers nog?
5: Ja, dat is Manuel.
1: Het is Manuel.
5: Van Barcelona, I knew nothing. Ja, we worden gewoon wereldkampioen,
1: natuurlijk,
5: toch?
1: Natuurlijk, kan het er niet missen met deze man. Geweldig, ja. Meer nieuws in de app op nanieuws.nl.
5: Frank, dankjewel. En het weer, dat krijg je vandaag van niemand minder dan Jules Gerna. Dat gaan we nog eventjes doen, hoor, zo. Kijk, dat klinkt mooi. Jules, een heel goede middag.
7: Helemaal goed, Nicola. Goedemorgen.
5: Ja. Hi, goedemorgen. Hoe is het met jou? Lang niet gesproken?
7: Ja, zeker inderdaad. Ik ben weer een week mooi in inval bij Jan Visser. Of voor Jan Visser uiteraard. Die is tot en met volgende week dinsdag is hij lekker op vakantie. Dus vandaar dat ik er eventjes ben.
5: Doet hij hartstikke goed. En ik hoop voor hem dat hij in Nederland op vakantie is. Want het wordt geloof ik lekker weer, hè?
7: Ja, dat woord moet je wel bij zeggen natuurlijk. Ik weet niet waar die naartoe is trouwens, dat horen we later wel. Maar vandaag is dat dan niet zo'n goed idee wat betreft zonneschijn uiteraard. Oh. Want het is toch redelijk dichtgetrokken de laatste uren van de nacht. En het zal toch voorlopig wel overwegend bewolkt blijven, zoals het dan zo mooi heet. Oh. Met wellicht ook een drupje regen vanochtend in het Waddengebied. Met name kan een drup vallen, maar ook in de kop van Noord-Holland is een drupregen best wel mogelijk. Dus weinig zon vanochtend, vrees ik. De luchtdruk is wel hoog, boven de 1025, bijna 1030 zelfs. Maar dat betekent niet dat het dus direct zonnig is. Dat heeft ook met de tijd van het jaar uiteraard te maken. En de temperatuur, je zei het al terecht, die is nu 13 tot 15 graden. Bij nu een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Nou, de wind blijft maar zwak tot hooguit matig. Wordt ook een beetje veranderlijk. En daardoor kan de bewolking een beetje beter gaan breken. En vanmiddag dus dan een paar redelijke opklaringen. Blijft dan ook al helemaal droog, zo gezegd. Maar al te veel zon zal er voorlopig niet zijn tot de avond in ieder geval. En de maximumtemperatuur voor vandaag die is zo'n 19 tot 21 graden.
5: Nou, dat is in principe helemaal niet slecht. Maar komt er daarna nou die enorm hete nazomer waar ze het allemaal over hebben steeds?
7: Ja. Ik hoorde het ook al een paar dagen. Ik ben een paar dagen vrij geweest. Ik dacht van, waar zijn ze mee bezig? Maar het zal met de zon en geen zon te maken hebben gehad, denk ik. Je hebt echt van een zuidenwind in deze tijd van het jaar. Nog voor echt hoge temperaturen. Die krijgen we wel een beetje, maar zeker niet morgen nog. Eerst wat zon, later de dag ook kans op wat regen. En dan donderdag een noordwesten tot noordenwind met temperatuur weer onder de 20 graden. Vrijdag en zaterdag zouden warmer moeten kunnen worden met maximumtemperaturen zo van 19 tot wellicht lokaal, zeg ik erbij, 23 graden.
5: Jules, we gaan het in de gaten houden, dankjewel. En de verkeersinformatie, zoals te doen gebruikelijk, krijg je van Anne. Waar staat het allemaal vast in de provincie?
8: 5 files hebben wij en je krijgt de 3 belangrijkste. Allereerst hier op de A4 van Amsterdam richting Den Haag. Want tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Amsterdam Sloten sta je nu 5 minuten vast. Komt door een spoedreparatie en de linkerrijstrook is daar dicht. De A9, Diemen richting Amstelveen, tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. 5 minuten, komt door bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook is daar dicht. En het langste in de file op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging, komt door bergingswerkzaamheden en de afrit is daar dicht.
5: Files zijn natuurlijk vervelend, maar wat wel fijn is, is dat je langer naar deze show kan luisteren. En kan meedoen met Dingen met Dario, dat gaan we namelijk zo spelen.
8: Leuk!

0: Mylène Farmer, Desenchantée. Dan vraag ik me af, is dit nou het origineel of is dit een cover? Ik kijk Anne aan.
1: Ik denk dat dit het origineel is, want ik vind de covers vaak leuker.
2: NH. Ontbijttafel.
3: Dingen met Dario.
0: Dingen met Dario. Ik vind het wel het allerleukste van het hele programma. Het is inmiddels al bijna 7:50. Dus gauw tijd voor Dingen met Dario. Het spel waarin de sympathieke Amsterdamse volkszanger Dario een woord omschrijft. Hè, Anne? Zo is het, hè?
1: Zeker.
0: En dan is het aan jou de taak. Als je weet wat hij omschrijft, dat je dat dan doorgeeft aan ons. Bellen moet je dan doen. 088-850-5152. Anne, die neemt de telefoon dan op. Die zet je door naar de uitzending. En als jij het goed hebt in de uitzending, dan win je een mooie prijs. Je bent, ik denk, 2 kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Mm-hmm. Hey, dat is een lichtshow in de Noorderkerk. Daar wil je naartoe natuurlijk. Dus ik ga eens eventjes de opgave laten horen. En dan kan jij gaan bellen. 088-850-5152. Wat bedoelt Dario hier?
4: Soms weet je echt niet wat je je kind of kleinkind moet geven.
0: Oké. Soms weet je echt niet wat je je kind of kleinkind moet geven. Heb ik dat goed onthouden?
4: Soms weet je echt niet wat je je kind of kleinkind moet geven.
0: Nou, als jij weet waar Dario het over heeft, pak de telefoon, bel 088-850-5152. Doe dat niet via de WhatsApp, want die kunnen we niet opnemen. Gewoon ouderwetse telefoon. Goedemorgen, de ontbijttafel. Met wie spreek ik?
5: Goedemorgen, met Jannie.
0: Hi Jannie, wat denk je?
5: Cadeautjes.
0: Jij denkt cadeautjes. Helaas is niet goed. Probeer het gewoon nog een keertje zo. Nee, het is geen cadeautjes wat Dario hier bedoelt.
4: Soms weet je echt niet wat je je kind of kleinkind moet geven.
0: Ja, Sandra, goedemorgen.
6: Oké.
0: Okay. Hallo.
6: Hallo.
0: Hallo, goedemorgen. Zeg het daar.
6: Zeg het daar. Wat ga je er vandaag doen?
0: Ja, dat is hartstikke mooi, maar wat is het antwoord, denk je?
6: Oh, ik denk een verjaardag.
0: Jij denkt een verjaardag. Is helaas niet goed. Dankjewel voor het meedoen. Yo. Nee, verjaardag is het ook niet. Dus eens eventjes kijken wie wij dan nog meer gaan krijgen met het antwoord op.
4: Soms weet je echt niet wat je je kind of kleinkind moet geven.
0: Ja, soms weet je echt niet wat je kind of kleinkind moet geven. 088-850-5152 als jij het antwoord hebt. Ja, het is blijkt een lastige vandaag te zijn. Soms weet je niet wat je kind of kleinkind moet geven. Ja, het is wel echt voor kinderen inderdaad hetgeen waar we naar op zoek zijn. Met wie spreek ik? Goedemorgen, de ontbijttafel.
7: Goedemorgen, met Ria.
0: Dag Ria, wat denk jij dat het juiste antwoord is?
7: Misschien een cadeaubon.
0: Jij denkt een cadeaubon. Is helaas ook al goed, maar fijn voor het. Dankjewel dat je mee hebt gespeeld. En misschien tot zo nog een keer. Nou, bel gewoon. Gezellig. 088-850-5152. Goedemorgen, met wie spreek ik? Goedemorgen, met wie spreek ik?
8: Betty.
0: Hi Betty, wat denk jij?
8: Goed advies.
0: Jij denkt een goed advies. Maar ik ga een cryptische hint geven. Een gedeelte van jouw antwoord is goed. Luister vooral naar het woord goed. En dat komt er niet aan het begin van de zin, maar aan het einde. Dat is een goede hint, hè? Goed, 088-850-5152. Als je weet wat Dario bedoelt met zijn zin, met zijn omschrijving.
4: Soms weet je echt niet wat je je kind of kleinkind moet geven.
0: Soms weet jij echt niet wat je je kind of kleinkind moet geven. Goedemorgen, de ontbijttafel, met wie? Je hebt de radio keihard aanstaan. Met wie spreek ik?
9: Ja, dat klopt, ja.
0: Zeg het maar.
9: Ik luister iedere dag naar jullie prachtige radioprogramma.
0: Ben ik super prachtig, blij mee. Prachtig. Maar wat is het antwoord?
9: Speelgoed.
0: Speelgoed, eens even kijken. Ja, ik ga je eventjes een klein beetje zachter zetten. Want jouw radio staat zo hard dat we het al fluitend in de echo terug horen hier. Nog één keer, wat was je naam ook alweer?
9: Ik vond het toch een meer. Ik vond het toch een meer.
0: Ik vind het hartstikke gezellig. Ik wens jou, Yvonne, ontzettend veel plezier met 2 kaarten van Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Een lichtshow. En als je morgen weer deze kaarten wil winnen, moet je gewoon weer meedoen.

0: It's my life, Billy Joel, bij
1: NH.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Ja, op locatie. We gaan het eens eventjes, we gaan het eventjes zoeken buiten de muren van deze studio. Met Sjoerd, goedemorgen.
4: Hey Nicola, goedemorgen. Ik ga wat opbiechten.
0: Wat ga jij opbiechten, jongeman?
4: Als je zit te luisteren.
0: Dat doet ze.
4: Hoe ga ik dit vertellen? 29 jaar geleden heb ik mijn brommer toch wel opgevoerd.
0: Wat zeg je me nou?
4: Ja, en pap heeft geholpen. in de schuur. De enige vereiste was toen ik 29 jaar geleden een brommer kreeg voor het eerst, was dat ik een helm droeg en dat die absoluut niet werd opgevoerd. En eigenlijk, mam, na 3 uur liep die al 75 kilometer per uur. Het is eruit, jongens.
0: Wat was het er voor een?
4: Het was een poeg.
0: Top.
4: Ja, het was een poeg. En het leuke is, ik ga nu naar Cor Grotebroek in Berkhout.
0: Ja?
4: En die heeft een museum met alleen maar brommers.
0: Oh, wat tof.
4: En daar wil die vanaf. En ik denk toch dat ik er één mee ga nemen.
0: Oh, en
4: natuurlijk niet opgevoerd, maar wie weet.
0: Dat duurt ook maar een kwartiertje.
4: Ja, precies. Ja.
0: Sjoerd, we gaan het zo dadelijk allemaal voor je
4: horen. Lucht op, jongens, dit. Oh, fijn.
0: Heel veel plezier. Tot zo.

0: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
3: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
7: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
8: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Cindy, uit Meedwoud.
10: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is een klein beetje over acht. Het belangrijkste nieuws aan Noord-Holland, dat krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Er zit veel te veel PFAS in het drinkwater in Noord-Holland. In de Zaanstreek bijvoorbeeld loopt het zelfs op tot 3 keer de toegestane hoeveelheid. Nergens in Nederland is dat zo hoog. Drinkwaterbedrijven willen dat die chemische troep nu verboden wordt. De Europese Unie dan, die waarschuwt voor tekorten aan brandstof. Door de oorlog in het Midden-Oosten lopen de voorraden snel terug, zeggen ze. En jawel, Hives komt terug. Het roemruchte social media platform van 20 jaar geleden, weet je nog wel. Het zou minder verslavend zijn dan de andere grote zoals Instagram of TikTok. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
15: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
14: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
16: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
14: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes en dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De verkeersinformatie, die krijg je van Anne. Waar staat het allemaal vast?
17: 8 files hebben we en 2 daarvan zijn 10 minuten of langer. Allereerst de langste op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor Schiphol 50 minuten vast. Komt op de A4 van Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt de Nieuwmeer en Amsterdam Sloten. Daar 5 minuten komt dus door een spoedreparatie in de linkerrijstrook is daar dicht. En op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade 10 minuten. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is daar dicht.
12: Maar als je 50 minuten vaststaat, heel vervelend, maar we hebben een hele hoop leuke dingen de komende 50 minuten. Jij mazzelaar.
18: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
19: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
20: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
21: Okay.
20: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
22: Hey Raymond!
23: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
24: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
22: Hey, Raymond!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
25: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
26: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
27: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
28: De ontbijttafel.
29: Met Nicola Ruijs.

0: Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, de grootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. En er is, zoals te doen gebruikelijk, ook voor jou een plekje vrij om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 11 minuutjes over 8 op deze dinsdag, 22 september 2026. Ja, en normaal gesproken worden deze woorden uitgesproken door de enige echte Pieter Kok. Alleen, die is er niet vandaag. Anne, wat is er aan de hand, Pieter?
1: Oh, gewoon ziek, hoor.
0: Oh, gewoon ziek. Oh, niks aan de hand, gewoon ziek.
1: Nou, geen paniek.
0: Nee, oké. Okay. Nee, Pieter, als je zit te luisteren, heel erg veel beterschap. Ik werd weer eens opgetrommeld.
1: Hartstikke gezellig.
0: Supergezellig, hartstikke leuk. Weinig veranderd, jullie. Want Anne, jij zit naast mij. Voor redactie en productie natuurlijk.
1: Hallo.
0: En voor de algemene gezelligheid. En Frank voor het nieuws en ook voor de gezelligheid.
2: Ja, maar niet de algemene.
0: Hoor. Nee, dat niet. Maar wel voor de goede woordgrappen.
2: De goede woordgrappen?
0: Ja, doe eens één. Voor het blok, hè.
2: Wat erg zeg. Als jij een timmerman tegenkomt, hè, zeg je dan ook... Timmer is een stoel. Maak,
0: ja.
2: Ik ga hier even over nadenken. Is komt er
0: goed.
2: Zo een.
0: Ja. Is goed. Het is wel grappig. Het is een beetje zo'n ochtend van alles komt weer terug. Ik zit hier weer eens een keertje. Hives komt terug. En we hadden het eventjes achter de schermen. Over andere dingen die misschien weer terugkomen. Ik ben verhuisd naar een dorpje.
1: Ja.
0: Waar ik ben opgegroeid. Uh-huh. Waar ik op hockey heb gezeten. Oh. Dus dat ik laatst denken. Ik ga weer terug op hockey.
1: Ja, vind ik nou echt leuk dat je dat gaat doen.
0: Ik ga weer op hockey.
2: Ben je oude clubpie?
0: Ja, man.
2: Dan meen je.
0: De LMHC. Maar dan niet de Larense, maar de Loenense. Doen ze een mixed hockeyclub. Goedemorgen.
2: Oh ja, mix doen die hockeyers altijd. Hè? Dan moeten ze er ook even bij zetten.
0: Dan moet er even Larense bij.
2: Mix,
0: nee, Loenense.
1: En is dit ook met jouw team?
0: Dat denk ik even niet.
1: Nee?
0: Althans, misschien ook wel.
1: Ja,
0: ik ben nog niet
1: bezig
0: kijken. Nee, ik heb vroeger echt veel gehockeyd. Als kakker uit het gooien, dan deed je dat natuurlijk. En dat vond ik ook hartstikke leuk. Want ik kon kiezen tussen mijn schoolwerk doen of hockeyen. Nou, dan ga je natuurlijk het hockeyveld op.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Veel gedaan, veel gespeeld. Totdat ik een... Ja, dat is altijd zo mooi. Ja, ik had international kunnen worden, maar toen kreeg ik een blessure.
1: Ach, ja, was je ook geblesseerd.
2: Hoog niveau had jij, hè?
0: Ik had een hoog niveau.
2: Zeker.
0: Ik had echt die Olympische Spelen
2: ze
0: kunnen
2: halen.
0: Ze
2: hebben er nog over, hoor. Ja.
0: Ja, ook op de site, hè, als je nu kijkt. Daar staat Nicola Ruijs, ons grootste
1: jammer
0: talent.
1: Jammer van Nicola Ruijs.
0: Kon helaas niet meer. Nee, maar goed. Ja. Ik heb er altijd veel plezier gehad. En ik woon nu bijna een jaartje daar weer in het dorpje. Het lijkt me leuk om weer eens wat nieuwe, dan wel oude vrienden te maken.
1: Ja, dus, wat goed dat je dat gaat doen.
0: Ja, ik ben alleen heel benieuwd of ik hockey zelf zou ik nog wel kunnen. Maar of ik nog een beetje kan rennen en zo. Ik heb namelijk echt een blessure gehad. Ik was 17 okay, ja. Toen ik dat deed. En toen werd ik van mijn brommer afgereden door een auto. Met verbrijzeld linkerbeen tot gevolg. Dus dat rennen is...
1: En die heb je nog steeds?
0: Dat been heb ik nog wel.
1: Dat verbrijzelde been ook?
0: Hij is wel weer aan elkaar gegroeid. Nee, 24 breuken had ik erin.
1: Echt?
2: Jongens,
0: ja. Dat is best veel.
1: Ja?
0: Dus daarom heb ik Olympische Spelen nooit gehaald.
2: Nee, snap ik wel.
0: Dus, maar
2: Jan Bovenlander is er nog blij mee. Ja,
0: nou, mijn trainer, Stefan Veen, die heeft nog in 96 de gouden medaille binnengeslagen.
2: Hey, maar knap. Hey, en anders had jij het gedaan.
0: Anders had ik het gedaan. Ik weet precies hoe het moest.
1: Tuurlijk.
2: Hey, maar ga jij eerst die proeventraining doen? Want dat kan je doen bij de LMHC.
0: Oh, hey, dat is goed. Ja, ik heb maar eigenlijk zat ik hierover te praten met mijn geliefde Charlotte. En toen dacht ik van, we kunnen of gaan padellen. Of ik ga weer op hockey. Dus ik heb nog niet helemaal erg erin verdiept.
2: Nee, ik ga nou gewoon weer op hockey. Ze hebben goede kleuren ook. En
1: hockeystick kopen.
2: Ze hebben dus een groen-rood tenuutje.
0: Ja.
2: En het logo is een reiger.

0: Gek.
1: Dat is mooi, ja.
0: Dat is fantastisch, ja.
2: Een vogellogo.
3: Ja. Gesponsord door de ABN AMRO.
1: Dus geen chique ooievaar, maar gewoon een beetje zo'n morsige reiger.
3: Ja, mooi, ja.
1: Zo vieze Rick langs de sloot.
3: Ja. Ja, je zit in Loenen, dus dat klopt. Ja, ja. Dus, nou ja, mocht je zitten te luisteren en je zit daar op hockey of überhaupt ergens, vertel me even.
2: Berg je maar. Oh.
3: Ook dat, ik ga jullie helemaal kapot maken. Kom ik alsnog op de Olympische Spelen, maar dan voor de veteranen.

0: Prachtige zusters, punt. Oftewel de Pointer Sisters. Happiness hierbij.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Maar we horen het de hele ochtend al in het nieuws van Frank. Er zit veel te veel PFAS in het Nederlandse drinkwater. Een derde van het drinkwater bevat meer PFAS dan volgens het RIVM aanvaardbaar is. De hoeveelheden, die hebben ze er per postcode bij in kaart gebracht. En wat blijkt, vooral bij ons in Noord-Holland is het huilen met de pet op. Onze verslaggever Jeroen Rozenboom de Vries, die is er ingedoken. Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de kaart in Noord-Holland kleurt echt donkerrood.
3: Ja, het is echt vooral Noord-Holland, maar ook Zuid-Holland die echt donkerrood kleuren.
0: Ja.
3: Terwijl de kaart in bijna de rest van het land eigenlijk gewoon groen is, op een paar plukjes na.
0: Maar dan is natuurlijk de vraag, hoe kan dat?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dat weten ze eigenlijk nu bij Greenpeace ook niet helemaal. Het is gewoon een feit dat er in het drinkwater in Noord-Holland gewoon op een hoop plekken veel te veel PFAS zit.
0: Mm-hmm.
3: Maar daar hebben ze bij Greenpeace zelf niks over gezegd.
0: Nee, en welke plekken is het echt het allerergste bij ons in de provincie? Is dat ook in kaart gebracht?
3: Ja, zeker. Het is in Noord-Holland vooral het ergst in de regio's Eimond en Zaandam.
0: Ja.
3: Want daar zit echt drie keer meer PFAS in het water dan het RIVM zeg maar, als gezondheidsnorm aanhoudt.
0: Mm-hmm.
3: Maar bijvoorbeeld ook in Alkmaar en Den Helder is het 2,5 keer hoger. En in Amsterdam is het ook 2 keer hoger. Dus eigenlijk in een heel groot deel van de provincie is het echt flink te hoog.
0: Hoe hebben ze dat allemaal onderzocht eigenlijk?
3: Ja, Greenpeace die heeft eigenlijk gewoon op basis van openbare gegevens van alle 10 drinkwaterbedrijven in Nederland,
0: mm-hmm,
3: hebben ze al die data verzameld per postcode. En dat hebben ze in een enorme dataset gegooid en daar hebben ze die kaart mee gemaakt. Dus in principe was al die data al beschikbaar. Dus eigenlijk is dit niet nieuw, maar hoe Greenpeace het nu zo inzichtelijk heeft gemaakt, dat geeft wel echt best wel een opzienbarend beeld van hoe het gesteld is met het drinkwater in Nederland, maar dus ook in Noord-Holland.
0: Maar ja, je hebt gesproken met het RIVM. Hoe reageren zij op dit onderzoek?
3: Ja, zij zeggen dus ook dat zij ook zien en weten dat er te veel PFAS in het water zit. En dat zij ook vinden dat die waardes omlaag moeten.
0: Mm-hmm.
3: Maar ze zeggen ook dat dit eigenlijk geen reden is om ons zorgen te maken. En dat we wel gewoon het kraanwater kunnen blijven drinken.
0: Ja, en de bedrijven die Noord-Holland van het drinkwater voorzien. Wat zeggen zij ervan? Zij doen ook hun best. Dus dat is ook vervelend als zij een product leveren dat potentieel gevaarlijk is.
3: Nou ja, dat zeggen ze ook. Zij zijn hier ook absoluut niet blij mee. Maar zoals ik dus al zei, deze cijfers zijn niet nieuw voor ze. Ze weten ervan. En PWN en Waternet, dat zijn de twee grootste waterbedrijven in Noord-Holland. Die zeggen allebei dat PFAS binnen die bedrijven veel aandacht krijgt. Ze investeren dus ook flink in nieuwe zuiveringsinstallaties om die stoffen er zoveel mogelijk uit te krijgen. Maar ja, ze zeggen ook dat het probleem eigenlijk niet bij hen ligt.
0: Nee, maar best gek eigenlijk. Ja.
3: Ja, het is. Het komt toch op de een of andere manier komt het in ons water terecht. En het is. Ja, het is nog uitzoeken hoe dat dan precies komt.
0: Ja, je zegt ook de Eimond en Katwijk. Dan is de link eigenlijk snel gelegd, denk je dan, als amateuronderzoeker. Tata Steel.
3: Ja, dat zou je inderdaad snel denken, maar Ze kunnen die link niet officieel leggen. Maar ja, het is natuurlijk wel opvallend dat het water juist in de Eimond erg vervuild is. En een van de waterwingebieden met water waar het meeste PFAS in zit, dat ligt ook in Wijk aan Zee.
0: Dus ja. Ja. Nou, ik vind het wel een beetje spannend. Gaat het een staartje krijgen, denk je? Wordt er nog meer onderzocht? Worden er nog meer adviezen gegeven?
3: Ja, nou ja, kijk, ze blijven natuurlijk de drinkwaterbedrijven, het RIVM en de overheid, die blijven natuurlijk constant controleren of er te veel PFAS in het water zit. We moeten er ook wel bij zeggen, het is absoluut nu geen, dit is geen reden tot paniek.
0: Mm-hmm.
3: Want de hoeveelheid PFAS die er in het water zitten zijn nog steeds echt heel erg klein. Het zit nog steeds onder de Europese richtlijn. Daar gaat geen enkele regio in Noord-Holland overheen. Dus wat dat betreft kunnen we gewoon rustig kraanwater blijven drinken en gebruiken en voor te koken. Maar ja, het is zeker wel iets wat aandacht nodig heeft en waar ook de drinkwaterbedrijven de komende jaren veel aandacht aan gaan besteden om er nog beter het water te zuiveren.
0: Verslaggever Jeroen Rozenboom de Vries over de PFAS-waarde in ons drinkwater. Dank je wel.
1: De ontbijttafel.

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: De nieuwe Bed Weet Ik TA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
8: Okay.
7: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
9: Ik ben Amee uit Amsterdam.
10: Hallo, ik ben Edith en ik woon in Bijlmer-Oost.
11: Ik ben Anouar uit Nieuw-Vennep.
12: Ik ben Noah en ik kom uit Amsterdam.

0: 9 in Burger Vlodrug is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland en dat krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat wil de koepel van drinkwaterbedrijven, zo'n samenwerkingsverband is dat. Die willen voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen. Nu zitten die stoffen in ongeveer een derde van het drinkwater, vertelt een woordvoerder van Greenpeace.
2: Die openbare publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland, die hebben wij eigenlijk in zicht gemaakt. Dus wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen zien wat er uit de kraan komt.
1: Ja, en in Noord-Holland is het allemaal niet mals. In de Zaanstreek bijvoorbeeld is het hoogste niveau PFAS gemeten van heel Nederland. Toch raden zowel de waterbedrijven als Greenpeace aan gewoon kraanwater te blijven drinken. Het is bekend dat we te veel PFAS binnenkrijgen. Het is nog niet meteen alarmerend, maar het is dus allemaal wel veel te hoog. Bij een steekpartij in een flat in de Walmolen in Amsterdam-Noord is gisteravond een 44-jarige man gewond geraakt. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Er is een 35-jarige vrouw aangehouden in de zaak, meldt de politie. Aan die steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan, zegt de politie. Maar waar die ruzie over ging, dat is niet duidelijk. Politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. De Europese Unie waarschuwt voor het risico van brandstoftekorten. De Europese transportministers die komen met die waarschuwing vanwege de spanningen in het Midden-Oosten.
3: Crude oil and jet fuel prices remain high and we are start seeing again the risk of shortages.
1: Ja, ondernemers zijn bezorgd over de hoge prijzen en ook de boeren lijden onder de hoge dieselprijzen. Daardoor zullen producten in de supermarkt dus ook weer duurder worden.
4: En als je dan denkt dat je qua brandstof voor in de auto bijvoorbeeld, met een elektrische auto, het wel allemaal even ontloopt, dan heb je ook pech. Want veel stroom wordt natuurlijk ook opgewekt met gas en andere brandstoffen. Dus leuk is anders. Fiets, fiets.
1: Met de fiets en dan wind mee, dan ben je er ook zo. En dan is die straat van Hormuz gewoon even open. Stop ermee.
4: Dat kan ook.
1: Ja. Tja. Over de straat van Hormuz gesproken. Het marineschip De Ruiter komt weer terug. Die is daar even geweest in de buurt. Hij meert vandaag weer aan in de haven van Den Helder. Het fregat is bijna een half jaar van huis geweest. Ongeveer 200 bemanningsleden die worden vandaag dus opgewacht op de kade. Familie en vrienden lopen daar weer uit. Nou, ik zei het al even, De Ruiter die vertrok in april. Toen ging hij eerst naar Indonesië, die hoek in. Maar dat veranderde in juni. Vanuit Japan voerde het schip toen terug naar het Midden-Oosten, waar het paraat stond voor, ja, daar is hij weer, mogelijk inzet rond de straat van Hormuz. Hey, nog even wat vrolijks doen. Ja. Want Hives komt terug, Nicolai. Dat zal je deugd doen.
4: Ja.
1: Ja, het roemruchte social media platform van 20 jaar geleden is vanaf vandaag weer live. Het Telegraaf, uitgeverijbedrijf achter de Telegraaf, die lanceert het opnieuw. In de tijd was het echt heel erg populair. Iedereen zat erop. En iedereen maakt er ook reclame voor. Luister maar.
5: Hallo Hivers, wij zijn K3.
6: Jij hebt een krabbel op mijn Hives achtergelaten.
5: Welkom bij de Serious Request Hives.
7: Barrypaf.hives.nl.
8: Het enige wat je moet doen is lid worden van Kansley op Hives.
9: Of Hives aangeven dat je gedaan hebt waar ik mee bezig ben.
10: Wie heeft de meeste huisvrienden?
1: Nou, we horen iedereen. We horen
4: echt, hè?
1: K3, we horen
4: Mark Rutte.
1: Mark Rutte zat ertussen.
4: Barrypaf.
1: Barrypaf. Jan-Peter Balkenende natuurlijk ook, een beroemd hiver.
4: Ja, het begon met Wouter Bos, hè. Dat was de eerste politicus die het deed. En die werd hartstikke populair. Dus al die copycats, waaronder Balkenende, gingen erachter aan.
1: Nieuwe wetse fratsen in de tijd, hè. Ja. En tegenwoordig moet je de politici eraf slaan van die social media met al hun boodschappen die ze daar verkondigen. De nieuwe hivers van nu, en die moeten nog wel even graven in het geheugen hoe het nou ook weer zat.
11: Chiquita, iets achter bananen, ik heb geen idee. Nee.
12: Dat je naar elkaar kon krabbelen, volgens mij.
13: RNN is back. Een krabbel, filmpjes posten. Het Nederlandse Facebook.
12: Hives is weer terug. Leuk. Ja.
14: Dans het banaantje versturen.
11: Aangetrokken, ja, dat is wel lachen. Maar heb je ook wel andere platforms voor tegenwoordig?
1: Oh ja. Heb je een andere platform?
4: Ik heb geen idee.
1: Volgens mij juist niet, toch?
4: Nee, toch?
1: Dit hoorden we bij de collega's van Hart van Nederland. Ga jij weer op Hives?
4: Ja, 100%.
1: Ja?
4: Ja, man.
1: Heb je al een accountje?
4: Nee, moet ik zo doen, maar ik ben nu aan het werk. Nico de Pico uit Hives.nl gaat het worden. Tenzij iemand dat nu van mij inpikt. Maar
1: gaat
4: dat,
1: claimen Nico de...
4: Ja, dank je. Geef voor Frank een mail. Dan.
1: Meer Hives in de app of op nanieuws.nl.
4: Dank je wel, Frank. Ja, en voor het weer gaan we naar Jules Gernaert. Goedemorgen, Jules.
15: Zeker, Nicola. Goedemorgen.
4: Wat gaan we allemaal krijgen vandaag?
7: We krijgen vooral veel bewolking, vrees ik toch wel. Ondanks dus dat de barometer in de stabiele zon staat. Standvastig weer tegen de 1030. Maar goed, dat is dus geen recept voor mooie nazomerweer. Integendeel, die bewolking is vannacht gekomen en zal ook behoorlijk hardnekkig blijven. Het ziet er soms ook redelijk donker uit. Er zijn wel een paar kleine opklaringen vanochtend al. Maar aan de andere kant is vooral in de Waddenzone en ja, toch al West-Friesland kans op een drupje regen. Aan de regenradars heb je dan niet zoveel. Het is allemaal heel licht en het is ook vrij laag, die regenelementen, die druppels dus vandaar. Maar goed, er kan een drupje vallen dus. De meeste plaatsen blijven wel droog. En vanmiddag komen er een paar redelijke opklaringen. Met overigens maar een zwakke tot matige veranderlijke wind. En soms is er ook heel weinig wind. En de maximumtemperatuur is zo'n 19 tot 21 graden. En dus vooral later vandaag is er af en toe een klein beetje zon te verwachten.
4: Nou, Jules, de komende dagen, hoe gaat het dan worden? We horen al de hele tijd over een nazomer met eventueel recordtemperaturen. Hoe zit dat?
7: Ja, toestand allemaal. Het is wel een rustige week, dat sowieso. Het is toch al een beetje nazomers af en toe. Morgenochtend bijvoorbeeld vrij snel 20 graden. 20 tot 22 graden wellicht morgenmiddag. Af en toe het zon, maar later dan weer meer bewolking. En in namiddag een bui en morgenavond dan wat regen. En dan donderdag is er een noordwesten tot noordenwind. Dus mooi weer op zich, stapelwolken, mooie blauwe lucht allemaal. En droog weer, maar onder de 20 graden. En vrijdag en zaterdag, wellicht ook zondag, zitten we in temperaturen rond of iets boven de 20 graden. Op de meeste plaatsen met af en toe het zon. Maar zeker ook bewolkte momenten. En tot en met het weekend waarschijnlijk weinig of geen regen na morgen.
4: Nu alweer heerlijk. Jules, dankjewel. En voor de verkeersinformatie gaan we natuurlijk naar Anne. Ja, het was nogal een hoop gedoe op de A4. Hoe is het daar inmiddels?
15: Nou, nog steeds best veel files. We hebben 11 files en je krijgt de langste 4 van mij. Ja. Allereerst die op de A2 van Utrecht richting Amsterdam. Daar sta je voor knooppunt Holendrecht 20 minuten vast. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan een paar meldingen op de A4. Allereerst Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid. Een half uur vertraging. Ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Amsterdam Sloten. Daar 5 minuten. Komt door een spoedreparatie en de linkerrijstrook is daar dicht. En de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 20 minuten. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is daar dicht.
4: Heel vervelend als je vaststaat, maar niet boos worden. Het komt namelijk vanzelf altijd weer goed.

0: Flowers. Miley Cyrus. En dat hoor je allemaal bij NH.
1: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Nou ja, de ontbijttafel op locatie. Het is Sjoerd. Die heeft zojuist een hoe zeg je dat? Een biecht gedaan. Je hebt iets bekend, ja. Iets gedaan.
3: Ja.
0: Waar ging dat ook weer over?
3: Nou, ik had mijn moeder gewoon op de radio. Het is een beetje misschien voor het blok zetten, mam. Sorry. Ja. Maar ik heb toch opgebiecht dat ik... 29 jaar geleden, toen ik mijn eerste bromfiets kreeg... Ja. Dat die ook binnen 3 uur was opgevoerd. Maar ook dat mijn vader daarbij geholpen heeft. Dus pa, sorry dat ik je nu in de problemen heb gebracht.
0: Zo naar.
3: Want ik weet wat er nu gaat gebeuren. Ja, daar wordt er nu een flink gesprek gevoerd, denk ik. Uiteindelijk reed hij 75. Ja, ik ben er heel eerlijk in. Kan dus, natuurlijk nu niet meer, hè?
0: Nou, kan dat nog wel. Dat kan nog wel.
3: Maar dan moet je nu gelijk 4 dagen de cel in, toch? Als je nu wordt aangehouden dan, toch? Niet, valt mee.
0: Ik zeg daar helemaal niets over. Maar even iets anders. Hoe kom je op die brommers dan? Wat is dan de aanleiding
3: Dat is
0: hiervoor?
3: Wel leuk. Ja? Want ik ben in Berkhout, dat is vlakbij Horen. En het enige museum wat ze hier hebben in Berkhout, dat is het Bromfietsmuseum van Cor. En Cor Groothuis. En Cor, goedemorgen Cor.
4: Goedemorgen.
3: We zijn, hoe lang zit jij hier al met dit museumpje?
4: Ik een kleine 30 jaar.
3: 30 jaar.
4: Ja.
3: En we lopen nu eigenlijk jouw schuur in. En daar staan ze allemaal. En dan hebben we het over magneten. We hebben het over Sparta's. We hebben het over Zundappies. Nou, er zitten nu mensen te luisteren. Die hebben helemaal maken een sprong, een vreugdedansje.
4: Ik kan me voorstellen.
3: Ja, toch?
4: Ja, die mensen hebben vroeger allemaal een bromfiets gereden.
3: Echt, hè?
4: Ja.
3: Wat had jij?
4: Ik had een magneet.
3: Oh, een magneet?
4: Ja.
3: Dat is een Nederlands merk, begrijp je?
4: Nederlands merk.
3: Ja.
4: Werd in Soest gebouwd. En is later verkocht aan Batavus.
3: Oh.
4: Wat ook een Nederlands merk is.
3: Ja.
4: Bekend van de Batavus elektrische fietsen.
3: Ja. Wat heb jij met bromfietsen?
4: Nou, de techniek.
3: Ja.
4: De techniek van een bromfiets is redelijk simpel.
3: Ja.
4: En, want de huidige bromfietsen, daar zit zoveel elektronica aan. Daar waag ik mij eigenlijk niet aan.
3: Nee. Want jij repareert ze natuurlijk zelf ook nog. Je sleutelt ze, je haalt ze uit elkaar, zet ze weer. Het is net leeg over jou.
4: Het restaureren is het leukste.
3: Ja, dat vind je het allerleukste. Ja,
4: het leukste werk van iets ouds, nieuws maken.
3: Ja. Hey, toen dacht ik bij mezelf, nou, dan gaan we even een brommetje laten horen.
4: Ja.
3: Maar je hebt nergens meer benzine in zitten. Nou, lekker dan.
4: Ja.
3: Dat mag niet, hè?
4: Dat mag niet meer.
3: Nee. Dat is allemaal, je kan niet even meer wat laten horen. Nee. Maar dan doen we het gewoon zelf. Doen. Want zo klinken ze er ongeveer.
4: Zoiets,
3: toch?
4: En de ene brommer die mag wat meer geluid dan de ander.
3: Ja, nou ja, goed. Ja, het is radio, Cor. Dus ik moet daar even iets van geluid maken. Dus als jij vertelt, doe ik af en toe tussendoor... Vind je erg?
4: En de ene brommer rookt wat meer dan de andere. Dus net hoe de mengsmering is.
3: Ja. Maar al die gassen die eraf komen, kan ook niet meer, Cor.
4: Nee.
3: Ja,
4: nee.
3: Die kan niet, die twee takten, weet je nog?
4: Nee, je ziet het in Amsterdam, mag je al niet meer rijden met een oldtimer.
3: Mag je dan wel met een brommer eigenlijk?
4: Nee, in
3: Amsterdam. Ook niet? Mag je dan ook niet meer met een brommetje?
4: Nee.
3: Oké, nou. Ja, maar dat gedoe allemaal. Ja, dan kan je ze beter maar wegdoen, sowieso.
4: Ja, dat...
3: Want je wil ermee stoppen, hè?
4: Ja.
3: Het gaat niet meer.
4: Nee, de leeftijd, de gezondheid die gaat parten spelen.
3: Ja.
4: Dus, Nee, ik heb mijn hobby's gelukkig ook nog binnen zijn huis. Dus,
3: oh ja, je vrouw.
4: Bij wijze van spreken.
3: Oh, iets anders.
4: Nou ja, als je 58 jaar getrouwd bent.
3: Nee, dan is het niet je vrouw. Nee, begrijp ik. Nee, oké. Okay. Hey, laten we even door het museum lopen. Dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Want dit is, komt hier echt, gaat even terug in de tijd. Kom hier naar een, wat is dit, een Sparta of zoiets?
4: Magneet.
3: Een magneet ook? Oké. Okay. Een rood bromfietsmodelletje. Het is... een beetje op een buik schuiven, dus hij is helemaal strak zo naar voren. Maar een geel plaatje aan de voorkant, geel plaatje.
4: Ja, dat onderscheid tussen een motorfiets en een bromfiets.
3: Juist, en of die verzekerd is of niet verzekerd is, toch? Was vroeger toch niet?
4: Een verzekeringsplaatje zit altijd
3: aan de achterkant.
4: Achterop de bromfiets.
3: En een geel plaatje was volgens mij helm op en rook niet, toch?
4: Nee hoor, de helmplicht is in 1974 gekomen.
3: Oh, en toen was het plaatje er ook?
4: Ja.
3: Oh, dat wist ik niet eens, joh. Oké, deze was voor jou, hè?
4: Ja.
3: Ja?
4: Ja, dan ging je samen met mijn meisje vroeger, dan ging ik op vakantie.
3: Met dit ding?
4: Met deze brommer.
3: En waar ging je dan naartoe?
4: Drenthe, naar de oma.
3: Met dit ding? Naar Drenthe? Ja, naar de oma. Echt waar? We zijn samen achter ons, een buddy sheet.
4: Ja.
3: Lekker dicht tegen elkaar.
4: Maar toen waren we wel wat smaller.
3: Ja. Je had iets meer ruimte, bedoel je.
4: Ja.
3: En hoe lang deed je er dan over?
4: Ik heb er 2 dagen over gedaan.
3: Ja?
4: Ja, onderweg heb ik bij, in Zwolle bij, bij kennissen geslapen.
3: Ja.
4: Nou, en de volgende dag weer naar Emmen toe.
3: Ja? En dan deed je die briefje ook rijden of zo, naar het pannen onderweg?
4: Ja, nee hoor, dat ding dat rijd je altijd.
3: Ja?
4: Ja.
3: Ja?
4: Ja, dat zeggen eenvoudige saxblokjes, dat loopt prima.
3: Wat?
4: Sax.
3: Sax?
4: Ja.
3: Ja, Duits. Ik, saxofoon ken ik wel, maar saxblokkie?
4: Ja. Ja. Van Kunter Sax.
3: Oh, ja.
4: Het was een van de nazaten,
3: dacht ik. Oké, okay. Ja, ja, ja. En hey, laten we eens even verder lopen, want het is wel leuk hoor, Nicola. Want ja. Er staat hier echt, je krijgt echt lekker terug in de tijd.
0: Fantastisch.
3: Want je hebt echt van die prachtige... Laten we eens daar even naar achteren lopen, want daar is het... ja, nou, daar is eigenlijk het epicentrum, daar gebeurt het allemaal. Want hier, ja, de boutjes en de dingetjes en de cabareteurs vliegen hier om je oren, de cilinders. Ach, jeetje, Cor, wat is dit voor een prachtding, zeg hé.
4: Ja, dat is ook een magneet.
3: Een blauw met zilver. En het lijkt een beetje op de tijd van Elvis Presley, zo een beetje die kant.
4: Jaren 60 tijd. Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Wat een schitterend ding, hé.
4: Ja, ja, die is heel, heel mooi uitgevoerd.
3: En die ben je nog even aan het opknappen op het laatste moment.
4: Nou, die ben ik een beetje aan het poetsen, want hij was een beetje stoffig geworden.
3: Oh.
4: Dus,
3: want jij bent ook al heel lang niet meer hier eigenlijk in jouw werkplaats geweest.
4: Nee, ik ben bijna al voor 2 jaar dat ik weinig doe.
3: Ja.
4: Ja, ja, het is niet anders.
3: Hey, Cor, je wil er vanaf.
4: Ja.
3: Dus als er nu mensen zitten te luisteren, die kunnen het museum nog bezoeken.
4: Die kunnen nog bezoeken,
3: maar
4: ja.
3: Maar die kunnen er ook een brommetje meenemen. Ja, moet ik betalen, dat snap ik ook wel. Maar ja, ja, ja, je wil er wel wat aan verdienen natuurlijk nog.
4: Uiteraard, ja. Niet, als ik mijn kosten er maar uit heb.
3: Ja. Ja, ja, want de arbeid ga je er nooit meer uitzien,
4: hoor. Nee, dat is hobby.
3: Ja?
4: Dat is hobby.
3: Ja.
4: Ja, nee.
3: Wat moet een brommetje kosten nog bij jou?
4: Nou, ja.
3: Ja, dus dat moet toch een Nederlander. Ja, ik ben Nederlander, hij moet toch vragen aan
4: je,
3: hoor.
4: Je zit toch gauw op 3.500 euro.
3: Toch nog wel, hè?
4: Ja. Echt een mooie brommer met mooi chroom. Want er zitten allemaal nieuwe velgen, nieuwe spaken. Helemaal opnieuw gespoten. Ja. Buddy zit laten restaureren. Chroomwerk.
3: Ja.
4: En ga zo maar door.
3: Ja.
4: Motortje reviseren.
3: Ja. Moet allemaal gebeuren. Nou ja, goed, tegenwoordig is een elektrische fiets ook hartstikke duur. Hè?
4: Ja.
3: Maar goed, dan heb je wel iets bijzonders natuurlijk in je huis, hè, Nicola.
0: Ja.
3: Hey, nou ja, Cor, wil je een oproepje doen?
4: Ja hoor, iedereen die nog wil bekijken, wagen even een telefoontje aan.
3: Ja, doe maar even.
4: Mensen kunnen me bellen op... 06.
3: Nou ja, we komen er wel uit, Cor. Dat komt wel goed uit. Bromfietsmuseum in Berghout. Nou ja, er is dus niks. Ik hoopte eigenlijk dat we, dat we samen even een rondje Berghout konden doen.
4: Ja, helaas.
3: Dat gaat dus niet,
4: helaas,
3: inderdaad. Nee. Geen. Of hoe maken ze geluid? Hoe doen ze?
4: Sorry?
3: Hoe doen ze bij jou geluid? Hoe het...
4: Moeilijk.
3: Ik kan het niet meer nadoen. Nee, oké, okay, nou goed. Okay. Hey, ja, bing. Nee, dat is een kermitkikker. Nee, dat doen we ook niet. Het Bromfietsmuseum, Nicola.
0: Ja.
3: In Berghout. Er staan er nog hoeveel?
4: Er staan er nog kleine 40.
3: Maak hem los, onze Cor. 40 brommers. Staan nog te koop.
4: Ja.
0: Ik vind het helemaal top klinken. Heeft hij ook een oude Honda staan toevallig, een viertakt?
3: Nee, een oude Honda, viertakt, heb je die nog staan? We hebben wat vertraging geloof ik trouwens.
4: Eén Hondaatje staan, een C310. Oh. Een van de eerste bromfietsen die in Nederland geïmporteerd werd van Honda.
0: Zet hem maar even op gereserveerd, dus, kom ik hem vanmiddag nog ophalen.
4: Ja.
3: Zet hem maar op gereserveerd. Nicola komt hem vanmiddag ophalen.
0: Wat
3: moet die kosten?
4: Hartstikke goed.
3: Wat moet die kosten?
4: Die kost 1800.
3: Bam. 1800, nou, hij neemt hem mee voor 2 hoor, zegt hij net. Doei!
0: Helemaal goed, dankjewel, Sjoerd.

0: Barry White, Let the Music Play, hier bij NH. Anne, eventjes gauw.
1: Ja.
0: Jij dacht, brommertjes, daar vroeg je net buiten de uitzending. Hebben jullie brommers gehad?
1: Ja.
0: Dus meteen alleen maar horen over die dingen. Is het leuk om daar straks eens eventjes over verder te kletsen?
1: Ja, is goed.
0: Ja, dus als je zelf ook een brommer hebt gehad vroeger, maakt niet uit wat voor een magneet, een Honda, een Chrysler of een Vespa. Maakt het niet uit. Laat het eventjes weten via de app. Gaan we het er zo over gezellig over hebben.
2: Op woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
3: Budgetbroodjes op de werkvloer, vergaderingen, meetings
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland of pvonh.nl. Ook goed.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
11: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
12: Ik ben Lisan en ik kom uit Horen.
13: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
14: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 8:01. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland, dat krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De advocaat van de vermoorde Lisa is zelf lastiggevallen op dezelfde plek als waar haar cliënt vermoord werd. Ze vindt dat de gemeente Amsterdam nu veel te weinig doet aan de veiligheid daar. Er is niets opgeschoten in het afgelopen jaar, zegt ze. Er zit te veel PFAS in het drinkwater in Noord-Holland. In de Zaanstreek loopt het zelfs op tot 3 keer de toegestane hoeveelheid. Drinkwaterbedrijven willen nu dat de chemische troep verboden wordt. En de EU vreest voor brandstoftekorten in Europa, ook in Nederland dus. Door de oorlog in het Midden-Oosten lopen de benzinevoorraden snel terug, zeggen ze. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewa Kiviet.
18: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
17: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De 3 inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. 2 van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
19: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
17: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En de verkeersinformatie, die krijg je van niemand minder dan onze eigen Anne Brachten. Hoe druk is het nog?
1: Nou, 9 files hebben we en een paar op de A4, een paar meldingen. Allereerst de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Batuverdorp. Daar sta je nog 10 minuten vast, dus spoedreparatie. Ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Amsterdam Sloten. De linkerrijstrook is daar dicht. En van Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Daar sta je een kwartier vast, komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is daar dicht.
0: Nou, nog even doorzetten, het is zo voorbij.
20: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
21: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: U kent Stichting Herstel, de juridisch administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
25: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
26: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
27: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op Elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
28: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
29: De ontbijttafel
30: met Nicola Ruijs.

0: Don't get me wrong, The Pretenders. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Het laatste uurtje vandaag. Nog steeds de grootste ontbijttafel van Noord-Holland. Er is voor jou zeker weten nog een plekje vrij, hoor. Schuif lekker aan, voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het pas 9:11 op deze dinsdag 22 september 2026. En als je denkt, hey, ik had zin om naar Pieter te luisteren. Dat is even niet gelukt vandaag. Pieter, die is er niet. Die is ziek. Dus althans van mij, alvast van mij. Ontzettend veel beterschap, Pieter. Ik hoop dat het snel weer goed met je gaat. En zo niet, laat het even weten. Dan kan ik mijn plannen nog op aanpassen. Ik vind het wel weer leuk. Sorry, Pieter, dat ik het leuk vind dat je ziek bent. Maar ik vind het wel onwijs leuk om weer eens hier te zijn.
1: Ja, gezellig dus dat je er bent.
0: Blijf nog even lekker een paar dagjes liggen, joh. Hey, hartstikke gezellig. Maar dat terzijde, want ik ben hier namelijk niet alleen. Dat maakt het zo leuk. Voor redactie en productie en voor de gezelligheid en voor alle andere leuke dingen.
1: Och,
0: is
1: jee.
0: Hier.
1: Ik weet, komt steeds meer bij.
0: Nee hoor, is hier. Onze Anne!
1: Hallo!
0: Hallo, en voor het nieuws en de nodige cynische opmerkingen, de nodige realiteitszin en andere zaken is hier Frank.
2: Als het even gezellig dreigt te worden, dan druk ik dat meteen de kop in.
0: Ik wil zeggen, dan spring jij in.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Klaar met alles wat leuk was. Ja, een soort dementor ben jij.
2: Ja hoor, inderdaad. Hey. Dus even gewoon.
1: Maar,
0: hoe is het?
1: Jongens.
2: Nou, het gaat goed. Hoe gaat het met jou?
0: Ja, met mij gaat het ook goed.
2: Lekker man.
0: Ja, ik vond het leuk. Sjoerd, die was net het vorige uur, als je hem nu net aanzet. Die was in het Bromfietsmuseum. Ja. Het Bromfietsmuseum wat gaat stoppen en alle brommertjes worden verkocht.
2: Nou, met de bochten, knietje tegen de grond.
0: Ach, heerlijk. Toen dachten wij, we gaan het eens even hebben over brommers. Ik word daar zelf helemaal warm van.
1: Jij begon te ratelen over hoe jouw brommer heet. Altijd enorme namen.
0: Ik vroeg aan de beste man daar, heb jij ook een Honda viertakt? Wij waren kakkers uit het gooien, dus wij reden in de jaren 90 op Honda's viertakt. Op een SS of een CD of een C. En hij had een C310. Staan. Dat is de oude C3? Met het eitankje.
1: C310?
0: Ja,
1: en die had jij ook?
0: Ik had geen C310.
1: Oh, welke had jij dan?
0: Ik had altijd de SS50. En die had ik tot voor, denk ik, een maandje geleden. Toen heb ik hem verkocht. Die had ik nooit op reed. Dat is niet dezelfde die ik vroeger had. Ik had hem Ja, die was het. Met een
1: welke,
0: oranje.
1: Een rode of een
0: ik
1: gele?
0: Had een groene? Oranje tank had ik.
1: Oranje tank?
2: Maar dat waren toch in de jaren 90 ook al hele oude brommer?
0: Ja, zeker. Die van mij kwam uit. Hij was exact net zo oud als ik. En dat
2: precies.
0: Dit is hem ook, die daar staat. Die bovenste, dat is eentje naar links. En dat is mijn brommer.
1: Ach, wat leuk.
0: Hij staat. Ja,
2: maar hoe ziet hij eruit, jongens, die brommer?
0: Een buikschuiver met een oranje tank en een hoge uitlaat.
1: En twee lampjes.
0: Ja, en dan maakt hij een heel mooi brommend geluid. Dus brrr, in plaats van het geknetter. En daarmee mag je ook de stad niet in, kwam ik achter toen ik vorig jaar met Koningsdag Amsterdam wilde op die oranje brommer. Maar dat mag dus niet. Nee, maar het leuke is, ik vind, ja, dat is echt die van mij. Wat tof zeg, wat grappig.
2: Nou, dan,
0: 2950 euro kostte die, zag ik.
1: Maar dit zit toch niet lekker, of wel?
0: Wel man, dat is een fantastische ding.
1: En dat je zo helemaal eroverheen hangt?
0: Ja, en in de jaren 90 reken 100 km per uur op dat ding. Zonder voorrem, zonder licht.
1: Zonder voorrem?
0: Ja joh, dat was helemaal niet nodig in die tijd, vond je toen.
2: Maar ook zonder licht?
0: Ja, en toen ik er nu op reed, recent, durfde ik niet harder dan 30, terwijl alles het wel deed. Wat levensgevaarlijke dingen zijn dat. Maar bij mij vroeger, al mijn vrienden waren allemaal alleen maar van die brommer. Gekken. En ik merk, als we het erover hebben, dat al die vaten met verhalen naar boven komen. En ook hier in de app, daar gaan we het straks eventjes over hebben.
1: Ja.
0: Als je het over brommers hebt, dan komen er verhalen. Ik heb dit gedaan, ik heb dat, ik reed daar op. Foto's en alles erbij. Dus jullie hebben geen brommers gehad, toch?
1: Nee, ik durf, maar ook geen scooter.
0: Ook niet?
1: Ik was gewoon een fietser.
0: Dat is wel goed voor je.
1: Ja, dat is waar. Er waren wel heel veel meiden bij mij op de middelbare school die een scooter hadden.
0: Ja.
1: Maar zo cool was ik niet.
0: Jij was niet zo cool.
1: Nee, ik was niet zo'n coole meid. Ik had dat niet.
0: Ja, maar je ziet nu wel hoe keurig jij in shape bent vanwege dat fietsen.
1: Absoluut niet. Oh, dan denk je dat ik een brommer heb eigenlijk.
0: dat is ook weer zo. En Frank, ik vind jou wel zo iemand voor zo'n grote crossbrommer.
2: Nee, maar had ik niet hoor. Ik was ook een fietser. Maar ik leende dan wel brommertjes van goede vrienden. En dan, dan maakte ik daar af en toe een ritje op. Als ik ergens laat was of zo. Maar er waren altijd poegjes. Poegjes.
0: Leuk, poegjes.
2: Ja, hartstikke leuk. Daar hoefde ik niet te schakelen. Dus er ging gewoon op zitten, voetjes in het midden. En dan hangen de bochten. Ja, en dat ging prima.
0: Zit al zo lang over die dingen te ouwehoeren. Dat muziekje afgelopen is. Mocht jij zelf iets over je brommer willen zeggen, ze komen op binnen. Stuur een appje 088 850 51 52. Gaan we het er dadelijk nog even over hebben.

0: Ook wel eens leuk om het origineel weer eens te draaien. Summer to Love, niet van George Michael en Queen, maar van Queen samen met Freddie Mercury.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, de ontbijttafel die is bezig. Het is 24 minuutjes over 9 om precies te zijn. We hebben het al een tijdje over brommers. Over de herinneringen aan brommers. Ja, ik loop erover leeg als het erop op aankomt. Ik vind het heerlijk. En blijkt dat ik niet de enige ben. Hè?
2: Nee.
0: Er komen onwijs veel berichten binnen van mensen die zelf ook die heerlijke herinneringen hadden aan die tijd. Mm-hmm. Snap ik ook wel. Je was een jaartje of 16. Je kreeg zo'n brommer of je had er een gekocht. En dan werd die wereld zo'n stuk groter. Je kon in één keer overal naartoe. Je kon, nou, wat we hoorden, achterop de poeg helemaal naar Drenthe of weet ik veel waar naartoe. Dat kon allemaal. Dus ja, ik snap wel dat het hartstikke leuk is. En er komen echt superveel leuke appjes binnen. Ook met foto's en zo
2: erbij. Ja, dat vind ik het leukst. Want ik moet ze allemaal googlen, hoor. Ik heb hier geen verstand van eigenlijk.
0: Je hebt nu op het scherm heb jij een Yamaha FS1. En eens eventjes kijken van wie die ook...
2: Ja, die was van Rem, volgens mij.
0: Ik zag hem net staan. Maar
2: ik mis hem best wel.
0: Ja, die zegt ik mis hem ook. Nou,
2: snap ik. Het is een blauwe.
0: Het is een hartstikke mooi ding. Het is een rond. De tweetakt. Ook een buikschuiver inderdaad. En deze had nog trappers, zie ik. Dat was echt een top ding. Die kon je ook heel erg hard opvoeren. Ja. Had ik het dus met jou ook nog even kort over, Frank. Hoe bijzonder het is dat er nog zoveel jongens vooral ouder zijn geworden dan 20.
3: Ja, nou ja. Ik had dus zelf geen brommer. Dus dan hing ik bij mijn maatje Arjan aan. Hè, zo.
0: Ja.
3: En die reed hard, man. Ik denk dat het ding 70 ging. Ik met mijn fietsje
0: ernaar. Met je fietsje eraan, hè?
2: Ja.
3: Jeetje. En dan bracht hij me nog thuis ook s'nachts.
0: Ja.
3: Waren we uit geweest. En dan moesten we nog, weet ik, 20 kilometer aan die brommer hangen.
0: Ja, maar ja, goed. Dat deed je, daar dacht je niet over.
3: Niet alleen maar cola gedronken, laat maar zeggen.
0: Dat waren juist de leukste avonden toevallig.
3: Ongelooflijk dat het goed gaat. Vreselijk eigenlijk, maar toch goed gegaan. Dus hyperpipura.
0: Ja, nou, meerdere herinneringen.
2: Ook jouw ouders hebben de oren dicht.
3: Hoop ik wel, ja.
0: Mijn luisteren toch niet, hoop ik in ieder geval inderdaad. Van alles wat ik nu vertel. Nee, maar Paulien, die zegt, ik ging achterop bij mijn moeder op de Solex. Van Haarlem naar Leeuwarden. Dat is echt een end op zo'n ding.
3: Haarlem naar Leeuwarden?
0: Ja, op een Solex. En dat is dus gewoon een fiets met zo'n motortje wat je voorop zet. Dus overigens ook heel hard kon
3: laten. De afsluitdijk over is dat, hè?
0: Ja, ik denk het wel, ja.
2: We krijgen nog een appje terug van Rem met die blauwe...
0: Ja,
2: wat was het?
0: Met die Yamaha. Ja.
2: 110 liep die van mij, zeg.
0: Kijk, dat is een beetje brommerslatijn. Hè? Dus waarschijnlijk liep die gewoon 80, net als die van mij.
2: Is dat hard. Zo?
3: Het is wel lekker dat je Rem hebt.
2: Is dat overtoepen?
0: Hey, Rem. Goed, Wim die zegt, ik ben 30 jaar monteur geweest bij Geboeders de Jong in Amsterdam. Dat is Beumer de Jong nu. En die heeft alle merken gerepareerd, van Solex tot Kreidler.
2: Ach, leuk.
0: Marianne die zegt, kreeg voor mijn 18e verjaardag in 64... was dat een brommer met een helm. Dat hoefde toen nog niet. Maar als ik die helm niet opdeed, dan bleef die brommer binnen. Dat moest van de ouders. En daar heeft ze zich ook goed aan gehouden.
2: Wow.
0: Nou ja, ze leeft nog steeds. Dus
3: ver vooruit ook.
0: Waarschijnlijk goed gedaan. Jos had op zijn 14e al een mobiletje. Heerlijk mee rondgescheurd. Geen boetes gehad. Ja, ik reed op mijn 14e op de poeg. De poeg Maxi van mijn zus. Daar deed ik de krantenwijk op.
3: Dat is brommer. Ja.
0: Ja, een witte was dat.
3: Oh, een witte.
0: Dat liep keurig 40. Ik vond het mooiste wat er was.
3: Met zo'n zadeltje, met zo'n stoeltje, zeg maar.
0: Die had niet het stoeltje. Nee. Dat was de poeg Rider Macho.
2: Ja. Rider Macho. Ja,
0: ik ken mijn brommers wel, hoor.
2: Johnny Bravo.
0: Precies, de Rider Macho. Je had ook de Rider Chick. En die was roze.
2: Rider Chick?
0: Ja, die had je ook. Mark, die had een Garelli, ook een buikschuiver. Die ging 80. Dan kwam er nog een zekere heer Brachten binnen... met een schitterende foto van hemzelf met zijn vader... en een Kreidler Floret.
2: Mijn
0: vadertje, dat is jouw vadertje. Wat een schitterende
2: Een rode, denk ik.
0: Ja,
2: maar ik denk dat het rode was.
0: Hij was rood met chroom. En dan heeft hij ook, dat is het luxe van deze... die had een toerenteller, zie ik, naast zijn kilometer tellen.
2: Oh.
0: Je ziet dat de ding gewoon 10.000 toeren draaide. Gingen hard, jongen, die dingen. Hard. Goed, eens even kijken hoor. Ja, we hebben er echt zo verschrikkelijk veel.
2: Ja, wat
0: Jelle,
2: leuk.
0: Die versleten vernielde in 5 jaar een magneet en een Sirius en een poeg. Toen is hij maar bij de marine gegaan. Uiteindelijk. Benieuwd of hij daar een fregat gesloopt heeft. Dat kan natuurlijk ook. Nou, als je nog meer wilt delen met ons, dat kan natuurlijk gewoon. Ik zou zeggen, stuur al je herinneringen op. Misschien...
2: Ja, en foto's.
0: Ja, foto's. Misschien dat we het niet op de radio maar noemen, maar wij worden er heel erg blij van.
2: Ja.
0: Zal ik ook de foto van mij en mijn lange haren in mijn hondaatje even opsturen, goed?
2: Ja, leuk.
0: Kunnen jullie allemaal online zetten. Dankjewel allemaal voor het doorgeven van je herinneringen.
1: De ontbijttafel.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
13: Ik ben Jelle, uit Diebedie.
14: Ik ben Ineke en ik kom uit Kudelstaart.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 9:30 in Assendelft, of zoals sommige mensen zeggen, Nicolassendelft, is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland en dat krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De advocaat van de vermoorde Lisa is zelf lastiggevallen in de tijd op dezelfde plek als waar haar cliënt vermoord werd.
16: Nee, joh.
17: Dat gebeurde onlangs terwijl ze naar huis liep, vertelt ze. Opvallend, want de gemeente beloofde juist veel maatregelen op die plaats van de moord dus. Maar ja, er kwam weinig van terecht, vertelt rechtbankverslaggever Saskia Belleman.
18: Nou, uitgerekend op die locatie blijkt dat niet gebeurd te zijn. En het is ook nog eens een gebied dat enorm in ontwikkeling is. Hè. Er wordt heel veel gebouwd. Er komen dus steeds meer woningen bij. Dus daar komen mensen te wonen. Gezinnen met kinderen, vrouwen. Die moeten zich daar gewoon veilig over straat kunnen begeven. Ja, als je daar dan in het half donker loopt. Bossages die niet gesnoeid zijn. Er lag een matras in.
17: Ja, de advocaat vindt dat de gemeente Amsterdam veel te weinig heeft gedaan voor de veiligheid daar. Advocaat raakte niet gewond, maar zette het wel op een lopen. Twee andere van haar cliënten raakte dus wel gewond en één kwam dus om het leven.
16: Het is zo vreselijk eng rotstukje daar.
17: Het is een ongelooflijk eng rotstuk, maar het is natuurlijk wel opvallend dat als je allerlei maatregelen belooft, daar worden zelfs miljoenen voor uitgetrokken, dat het eigenlijk, nou ja, mensen die zo dicht bij deze situatie staan, dan ook worden lastiggevallen.
16: Ja.
17: Vraag die je dient. Ja, het is ook een vraag, hoe vaak komt het dan eigenlijk voor?
16: Ik snap het wel, maar het is heel lastig om daar wat te doen. Je moet je er gewoon standaard mensen hebben staan ongeveer. Ja. Het is een vrij groot gebied. Het is heel moeilijk om dat te beveiligen.
17: Is ook zo. Ja. Het blijft een donker raar stukje. We hebben ook wel eens mensen gesproken van het groenbeheer in Amsterdam. Die zeggen, nou, we maken echt wel schouwrondes daar. We gaan daar echt wel extra snoeien. Nou, lijkt op dit precieze stukje dan weer net niet gebeurd te zijn. Tuurlijk is het lastig, maar je moet wel veilig zijn op straat.
16: Eens.
17: Dit kan dus eigenlijk niet zo. Ander nieuws is er ook, want er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Chemische stoffen zijn dat. Dat wil de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil namelijk voorkomen dat die PFAS-stoffen in het water terechtkomen. Nu zitten die stoffen in ongeveer een derde van het drinkwater in Noord-Holland, bleek uit onderzoek van Greenpeace.
19: Die openbare publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland, die hebben wij eigenlijk inzichtelijk gemaakt. Dus wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen zien wat er uit de kraan komt.
17: Ja, vooral in Noord-Holland zijn die niveaus dus erg hoog. Toch raden zowel de waterbedrijven als Greenpeace aan gewoon kraanwater te blijven drinken. Want we krijgen nou eenmaal veel PFAS binnen. Het is een soort gegeven waar we niks aan kunnen doen. Bij een steekpartij in een flat in Amsterdam-Noord is gisteravond iemand gewond geraakt. Het gaat om een 44-jarige man. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige vrouw is aangehouden. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan, zegt de politie. Waar die ruzie over ging, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt het nog. De EU waarschuwt voor het risico van brandstoftekorten. Europese transportministers komen met die waarschuwing vanwege de spanningen in het Midden-Oosten.
20: Crude oil and jet fuel prices remain high. And we are start seeing again the risk of shortages.
17: Ja, ze zien dus het risico van tekorten. Dat komt weer in de buurt. Ook vliegtuigbrandstoffen die blijven erg duur. En ondernemers zijn bezorgd over hoge prijzen. En ook de boeren lijden onder de hoge dieselprijzen. Nou, dan krijg je een domino-effect. Daardoor zullen producten in de supermarkt ook duurder worden.
21: Oh.
17: Ja, gaan we allemaal weer voor betalen. Ja, het eindigt altijd met duurder.
21: Voor ons.
17: Ja, voor ons. Ja. Ja. Zo gaan die dingen. Mm-hmm. Heel vervelend.
21: Ja.
17: Goed nieuws is ook nog wat te melden. Want de Ruiter komt weer terug naar Den Helder vandaag. Hebben we het over het marineschip. Is een half jaar van huis geweest. En ongeveer 200 bemanningsleden. Die worden vandaag weer opgewacht. Zo langzamerhand komen ze, zullen ze daar nu aan gaan komen. Verslaggevers van ons staan al op de kade. De Ruiter die vertrok in april voor een missie. Maar veranderde in juni van koers. Want toen was hij nodig bij die straat van Hormuz. Nu komt hij dus weer veilig terug.
21: Als hem niet kunnen laten liggen daar. Zodat hij even open gaat.
17: Nou, het is ook wel fijn voor die 200 bemanningsleden. Ja. Dat ze misschien weer gewoon eens even een boterham met hagelslag kunnen eten.
21: Is ook absoluut helemaal waar.
17: Ja. Welkom thuis allemaal.
21: Zeker.
17: Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
21: Frank, dankjewel. En het weer, dat krijg je van Jules Gernaerts. Jules, goedemorgen.
22: Het is ook vandaag een rustige dag met een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. En later ook maar weinig wind. Maar het is wel tamelijk bewolkt met vanochtend lokaal ook een drup regen. Vooral in het noorden kan een klein buitje vallen. Vanmiddag komen er langzaam wat bredere opklaringen, maar er blijven steeds ook wel flinke wolkenvelden aanwezig. Het is dan wel droog en er staat dus later maar weinig wind. En de maximumtemperatuur voor vandaag die is 19 tot 21 graden.
21: Jules, dankjewel. De verkeersinformatie tot slot, die komt van onze eigen Anne. Hoe is het op de wegen hier?
23: Nou, best oké. Wel twee meldingen. Allereerst de A4 Amsterdam richting Den Haag. Want bij Amsterdam Sloten is een spoedreparatie in de linkerrijstrook is daar dicht. En file op de N201 van Hilversum richting Uithoren tussen Loenersloot en Vinkeveen 10 minuten.
21: Allemaal hartstikke veel sterkte als je daar nog vast staat.

0: Fugees, Killing Me Softly, bij en ha.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasgaaf.
0: De ontbijttafel kaasgaaf. Ja, dat is een beetje nieuw. Ik kom hier niet zo heel vaak, maar sinds die kaasgaaf
2: er
0: is.
2: En
0: volgens mij heb ik dat pas 2 keer gedaan. Dat was voor mij altijd een lekker wakkerwekker. Daar heb ik me echt helemaal kapot op geoefend om dat in 1 keer mijn bek uit te kunnen krijgen. En nu is het de ontbijttafel kaasgaaf. Ik heb ook moeite mee. Okay. Anne, vertel, wat is dat en wat moet er gebeuren? Hoe zit dat? Leg het ook aan mij uit. Ik ben ook maar een beetje
2: Oké, nou, ik heb hem ergens bij jou neergelegd. Dus ik weet niet of je hem al hebt gevonden. Pas
0: dit
2: op,
0: is
2: hè?
0: Ja, dit is een kaasschaaf.
2: Het is geen drumstokje.
0: Nee. Ja, en die kan je winnen natuurlijk.
2: Ja, die kun je winnen.
0: Mooi.
2: Wat je moet doen is even een appje sturen of even bellen als je niet kan appen of als je niet wil appen. Is allemaal goed.
0: Ja.
2: En dan kom je op een lijst. En op een gegeven moment gaan wij iemand bellen van die lijst.
0: Ja.
2: En diegene moet 3 keer achter elkaar, vlot, moet ik er altijd bij zeggen.
0: Vlot, ja.
2: Vlot, kaasschaaf zeggen.
0: Dus dan zeg je eventjes voordoen, drink, drink. Kaasgraaf, kaasgraaf, kaasgraaf. Waarom schrik jij zo?
2: Sorry, ik dacht dat Bart slim viel.
0: Oh, ja. Dit is in 1 keer Anne die zegt in 1 keer, kijk me aan met zulke ogen. Ik denk, ik doe het verkeerd.
2: Ik dacht, moet ik hem te hulp schieten?
0: Dus gelukkig. Nee, Bart, die leeft nog. Dus kaasgraaf, kaasgraaf, kaasgraaf.
2: Vlot.
0: Maar dit was vlot. Of is dat te langzaam?
2: Oké. Ja, nee, ik vind het goed.
0: Kaasgraaf, kaasgraaf, kaasgraaf.
2: Je moet streng zijn, hè? Piet is streng altijd.
0: Oh, dat vind ik leuk. Streng zijn vind ik tof. Dus als jij door mij beoordeeld wil worden, doe dan kaasgraaf appen of via de telefoon doorgeven 088-850-51-52. En misschien bellen we je zoveel terug. En ga jij er vandoor met zo'n schitterende kaasschaaf.

0: Let Your Love Flow. Kan je ook een beetje, als je dat visualiseert, dan is dat best een beetje gekke zin.
1: Vind je het toch horig?
0: Beetje.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: De ontbijttafel kaasgaaf. Ja, hartstikke leuk. Het is een populair itempje, kan ik je vertellen.
1: Nou.
0: Wij hebben er een. Kijk, zo klinkt die.
1: Je moet niet stuk maken.
0: Nee, maar het is een hele sterke. Ik heb het gezien. Het is echt van keihard metaal met plastic met gaten erin. Want het lijkt hier namelijk op een stuk kaas.
1: Zit er al een kras op?
0: Nee, dat zit er zeker nog niet op.
1: Okay.
0: Het is een fantastisch, zo goed als nieuwe kaasschaaf. Maar jij kunt een andere winnen, want dit is de ontbijttafel kaasschaaf. er zijn heel veel mensen geweest die een berichtje hebben gestuurd of hebben gebeld.
1: Mm-hmm.
0: En wij gaan denk ik nu één iemand van die mensen terugbellen.
1: Ja.
0: Zomaar random. Dus ik ben
1: resumeerd.
0: Ga jij dat doen?
1: Ja.
0: Oké, dan ga ik kijken of ik het juiste knopje kan indrukken dat we diegene horen.
1: Kom ik aan?
0: Ja, doe maar. Nou, spannend. Oh ja, hoi. Spannend.
3: Kaasgaaf.
0: Wow. Ja.
1: Snel.
0: Dat is hartstikke mooi. En nog vlotjes ook natuurlijk. Goedemorgen.
3: Nou, ja, goed, hè? Ik ben nog aan het werk ook.
0: Ben jij aan het werk? Wacht even, één ding tegelijk. Met wie spreken wij?
3: Met Rebecca Hogadi.
0: Dag Rebecca. En als tweede, wat ben je aan het doen qua werk? Dat je tijd hebt om kaasgaaf te zeggen?
3: Huishoudelijke hulp.
0: Oh, wat lekker.
3: Bij favoriete kijkers van jullie.
0: Wie zijn de favoriete kijkers van ons?
3: Familie van Meurs. Oh. Linda en André.
1: Ach, wat
0: nou,
1: leuk.
0: Wat een gezelligheid. Ja, dan snap ik wel dat wij aanstaan en dat jij mee ging doen met de kaasschaaf. Had je al een kaasschaaf of niet?
3: Ik heb een kaasschaaf, maar niet van jullie.
0: Nee, dat snap ik.
3: ik wou hem graag doneren.
0: Wou jij hem graag doneren? Nou, aan wie dan?
3: Naar Linda en André.
1: Nou.
0: Dat idee had ik al. Nou, maar dat gaat hartstikke goed komen. Zullen we hem dan naar jou sturen dat jij hem doneert? Of moeten we hem zelf doneren? Hoef je niet
1: altijd leuk om hem zelf te geven, toch?
3: Ja, doe maar. Stuur hem maar aan mij.
1: Okay.
0: Het is bijna Sinterklaas. Nou, helemaal top. Ik wens jou ontzettend veel plezier met de kaasschaaf. Met het geven van de kaasschaaf. Maar ook met het doen van de huishoudelijke hulp. En sowieso met lekker de hele dag luisteren naar NH. Wat gezellig dat jij bent gewonnen. Vind ik helemaal top. Helemaal blij.
3: Ik ook.

0: To Heaven bij NH. Ja, het is bijna voorbij, dit leuke programma, de ontbijttafel. Maar niet getreurd, het wordt nu pas echt leuk. Bart Slim is aangeschoven. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen. Ja, dan moet je dan weer afwachten natuurlijk.
0: Ja, dat komt goed. Ken jij al een beetje inmiddels?
1: Precies, nee.
0: Dat wordt dus leuk. Wat ga je doen?
1: Ik ga lekker muziek draaien, Fleetwood Mac en Douwe Bob onder andere. En ik kijk enorm uit naar het bakkie dat ik straks ga doen met Pieter Rim de Kroon. Hij is een gelauwerd documentairemaker en we gaan het hebben over de Nederlandse luchten.
0: De Nederlandse luchten. Daar is genoeg over te vertellen.
1: Tot
0: zover dan bij het avond. Misschien tot morgen. En anders tot een volgende keer.
2: Op woensdag 30 september is het zover. De finale van de week van het samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
9: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
8: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
9: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
8: Bestel op budgetbroodjes.nl.
9: Nu ook in Purmerend.
10: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
11: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
12: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Romy en ik kom uit Heerengewaard.
14: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
15: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 1:10. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De advocaat van de vermoorde Lisa is zelf lastiggevallen op de plek waar haar cliënt vermoord werd. Ze vindt nu dat de gemeente Amsterdam veel te weinig heeft gedaan voor veiligheid voor vrouwen daar in Duivendrecht. Zei ze gisteren bij het televisieprogramma Pauw en de Wit. Er zit veel te veel PFAS in het drinkwater in Noord-Holland. In de Zaanstreek loopt dat zelfs op tot 3 keer de toegestane hoeveelheid. En de EU vreest voor brandstoftekorten in Europa. Door de oorlog in het Midden-Oosten lopen de voorraden snel terug. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden, maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een melding slechts de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen doe je er 6 minuten langer over.
19: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
20: Tijboud letselschade, goedemiddag.
21: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
20: Vertel, we helpen je verder.
19: Tijboud letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
24: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
25: Echt waar, joh?
24: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, eet smakelijk voor straks.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

0: ik vind hem mooi hoor. En met mij velen, geloof ik. Note to Self is de nieuwe van Douwebop. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op de dinsdag op NH... waarin ik weer een muzikaal buffet heb uitgestald... dat zijn weerga niet kent. We gaan weer de hele wereld over van Tallahassee tot Watford... en van Amsterdam tot Domburg. Het belangrijkste nieuws dat komt dan weer vooral vanuit onze regio... en wordt op dit moment in een bulletin gegoten... door niemand minder dan Frank Boer. Jan Visser is er niet, dus ik weet nog even in het ongewisse... over wie straks het weer heeft. Ik denk, Jules, weet jij dat?
1: Ja, Jules, die is er al de hele ochtend. Ah, dus kijk, ik denk dat hij zo meteen ook nog even aanschuift.
0: Nou, ja. Hartstikke fijn. Jules Gernaert dus met het uitgebreide weerbericht. En ik doe straks een bakkie met Pieter Rim de Kroon, gelauwerd documentaire. En ik ga het met hem hebben over de Hollandse luchten. Nou, dat behoeft enige uitleg. Laatst liep ik met iemand naar mijn auto toe op een parkeerterrein. En toen stonden wij ons te vergapen aan die prachtige luchten. En toen vertelde deze persoon aan mij dat de Italiaanse schilders... lang geleden, in de tijd van Ruisdael en Albert Cuyp en zo... eigenlijk niet konden geloven dat die luchten überhaupt bestonden. Dus die kwamen naar Nederland toe om met eigen ogen te zien... dat die luchten die zo prachtig op die schilderijen werden weergegeven... of die wel echt bestonden. Nou, dat was wel degelijk zo. En deze persoon vertelde toen nog iets over die luchten... wat ik heel interessant vond. En daar heeft Pieter Rim dan weer een soort documentaire over gemaakt. Enfin, gaan we het straks over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12 uur. Straks Jen Cunetta en Come Rain, Come Shine. Eerst de Shocking Blue en Venus. En net als voor iedereen die vroeger al dol was op die dansende banaan... Hives is terug, dames en heren. Dus dat lijkt me in alle opzichten een meer dan gemiddeld...
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Pieter Rim de Kroon uit Durgerdam. Pieter Rim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe drink jij je koffie eigenlijk?
2: Zwart.
1: Zwart. Heel fijn, daar houden we van. Nou, die ga ik voor je klaarmaken, Pieter Rim. Dutch Light, dat is de naam van een documentaire. Een prijswinnende documentaire die jij samen met je broer gemaakt hebt. Over Hollandse luchten. Die beroemde Hollandse luchten zoals die geschilderd werden door Ruisdaal en Albert Kuip en later Jan van Gooyen. Waarom wilde je deze documentaire eigenlijk maken?
2: Ja, daar waren we al jaren mee bezig. En de belangrijke vraag was, is dat beroemde Hollandse licht, wat eigenlijk die schilders in de 17e eeuw hebben uitgevonden, of dat nou een mythe of een fenomeen was?
1: Ja. En dat was eigenlijk de reden dat je dit wilde maken?
2: Ja, en toen gingen we researchen en toen kwamen we tot de ontdekking dat sinds de 19e eeuw er eigenlijk al gesproken en geschreven werd over het fenomeen Hollands licht. Er kwamen veel buitenlandse schilders naar Nederland, die hadden daar van en over gehoord.
1: Ja.
2: Schrijvers, filosofen, en die wilden dat met eigen ogen gaan zien. En vanaf dat moment is die mythe geboren. En jaren later hebben wij onderzocht en kwamen tot de ontdekking dat nooit iemand, ook nooit een kunsthistoricus, had eigenlijk onderzocht of dat echt dat licht, of dat nou een mythe of een fenomeen was.
1: Ja, en als je die vraag dan, want ja, wil je die vraag beantwoord zien worden, dan zou je de documentaire moeten kijken. Maar wil je prijsgeven wat er uiteindelijk uitgekomen is? Klopt die mythe? Is het een mythe?
2: Nou, er is iets heel magisch met dat Hollandse licht aan de hand. Het is ook niet voor niets bij uitstek hier geschilderd. Die 17e eeuwse landschapsschilders, die hebben eigenlijk dat licht uitgevonden en die hebben voor het eerst dat licht proberen te vangen in hun schilderijen. Nou ja, het licht op zich kan je natuurlijk niet zien.
1: Nee.
2: Maar de manier waarop dat licht zich manifesteert in dat landschap hebben ze toen eigenlijk bijna exclusief vastgelegd in hun schilderijen. En we wilden ook kijken van, nou ja, hoe is dat nou gedaan? Wat ging daaraan vooraf? En wat heel fascinerend was, tijdens onze research kwamen we tot ontdekking dat eind vorige eeuw, in de jaren 70, de Duitse kunstenaar Joseph Beuys,
1: ja,
2: die heeft gezegd dat beroemde Hollandse licht, dat is verdwenen.
1: Okay.
2: Want door de inpoldering van het IJsselmeer heeft het een specifieke helderheid verloren.
1: Okay. En klopt dat? Is dat licht echt veranderd?
2: Nou ja, we hebben die vraag voorgelegd aan kunsthistorici, aan hedendaagse kunstenaars en aan wetenschappers. En aanvankelijk denk je van, goh, mooi verhaal, maar er zal wel niks van kloppen. Hoe kan dat eigenlijk?
1: Ja.
2: En toen kwamen we bij de Nederlandse astrofysicus Vincent Icke. En die zegt, ja, nee, natuurlijk is dat zo. Natuurlijk is dat licht veranderd door die inpoldering.
1: Ja.
2: Je hebt immers minder water. En dat water, dat doet eigenlijk iets heel bijzonders met dat licht. Dat reflecteert die zon.
1: Ja.
2: En die gereflecteerde zon via dat water komt weer aan de onderkant van de wolken. En dat zorgt voor dat magische van dat licht.
1: Ja, ja, ja. Is dat ook de reden dat misschien de Hollandse luchten wat minder vaak vastgelicht zijn door schilders sindsdien? Of is het nog steeds een dankbaar onderwerp?
2: Het is nog steeds een dankbaar onderwerp. En als je dan gaat kijken naar eeuwenlang dat bewustzijn van dat licht. Die Hollander was altijd bezig op een bijna nederige manier om dat licht vast te leggen. En door de eeuwen heen zou je bijna kunnen zeggen dat het in onze genen is gaan zitten. En dat het ook in de genen van hedendaagse kunstenaars is gaan zitten. Dus dat bewustzijn van dat licht is juist in die Nederlandse schilderkunst en is nog steeds aanwezig.
1: Ja, nu kijk jij vaak, kan ik me voorstellen, naar Hollandse luchten door de lens van je camera. En ik zag dat je meest recente film heet Cloudbusting. Dat gaat dan ook weer over de lucht en over wolken. Ik vroeg me af, kijk je ook wel eens gewoon, laat ik zeggen, gewoon naar de lucht, zoals wij allemaal naar de lucht kijken? Of denk je dan meteen van, dit moet ik vastleggen?
2: Nee, dat kijken en beleven vind ik ook heel mooi. Ik doe dit jaar aan een 365 dagen challenge.
1: Ja.
2: En ik woon hier aan de dijk bij Durgerdam. En iedere dag stap ik op die dijk en loop ik precies hetzelfde traject van 5 kilometer. 2,5 kilometer heen, 2,5 kilometer terug. En wat zo fascinerend is, dat iedere dag is diezelfde route totaal anders.
1: Ja.
2: En de belangrijkste reden is toch dat licht. De ene dag is het heel zwaar, donkergrijs. De andere dag knalt het met grote, dikke stratocumuluswolken. Dan heb je weer tegenlicht, dan is het helemaal paarsig. Dan is het heel donkerblauw. En juist dat veranderende licht, daar heb ik ook geen camera meer voor nodig. Ik ervaar dat en dat is, op zich is dat een enorme magie.
1: Ja, wat worden wij eigenlijk, misschien zonder dat we het door hebben, ongelooflijk verwend in Nederland met die lucht, hè?
2: Ja, zeker. Er zijn nog wel eens kritische vragen geweest van... maar op andere plekken is dat licht toch ook bijzonder.
1: Ja.
2: Heb je toch ook grote oppervlakte water? Heb je een soortgelijk klimaat, een zeeklimaat? Ja, dat klopt. Alleen, historisch gezien, is het daar niet geschilderd.
1: Nee.
2: Het is exclusief bij uitstek in Nederland... is dat een belangrijk onderwerp in de schilderkunst.
1: Ja, en ook een vurig pleidooi om vaak omhoog te kijken, toch?
2: Absoluut.
1: Nou, dan gaan we dat vandaag ook weer doen. Pieter Rim de Kroon, dank voor je verhaal en dank voor de prachtige documentaire. Mocht je hem willen zien, je kan hem onder andere via de site van het Nederlands Filmmuseum streamen.
2: Nederlands Filmmuseum, de AI Filmplayer is hij nog steeds te zien.
1: Ja.
2: En regelmatig wordt hij ook weer in de bioscoop vertoond bij AI Film Instituut.
1: Ja, het is een prachtige film en hij heet Dutch Light. Pieter Rim de Kroon, dank voor je verhaal.
2: Prettige dag.

0: authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan. Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
1: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: 24. Download de app en start met Vind.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Ja, hallo, hey, met Henkie de Glaszetter uit Amsterdam.
4: Ik ben Clementine uit Amstelveen.
5: Ik ben Anja en ik kom uit Heerdegewaard.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 10:30. In Assen-Delft is het 15 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het marineschip De Ruiter komt ongeveer nu terugvaren in de haven van Den Helder. Het fregat is bijna een half jaar van huis geweest. Het was best wel even spannend voor de thuisblijvers, want het schip werd ingezet in het Midden-Oosten, vertelt deze moeder die op de dochter staat te wachten.
9: Spannende dagen gehad. Dat we denken, vooral bij de straat van Hormuz, dat je denkt van oké. Maar uiteindelijk is het allemaal met de sisser afgelopen. En het is er werk en het steunen, hè, vanaf thuis dan maar. Veel pakketjes sturen, kaartjes.
10: Wat ga je als eerste doen?
9: Lekker knuffelen natuurlijk. En zo direct lunchen en dan lekker een borreltje nemen erop op de thuiskomst.
8: Ja, veel opluchting daar aan de kade aan Den Helder. En ze is niet de enige, ongeveer 200 bemanningsleden die worden vandaag opgewacht door familie en vrienden. De advocaat van de vermoorde Lisa, je weet het nog wel, die moordzaak in Duivendrecht vorig jaar. Die advocaat is zelf lastiggevallen op dezelfde plek als waar haar cliënt vermoord werd. Het gebeurde onlangs, terwijl ze naar huis liep. Opvallend, want de gemeente beloofde veel maatregelen op die plaats van de moord, vertelt rechtbankverslaggever Saskia Belleman deze gisteravond televisieprogramma Op 1.
11: Nou, uitgerekend op die locatie blijkt dat niet gebeurd te zijn. En het is ook nog eens een gebied dat enorm in ontwikkeling is. Hè. Er wordt heel veel gebouwd. Er komen dus steeds meer woningen bij. Dus daar komen mensen te wonen. Gezinnen met kinderen, vrouwen. Die moeten zich daar gewoon veilig over straat kunnen begeven. Ja, als je daar dan in het half donker loopt. Bossages die niet gesnoeid zijn. Er lag een matras in.
8: Ja, toch een schokkende zaak. De advocaat vindt nu dat de gemeente veel te weinig heeft gedaan voor de veiligheid daar. De advocaat raakte niet gewond, maar twee van haar cliënten dus wel. En één kwam zelfs om het leven. Bij een steekpartij in een flat in Amsterdam-Noord is gisteravond een 44-jarige man gewond geraakt. Hij is naar een ziekenhuis gebracht nog. Er is een 35-jarige vrouw aangehouden in die zaak. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan, zegt de politie. Waar dat over ging, dat is nog niet bekend. Er wordt nog onderzoek gedaan. En er moet zo snel mogelijk een Europees verbod komen op het gebruik van PFAS. Dat wil de koepel van drinkwaterbedrijven, zo'n samenwerkingsorganisatie is dat. Ze willen voorkomen dat PFAS-stoffen, chemische stoffen zijn dat, in het water terechtkomen. Nu zitten die stoffen in ongeveer 1/3 van het drinkwater in Noord-Holland, blijkt uit onderzoek van Greenpeace.
12: Die openbare publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland, die hebben wij eigenlijk inzichtelijk gemaakt. Dus wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen zien wat er uit de kraan komt.
8: Ja, wat er uit de kraan komt. Nou, dat was niet mals. Nergens in Nederland zijn er niveaus zo hoog als in de Zaanstreek. Ruim 3 keer te veel PFAS zit daar in het drinkwater. Toch zeggen zowel de drinkwaterbedrijven als Greenpeace dat je het kraanwater gewoon kan blijven drinken. Het is algemeen bekend dat we te veel van die chemische stoffen binnenkrijgen. En er moet dus een verbod komen op het gebruik van spullen die dat in het water krijgen. Nou, nog iets vrolijks dan. Hives komt terug. Het roemruchte social media platform van 20 jaar geleden. Het is vanaf vandaag weer live. De uitgever van de Telegraaf die heeft gezegd, nou, daar zijn we alweer aan toe. Het is een social media platform op Europese servers draait het. En het zou minder verslavende algoritmes hebben. Nou, garantie tot de deur, zou ik zeggen. Hives was in de tijd erg populair. 10 miljoen Nederlanders zaten erop.
13: Ja, niet normaal.
8: Echt, iedereen zat erop. Luister maar. Lang geleden dit.
14: Hallo Hivers, wij zijn K3.
15: Jij hebt een krabbel op mijn Hives achtergelaten.
14: Welkom bij de Series Quest Hives.
16: Barrypaf.hives.nl.
17: Het enige wat je moet doen is lid worden van Kansleer op Hives.
18: Of Hives aangeven wat je gedaan hebt waar ik mee bezig ben.
19: Wie heeft de meeste Hives-vrienden?
8: Nou, die laatste spreker was Jan-Peter Balkenende. Daarvoor hoorden we Mark Rutte. Die moest toen nog premier worden, volgens mij.
13: Ja.
8: K3 hoorden we, schrijver Carrie Slee. Genoeg Hives-ervaring.
13: Ja, de oermoeder van Facebook en Instagram en Twitter en noem allemaal maar op.
8: Inderdaad, en bekend om zijn headbangende banaan, gekrabbel, gepor, noem maar op.
13: Ja, god. De oerknal, de social media-oerknal.
8: Ja, inderdaad. En het was gewoon hier in Nederland, hè.
13: Ja.
8: Ongelooflijk eigenlijk. Daarna ging langzaam maar zeker iedereen over naar Facebook.
13: Inderdaad. Ja, toen was het klaar. Maar ik weet nog wel dat een aantal jaar geleden, inderdaad, wat je zegt, de Telegraaf of iemand gelieerd aan de Telegraaf, ja, toen aangaf. Ja, ik ga Hives opkopen, die erin. Maar die is gek. Ah, ja, er zit niemand meer op Hives. Maar,
10: krankzinnig bedrag van het dan.
13: Kijk nu. Ah, ja. Wie weet. Hè?
10: Er is een enorme zucht natuurlijk naar Europese internetservice. Hè? Dus een beetje dingen in eigen beheer
13: exact.
10: Houden.
13: En iets minder dwingende, knellende algoritmes waar je gek van wordt.
10: Maar
13: en
10: goed.
13: Die boven die verslavend zijn.
10: Absoluut waar. Of dat echt zo is, ze zeggen het. Hè? De Telegraaf zelf zegt het. Ik heb nog geen kenners gehoord over die algoritmes. Dus dan moeten we echt nog maar even afwachten. Want laten we ook niet vergeten dat de Telegraaf gewoon een commercieel bedrijf is.
13: Ja, zo is dat.
10: Dus die hebben op zich wel baat bij misschien een wat dwingend algoritme. Maar vooralsnog beloven ze dat het niet zo is. En tot die tijd ga ik je gewoon lekker doorverwijzen naar de app. Maar dan wel onze eigen app.
13: Ja, ik wou net zeggen. Nou, nu als de sodemieter een accountje aanmaakt.
10: Oh, dat, ja, gaan we dat doen? Gaan we porren?
13: Gaan we even opnemen. We gaan lekker porren.
10: Wordt leuk, Bart. Meer nieuws in de app van NA Media of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel, Frank. Jules Gernaert, goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen.
13: Nou, alle gekheid op een stokje. Laten we ons even gaan richten op het weer. Hoe ziet het eruit vandaag en de komende dagen, Jules?
16: Nou ja, Bart, we zitten een beetje in een rustige fase deze week. Met niet al te veel wind. Zeker vandaag trouwens niet. Maar toch helemaal zonnig is het niet. Is ook moeilijker aan het worden in deze tijd van het jaar uiteraard. Morgen begint de herfst. Astronomische herfst, wel te verstaan. Dat is precies te zijn om 2:05 vannacht. Is het ook weer genoteerd. Vandaag is er met een bovenstroming nog eerst veel bewolking gekomen. Dat is er nu nog wel. Dat laat ik wel een paar opklaringen toe. Van het noorduit komen er een paar redelijke opklaringen. Midden-Noord-Holland met name de komende 1-2 uur. Alkmaar begint ook weer een beetje met wat opklaringen. Het is allemaal vrij tijdelijk, want er komt nog meer bewolking achteraan. Meestal is dat een beetje vriendelijk. Een beetje van die platte pannenkoeken, maar soms ziet het ook wat donkerder. En er kan nog een enkele drup regen vallen. Maar ver weg de meeste plaatsen blijven helemaal droog, zo gezegd. Ja, de temperatuur, die 15 graden. Die zijn we inmiddels voorbij. Het is nu 16 tot 18 graden met windkracht 1 tot 2 uit zuid tot zuidwest. Dus daar merk je weinig van. De wind wordt ook veranderlijk van de richting als er al wind is vanmiddag. De opklaringen worden wat talrijker, geleidelijk uiteraard. De bewolking blijft een belangrijke rol spelen tot aan de avond. Vanavond is het er wel redelijk helder, zo gezegd. En de maximumtemperatuur voor vandaag is 19 tot 21 graden.
13: Okay. Ja. En als we al eens heel voorzichtig een beetje richting het weekend kijken. Want ik heb mij laten influisteren dat het dan best wel aangenaam en fijn wordt.
16: Ja, het is nu ook al redelijk fijn natuurlijk. Het is rustig weer en de temperaturen zijn natuurlijk prima. Iets boven normaal, die 19 tot 21 graden, dus daar niet van. Maar iets meer zon mag natuurlijk wel voor het nazomerse gevoel. Ja. Morgen is dat ietsje beter. In de ochtend wat meer opklaringen. Zwakke tot matige zuidwestenwind dan. Vannacht misschien een paar mistbanken. Maar morgenmiddag, morgenavond zal het toch meestal wel bewolkt raken, denk ik. En later in de middag is er kans op een enkele bui. En een soort van front gaat dan in de avond passeren met af en toe wat regen. Misschien 2 tot 3 mm op sommige plaatsen tot aan middernacht. Maximum temperatuur tussendoor nog 20 tot 22 graden. Dus netjes allemaal. Ja. En donderdag is een andere dag. Noordwestwind, stapelwolken, felle opklaringen, onder de 20 graden. En vrijdag en zaterdag zitten we weer rond of iets boven de 20 graden.
13: Nou, we doen het ervoor, Jules.
16: Oké, dacht ik.
13: Dankjewel voor nu. Tot over een uurtje. Dan krijg je van mij natuurlijk nog de ANWB verkeersinformatie. Ik zet er mezelf uit. Dat is natuurlijk niet handig als je iets moet vertellen. Twee meldingen. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Amsterdam Sloot is een spoedreparatie gaande. Twee rijstroken zijn daar dicht. En de andere is op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein tussen Amsterdam Buitenveldert en knooppunt de Nieuwe Meer. Ook daar een spoedreparatie op de A4. En daar doe je er nu. Dat is die spoedreparatie natuurlijk. Daar is het inmiddels wel een beetje sprake van vertraging. 5 minuten langer doe je erover daar.

Ik hou altijd wel van liedjes waarin echt een verhaal verteld wordt. En in dit geval is het verhaal van Billy Joe en wat er zich allemaal afspeelde op die Tallahassee Bridge. Oh, to Billy Joe was dat van Bobby Gentry. Er komen nog appjes binnen van medeliefhebbers van mooie luchten. Mieke bijvoorbeeld stuurt ook nog een paar mooie foto's bij. Die zegt, kan er geen genoeg van krijgen. Foto van vorige week, zwart-wit foto. Zelfs daarop zijn die prachtige Hollandse luchten goed te zien. En dan is er nog, even kijken, Francis, ja. Kijk hoor, ja, mijn mama kon ook uren naar de lucht kijken en haalde ook al van alles uit die wolken. Ja. En ook Anja is groot liefhebber van die wolkenlucht. Ja, het is gewoon een schouwspel, hè. Een prachtig schouwspel wat je gewoon uitgeserveerd krijgt. Dag in dag uit, als je er oog voor hebt. Het loont echt de moeite om een keer heel vroeg op te staan. Of als de zon onder gaat te gaan kijken. Die luchten die zijn weergaloos mooi. Moet je van een mooi plekje opzoeken waar je een beetje ver kan kijken. En dan ja, sta je af en toe echt te vergapen. Er komt ook nog een appje binnen van Jaap. Naar aanleiding van de verkeersinformatie. Net over de A4. Ik zal zelf even kijken wat de huidige stand van zaken is. Ja, het is nog steeds gedoe daar. Een spoedreparatie gaande op de A4 en op de 10. Op de A10. En Jaap die reed er toevallig langs. Want Jaap die zit natuurlijk op de grote wagen. En die weet te melden dat het om een vangrail gaat die vervangen moet worden. Nou, dan ben je weer helemaal bij. Een stukje service naar de mensen toe, niet waar? Straks in Goedemorgen Gavin DeGraw en Chariot. Eerst een band die de laatste jaren ineens wat extra geld bijgeschreven ziet worden op hun bankrekening. Die volgens mij toch al redelijk gevuld is. Maar nummers van deze band duiken nogal eens op in TikTok en Instagram filmpjes. Soms in een soort langzame versie. Forever Young en You Can Win If You Want. Zijn allemaal liedjes die vaak voorbij komen. Nou, het is wachten tot deze hit aan dat rijtje wordt toegevoegd. Thuis in heel Noord-Holland. Veel haar. Veel schoudervullingen en dan die tandpasta glimlachen. En die synthesizers. Modern Talking is dit in Goedemorgen. En Brother Louie, Louie, Louie, Louie.

0: Lekker man, deze van Gavin DeGraw. Chariot hoorde je. Meteen al een collega op de app. Wat een prachtig liedje is dat zeg. Helemaal mee eens. En daarvoor dus Modern Talking, Brother Louie, Louie, Louie. Nou, er komt nog een pracht en praal binnen qua foto's. Dank daarvoor. Kijk hoor, zowel Erik als Hans, als Marja, als Anja sturen allemaal foto's van luchten. Hollandse luchten. Die van Marja heeft de ondergaande zon vastgelegd vanaf haar balkon. Schitterend, lijkt wel een explosie in de lucht, maar dan in positieve zin. En Anja heeft nog een prachtige foto van een tijdje geleden van een regenboog. Hans heeft weilanden met die prachtige Nederlandse wolkies en schapen erbij. En Erik die heeft ook een, ja, kan even niet thuisbrengen of het nou een foto of een schilderij is. Prachtig vergezicht, soort baaien met mooie luchten en zeeën, mensen op het strand, afijn. Nou ja, ik zei het net al in het gesprek met Pieter Rim inderdaad. Een vurig pleidooi om vaak naar boven te kijken, naar de lucht. Want het is een gratis schouwspel wat zich voor je ogen voltrekt. Goed, op naar het nieuws van 11 uur.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
8: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
9: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
10: Ik ben Ingrid uit Assendel.
11: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Marije uit Alkmaar.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Uur precies, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bij brandweerkazernes in Noord-Holland zijn dit jaar veel vaker doelwit geweest van inbrekers dan in welke andere provincie dan ook. In de 5 Noord-Hollandse veiligheidsregio's zijn tot nu toe 23 inbraken geweest. Dieven stelen vooral van zwaar materieel van de brandweer. De advocaat van de vermoorde Lisa is zelf lastiggevallen op dezelfde plek als haar cliënt vermoord werd. Ze vindt nu dat de gemeente Amsterdam veel te weinig heeft gedaan voor veiligheid voor vrouwen. En de EU vreest voor brandstoftekorten in Europa. Door de oorlog in het Midden-Oosten lopen de voorraden snel terug. Hoe dat zit, hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De verkeersinformatie van de ANWB. Er is een spoedreparatie gaande op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Het speelt zich af bij Amsterdam Sloten. En dat heeft gevolgen voor de A10. Knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein tussen Amsterdam Buitenveldert en knooppunt De Nieuwe Meer doe je er 4 minuten langer over.
16: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
22: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
21: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
23: Goedemorgen.
24: Met Bart Slim.

0: Een superster van nu, samen met een superster van toen. Keith Urban en Michael McDonald hoorde je met We Go Back. 11:13.
1: Ciao, tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Zijn we.
1: Daar zijn we.
0: Uurtje 2 van deze dinsdageditie van Goedemorgen, dat ik begon met Chic en Le Freak. Met natuurlijk Mal Rogers, die, zeg ik even uit mijn hoofd, eergisteren jarig was, 74 geworden. En laten we toch in onze handen wrijven dat hij er nog steeds is, hè, deze leverancier van hits. En verder dit uur van Goedemorgen nog muziek van Whitney Houston en Peter Frampton.
2: Het wordt weer een puik half uurtje, drie kwartier.
0: Nou, dat dacht ik wel, ja. Verder kun je ook vandaag natuurlijk weer pats boem in de prijzen vallen. Als je de toeter hoort en je weet welk woord er op die toeter had gemoeten, onmiddellijk bellen. En wie weet, ik denk dat hij er vandaag wel eens weer eens uitgaat. Nou, gisteren ook, hè? Fluitje van een cent. Heerlijk zitten fluiten gisteren, was gezellig. Dat allemaal op deze dinsdag. Het is alweer 22 september op nhnieuws.nl. Een verhaal over Bricks and Bites. Dat is een café in IJmuiden. Daar kan je niet alleen een lekker drankje drinken. Jong en oud kan daar ook heerlijk met z'n allen Lego bouwen.
3: Ja, het is heerlijk rustgevend. Je kan even je hoofd leegmaken. Even niet op je telefoon zitten.
4: Het is gewoon lekker dat je zelf de set niet hoeft te kopen. En dat je uit zoveel sets kan kiezen. Maar het is gewoon chill om eventjes met je handen bezig te zijn.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Ja, ik ga natuurlijk geen toeter verstoppen in dat prachtige Saving All My Love For You van Whitney Houston. Nee, ben je betoeterd? Ik had hem verstopt in... You're the One That I Want natuurlijk, hè, van Olivia Newton-John en John Travolta uit de film Grease. Hoop goede inzendingen. Sylvia Monique had het bij het rechte eind. Jolanda ook, maar die voegt eraan toe. Mij niet bellen. Stuurt een foto van, nou ja, vier van die dingen die je kan winnen als je het goede antwoord hebt. Ga die prijs geven. Stel dat je voor het eerst meedoet. Dan wil je natuurlijk niet weten wat je krijgt. Jos had het ook goed. Geldt ook voor Saïda en Dini en Willy. Lucia belde, had het goed. Rinette, bij hoge uitzondering niet. Maar voor al die goede inzendingen heb ik deze alvast voor je klaargezet. Hoppa, en deze. Hartstikke goed. En toen zag ik dus al die nummers die mij redelijk bekend voorkomen. Met al die namen die ik natuurlijk ook al goed ken. Een naam en een telefoonnummer dat ik nog niet kende. Dus ik dat nummer bellen. En die neemt niet op. Zal ik zeggen hoe die heet? Kijk, wat staat hier nou? Ramon. Nou, Ramon, mocht je luisteren, even de telefoon opnemen, jongen. Dan kan ik je feliciteren en die prijs naar je opsturen. Want hij gaf ons goede antwoord, hè, op de vraag wat moet er op de toeter. En inside, en inderdaad, Ramon,
0: dat moet er op
2: dat
0: de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
1: En al die anderen die het goed hadden, van harte proficiat. Ik ga het regelen, hoor. Ik krijg hem vast wel te pakken. Er even netjes afronden, hè. Zo hoort dat. We gaan zo zoetjes aan op naar het nieuws van 11:30 met Frank Boer. Tot die tijd... Akda en de Munnik, niet of nooit geweest. En ik denk ook Magic nog. Een pilot.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Ik ben Puk uit Warmehuizen.
11: Ik ben Eden uit Egmond.
12: Ik ben Fieke uit Heilo.
13: En ik ben Seb uit Alkmaar. Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 11:30 in Volendam. 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Nergens wordt zoveel ingebroken in brandweerkazernes als in Noord-Holland. Dit jaar was het al 23 keer raak. In het hele land waren er 60 inbraken. Criminelen hebben het vooral voorzien op kostbaar gereedschap dat de brandweer nodig heeft bij noodsituaties. Dat is een groot probleem, want de spullen zijn peperduur en niet zomaar te vervangen. Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland liet eerder al weten dat na een diefstal zelfs tijdelijk de werkwijze moest worden aangepast. Zo moest soms een extra eenheid of kazerne worden opgeroepen die wel de benodigde materialen had. Dat kostte in sommige gevallen extra tijd. En dat soort tijd is kostbaar als het over reddingsacties gaat. Het gaat dan vooral om van die grote pneumatische tangen die de brandweer gebruikt bij bijvoorbeeld verkeersongelukken. Tata Steel doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die maandag op het terrein bij IJmuiden woedde. Gisteren dus. Laat een woordvoerder weten. De brand die brak gisteren aan het eind van de middag uit bij een transportband. Die transportband die leidt naar een van de hoogovens van het staalbedrijf. Maar die was helemaal niet in gebruik. Die was in onderhoud. Dus waren de gevolgen beperkt, zegt een woordvoerder van Tata. Foto's en video's die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar ergens worden gepost. Daar waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens voor. Dat is de privacywaakhond. Die spreekt van die ziet dat gluurbrillen steeds populairder worden en onderzoekt of ze die in sommige gevallen kunnen verbieden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd.
16: Nou, ik denk al helemaal, hè, waar je niet wil dat je wordt gefilmd, bijvoorbeeld op kwetsbare plekken, in ziekenhuizen of rechtbanken, of als je een keer losgaat op een festival. Dus we roepen eigenlijk organisaties op, en zeker in dat soort kwetsbare situaties, om huisregels te maken en om het daar te verbieden.
15: Ja, dan gaat het dus inderdaad om binnen gebouwen gaan. Maar ook bijvoorbeeld de politiek in Zandvoort was er al boos over, omdat er veel vrouwen op het strand gefilmd worden. Ook niet lekker, lijkt me zomaar. Want wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens. En daarover heb je je eigen zeggenschap, benadrukt de autoriteit persoonsgegevens nog. De EU dan, die waarschuwt voor het risico van brandstoftekorten. De Europese transportministers komen met die waarschuwing vanwege de spanningen in het Midden-Oosten. Bovendien zijn ondernemers bezorgd over de hoge prijzen en ook boeren lijden onder de hoge dieselprijzen. Daardoor, zegt de EU, zullen producten in de supermarkt uiteindelijk ook duurder worden. En ja, grote opluchting op de kade in Den Helder vanochtend. Want na een half jaar, bijna een half jaar, kwam marinefregat De Ruiter weer thuis. Aanvankelijk vertrok het schip voor een trainingsmissie, maar al gauw waren ze nodig in de straat van Hormuz. Dat is niet leuk, vond deze bezorgde moeder op de kade vanochtend.
17: Spannende dagen gehad, dat je denkt, vooral bij de straat van Hormuz, dat je denkt van oké. Maar uiteindelijk is het allemaal met de sisser afgelopen. En ja, het is de werk en het steunen, hè, vanaf thuis dan maar. Veel pakketjes sturen, kaartjes.
18: Wat ga je als eerste doen?
17: Lekker knuffelen natuurlijk. En zo direct lunchen en dan lekker een borreltje nemen erop op de thuiskomst.
15: Ja, en we uitgebreid vieren. Zou ik ook doen. Het schip kwam vanochtend rond 10:30 aan. Uiteindelijk hebben ze niet echt hoeven vechten in de straat van Hormuz.
14: Nee, deze mevrouw zei wel twee opvallende dingen.
15: Oh ja.
14: Ze zei natuurlijk, het is je werk, dat is natuurlijk voor een deel waar. Hè? Je weet, als je dus tekent voor de marine, dat je dus vaak op missie moet. Hè? Ja. Lang van huis.
15: Hoort er dan bij, hè? Ja.
14: Maar ze zei ook, veel pakketjes opsturen. Maar kennelijk worden daar dus pakketjes bezorgd, ja, op zo'n fregat.
15: Ja, ja, ja.
14: Of vliegt er een helikopter of een vliegtuig heen.
15: Dat dan precies dan, werk gaat, dat doen ze dan ook altijd een beetje schimmig
14: over.
15: Mogen
14: die dan wel door de straat van Hormuz?
15: Die pakketjes, aha. Nou, nee, maar ze moeten bootje. Het wel krijgen. Het is wel opletten natuurlijk. Want collega's van Omroep Gelderland hebben dat gedaan. Hè? Ja. Die hebben een GPS-trackertje opgestuurd naar zo'n marineschip.
14: Oh,
15: andere dan deze, ja. En dan kwamen ze eigenlijk tamelijk laat achter in de postkamer aan boord.
14: Okay.
15: Dan kan je dus zo'n marinefregat,
14: ja,
15: die toch geheime dingen aan het doen is.
14: Ja, ja, ja, die kan je dan volgen of zo.
15: Eigenlijk heel makkelijk volgen met een lullig trackertje van €5, geloof ik. Dat hebben ze nu niet gedaan. Maar het is dus wel zo dat al die pakketjes heel goed gecontroleerd worden.
14: Ja, ik wou
15: tegenwoordig
14: een beetje uitkijken wat je opstuurt. Een spannende...
15: Nee, je moet het niet te pikant maken. Nee inderdaad. Maar gewoon een fijne Donald Duck om een beetje bij te ontspannen. Dat kan natuurlijk altijd.
14: De Suske en Wiske. Ja, maar fijn dat deze mensen veilig weer thuis zijn.
15: En
14: toch?
15: Zo is het ook. Ja. Dat, sluit ze maar eens goed in de armen. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
19: Dankjewel Frank. Het weer dan. Jan Visser.
20: Het is ook vandaag rustige dag. Met een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. En later ook maar weinig wind. Maar het is wel tamelijk bewolkt met vanochtend lokaal ook een drup regen. Vooral in het noorden kan een klein buitje vallen. Vanmiddag komen er langzaam wat bredere opklaringen, maar er blijven steeds ook wel flinke wolkenvelden aanwezig. Het is dan wel droog en er staat dus later maar weinig wind en de maximumtemperatuur voor vandaag die is 19 tot 21 graden.
14: Ja, je hoorde natuurlijk Jules Gernaert. Dan krijgen we mij nog de verkeersinformatie. Dat is een nasleepje, nou het is bijna voorbij hoor, van die spoedreparatie. Op de A4 is een spoedreparatie bezig. De A4 Amsterdam-Den Haag. En dan speelt het zich af bij Amsterdam-Sloten. Twee rijstroken zijn daar dicht. En dat heeft zijn gevolgen voor de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein tussen Amsterdam-Buitenveldert. Vertraging is nu nog een minuutje hoor, dus dat is binnenkort wel achter de rug daar.

Maar er moet toch wat in het water zitten daar, hè? Of misschien komt het wel door de deltawerken of zo, of de uitgestrektheid van het landschap, dat er zoveel muzikaal talent daar in Zeeland rondloopt. Danny Vera natuurlijk, hè? Bluff. En onze vrienden van Raccoon. Je hoorde ze met Nickel for Goodbye. En Peter Frampton hoorde je ook van het legendarische album Frampton Comes Alive. Show me the way was dat. Straks in Goedemorgen oud-basketballer, jazeker, Bruce Hornsby en zijn Range. Maar eerst een band, meidengroep eigenlijk. Dat klinkt een beetje oneerbiedig. Goed, een zingend drietal dat de meest populaire groep was in de beginjaren van het Motown-platenlabel. En dat is een label dat we eigenlijk te danken hebben aan de Ford-fabriek in Detroit. Toen hij 27 was, werkte de oprichter van Motown, Berry Gordy, in die Ford-fabriek aan de lopende band. En daar draaide hij dan een paar kleine, maar noodzakelijke onderdelen in iets wat als niet de fabriek inging en helemaal aan het eind er als een auto uitging. Met andere woorden, aan die lopende band stonden allemaal mensen die iets aan een ontwerp toevoegden om het een eindproduct te laten worden. En Berry Gordy had twee hobby's waar hij eigenlijk net niet goed genoeg voor was. Het ene was boksen. Hij was amateurbokser en hij hield van muziek. Maar dat boksen, dat bleef een liefhebberij. Maar die muziek, daar ging hij anders over denken toen hij daar in die autofabriek werkte. Want hij dacht, waarom zou een platenlabel eigenlijk niet volgens hetzelfde principe kunnen werken? Dus het idee dat mensen er aan de ene kant als onbekende mensen, zangers, muzikanten, zangeressen naar binnen lopen en er dan eindelijk helemaal aan de andere kant van die fabriek er als een ster uitlopen. En met dat idee van de lopende band, waarbij iedereen dus een klein onderdeeltje levert aan een eindproduct, ging hij aan de slag met de Supremes. Die dames kregen allemaal een contract toen ze nog op de middelbare school zaten. Ja, tieners eigenlijk nog. En in 3 jaar tijd leerden ze bij Motown zingen en dansen, hoe je te bewegen op het podium, liedjes schrijven enzovoort. En voor elk van die onderdelen waren dus mensen aanwezig. Hè? Muzikanten die letterlijk 24 uur per dag muziek maakten. Een zangcoach, een kledingmaker, iemand die wist hoe je je moest gedragen in interviews. Nou goed, na 3 jaar van kleine onderdeeltjes te zijn voorzien, liepen de Supremes Hitsville USA, dat was de naam van de fabriek, zeg maar, de lopende band muziekfabriek van Berry Gordy, liepen ze naar buiten zo geschieden. En waren zij het vlaggenschip van Motown, hè, vernoemd naar Motortown Detroit. En toen wist Berry Gordy, en dit is hoe ik het de komende jaren ga doen. En na de Supremes volgden nog tientallen artiesten en honderden hits. Maar het begon dus allemaal eigenlijk aan de lopende band van de Ford-fabriek in Detroit.

0: Goedemorgen.
1: Wat ga je doen?
2: John, goedemorgen.
0: Allerliefste Bart Slim.
2: Vertel.
0: Ik ben hartstikke dol op jou.
2: Nou, ik ook op jou.
0: Dat wil ik nu een keer gezegd hebben. Maar daarover ga ik het niet hebben tussen 12 en 2, want dat heb ik nu al gezegd.
2: Okay.
0: Nee, Govert Schilling komt langs en hij is natuurlijk de bekendste sterrenkundige.
2: Ja?
0: Er is weer een jaarboek uitgebracht, dus we gaan eens kijken naar de hoogtepunten van dit jaar.
2: Leuk.
0: Zonsverduistering, denk ik dan. 2 augustus.
2: Nou,
0: ja, nee, en er zijn wel meer hoogtepunten die in zijn boek vermeld staan. Dat gaan we doen. En jij hebt een huisdier, hè?
2: Ja, 2 stuks.
0: Okay, wat is hun verjaardag?
2: Dat is een goede vraag. Zou ik niet zo. Ik weet het. We hebben ze al 2,5 jaar. Volgens mij ergens in januari, geloof ik. Ja,
0: okay, Maarten hoort het niet, maar ik wil het even hebben over het vieren van de verjaardag van je huisdier.
2: Oh, wat leuk. Oké, dat mag hij niet horen.
0: Nee, hij mag nooit van tevoren weten waar ik het over ga hebben. Sara Puazzo, die heeft iets heel moois aanstaande vrijdag in Amsterdam. Dat heet het Smaaktheater. Dan gaat ze het uiteraard, wat haar betreft, hebben over Italië.
2: Ja.
0: Dan wordt hij heerlijk gegeten met wijn erbij. Maar ze vertelt ook allerlei indrukwekkende verhalen.
2: Okay.
0: Dus dat doen we ook nog. En Sjoerd, die is op pad. En dat is ergens in de provincie. Heeft te maken met vreemd geld.
2: Oké.
0: Okay.
2: Nou,
0: dat is
2: allemaal. Ja, leuk. Dat is allemaal zo dadelijk bij John. Ik draai nog een liedje over heroïne. En dan vind ik het ook wel weer mooi. Ja, toch?
0: Oh, maar deze is zo mooi.
2: Prachtig. Lou Reed krijg je nog van me. En dan wens je een hele fijne dag. Toedeloe, hè?

0: woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
5: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk en ook vriendin van de radio.
6: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmer Noord.
7: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Eén minuut over 12, het belangrijkste nieuws. Jawel, daar is ze, krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Brandweerkazernes in Noord-Holland zijn dit jaar veel vaker doelwit van inbrekers dan in welke andere provincie dan ook, blijkt uit onderzoek. De advocaat van de vermoorde Lisa is zelf lastiggevallen op dezelfde plek als haar cliënt om het leven werd gebracht. De advocaat vindt dat de gemeente Amsterdam veel te weinig doet aan de veiligheid daar. Een opluchting aan de kade in Den Helder vanochtend. Want na een half jaar kwam marinefregat De Ruiter weer thuis. Aanvankelijk vertrok het schip voor een trainingsmissie. Maar al gauw waren ze nodig in de straat van Hormuz. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: June tot 2.

0: Dinsdag 22 september is het. En we hebben een zeer interessante, hele intelligente gast straks. Hij heet Govert Schilling en hij is natuurlijk de sterrenkundige. Komt hier langs met een nieuw jaarboek. Ik hoop dat ik intelligente vragen kan stellen aan deze man. Goedemiddag, Maarten.
1: Goedemiddag.
0: Rots in de branding. We zijn een beetje in hetzelfde kleurtje.
1: Ja, mooi roze. Is niet lelijk.
0: Nee, zeker niet. Alsof we het hadden afgesproken. Dag, allerliefste Barbara. Niet in het roze, maar wel in echt smetteloos wit.
2: Goedemiddag. Ja, het is nu nog smetteloos wit. Even kijken hoe lang dat nog zal duren.
0: Ja, dus moet je straks
2: weer lunchen. Ik wist de dresscode niet.
0: Nee.
2: Je had het mij niet verteld.
0: Keer. Nee. We gaan pimpampetten, uiteraard. We bellen met Sarah Poazzo. We hebben Sjoerd en we hebben... Ja, wat hebben we niet? Maarten. En Barbara. Nou, ik denk meer Maarten dan Barbara. Maar goed, Barbara doet altijd een hele leuke duit in het zakje.
1: Oh jee. Oh.
0: Ja, ik heb gisteren iets gedaan. En ik kan me voorstellen dat Maarten het ook doet. Maar Barbara niet. Omdat haar situatie anders is.
1: Oké. Okay. Oh. Cryptisch.
0: Zeker. Oh, het lijkt wel een quiz.

0: november en Harvey is 16 mei.
1: 16 mei. Ja. Dat was een zware bevalling.
0: Zeker, ja.
1: We lagen allebei in de staat.
0: Nou, ik zeg altijd tegen Harvey, Jesse, jij staat bij mij in de buik, hè? Jij staat bij mij in de buik, hè? Ja. Zeg ik echt. Want vind ik het zielig. Straks weten ze dat ze geadopteerd zijn. Zeg ik echt. Zeg jij dat nooit?
1: Nee. Oh. Wil je dat ik nu gewoon op een serieuze toon verder ga?
0: Ja. Ja, Jeroen kijkt er ook al helemaal niet meer van op als ik dat zeg.
1: Nou goed, ik vind sommige dingen vreemd en jou heel veel dingen niet. Dit gaat misschien niet iets te ver. Je zat bij mij in de buik. Ja. Oké.
2: Maar zijn die dagen, zijn dat de dagen dat ze bij jou kwamen of dat ze echt werden geboren?
1: Ja, geboren. Toch?
2: Oh ja.
0: Ja.
1: Dat was die bevalling, dat ze bij jou in de stuit lagen.
0: Ja.
1: Dat ze uit de buik kwamen.
0: Oh, ja, zeker. Ja. Ruggenprik erbij. Ja. Gelukkig wel.
1: Goed, dat is zoveel details en ingeknipt. Maar wat krijgen ze voor hun verjaardag? Krijgen ze ook echt een cadeautje.
0: Zeker.
1: En lekker eten.
0: Ja, sowieso lekker eten. Ja, ik heb zalm gekocht. Gewoon echt zalm. En toen zei Jeroen nog van, ja, maar dan moeten we koken. Want dat moet je niet rauw geven. Dus ik zeg, ja, je gaat die hond toch geen gekookte zalm. Nee, dan krijgen ze eindelijk wat lekkers, is het gekookt. Dus die hebben rauwe zalm gehad. En Harvey kreeg een mandje.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Dat is leuk.
0: Ja, zeker.
1: Ik ga nog even een cadeautje kopen voor Teddy voor vanmiddag. Maar die heeft gisteren lekker patéetje gehad.
0: Lekker patéetje.
1: En hij kreeg ook een strik om.
0: Oh, nou, ja. Is hij daar blij mee?
1: Weet ik niet. Is er al vooraf. Barbara, jij hebt geen huisdieren, hè?
2: Nee, ik heb
1: vroeger... Als je dit hoort, dan ga je een huisdier aanschaffen.
2: Tja, ik weet het niet.
1: Moet je wel eerst de zwangerschap
2: het
1: dragen.
2: Het voelt wel als een hele bijzondere band die jullie hebben, ja.
1: Ja,
0: ja, dat zijn gewoon je kinderen.
2: Ja, dat wou ik niet zeggen, maar het zijn gewoon jullie kinderen.
1: Ja, ja. Ja. Ja, Teddy zegt nog net geen mama, maar wil jij een huisdier? Moeten we iets regelen voor jou? Ben je opgegroeid met huisdieren?
2: Ja, wij hadden dus vroeger Oelie en Poekie. En dat
1: waren katten, denk ik.
2: Ja, dat waren katten. En even kijken, Oelie die kwam ongeveer toen ik geboren werd. En die overleed toen ik in de eerste week dat ik op kamers ging, volgens mij. Dus dat,
1: oh, dus die is heel oud geworden.
2: Ja, die is 18 of zo geworden.
1: Ja.
2: Al die tijd is hij erbij geweest. Dus
0: die heeft echt op jou gewacht.
2: Ja,
0: zo lijkt het wel.
1: Maar hebben jullie de verjaardag gevierd van die kat?
2: Dat geloof ik niet, nee. In die tijd was dat volgens mij niet. Maar we deden wel altijd heel lief.
1: Elke dag.
2: Nee, ik ken dat niet. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat je het doet. Ja. En ik vind het ook leuk.
1: Oké, nou die vraag wil ik dus nu stellen aan luisteraars. 4 juli, de verjaardag van je huisdier. Ik denk eigenlijk dat het gos van de huisdieren zijn verjaardag viert met onze luisteraars.
0: Ja, en ze hebben dat nog een dierendag. Hè? Dat komt er ook weer binnenkort aan.
1: Oh ja, dat is 4 oktober. Goh, dan moet jij weer iets met die zalm beginnen.
0: Ja.
1: 088-850-51-52. Vier de verjaardag van je huisdier. Geef je ze een cadeautje, hang je een slinger op. Ga je ermee op de foto. Koop je zalm, paté, extra lekkere snoepjes. Laat het ons weten. 088-850-51-52.

0: Steeds hoor je de wind en in dit geval was het de wind van Cadans. We gaan het hebben over het vieren van de verjaardag van je huisdier. Ik denk dat heel veel luisteraars dat doen, Maarten, en dat het helemaal niet vreemd is wat wij er aan zorg aan besteden.
1: En dan was het wel zo dan nog, boeien.
0: Dan gingen we gewoon door.
1: Ja.
0: Nou ja, dat jij tegen je hond zegt, oh, je bent bij de buik gezeten. Dat is, kan vreemd zijn.
1: Hoezo? Dat zeg ik letterlijk elke dag.
0: Iedere dag zelfs.
1: Ja, soms doe ik een Harvey dan ook zo voor mijn buik. Zeg, kijk, hier zat jij dan precies zo in. Ja, dat zeg ik gewoon. Dat voelt ook echt zo.
0: Ja?
1: Die navelstreng is nog niet doorgeknipt zelfs.
0: Nee, dat gaat ook nooit gebeuren, denk ik.
1: Zeker niet.
0: Och, man. Er is een therapie voor. Ik geef je nog wel een adres. We gaan even naar Irma. Dag Irma, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Irma.
2: Hey, Irma, ja.
0: Hi. Heb je wel eens een verjaardag gevierd van een huisdier?
2: Nou, wij hebben een hond uit Polen.
0: Oh, mooi.
2: En wij hebben geen idee wanneer hij jarig is.
0: Nee.
2: Dus wij vieren altijd de dag dat hij bij ons kwam, op 11 mei.
0: Oh, 11 mei. En hoeveel jaar geleden is dat?
2: Dat is nu 9 jaar geleden en hij was ongeveer 4 dat hij bij ons kwam.
0: Oh, wat heeft hij het goed dan bij jullie? Want dan is hij al 13, toch?
2: Ja, 13 jaar, wow. Ja. Ja, ja,
0: en,
2: ja.
0: En hoe vier je dan de dag dat hij bij jullie kwam?
2: Nou, sowieso krijgt hij altijd al de hele dag knuffeltjes van ons. Maar hij is gek
0: knuffeltjes,
2: op...
0: Knuffeltjes, vasthouden knuffeltjes of cadeautjes knuffeltjes?
2: Allebei.
0: Oh, ja.
2: We hebben hier in een permanente hondensnackbar.
0: Oh, wat grappig.
2: Dan kan je de meest leuke cadeautjes kopen voor je hond. Dus,
0: heet dat de hondensnackbar?
2: Ja, zo heet het.
0: Oh, Maarten, daar moeten we Sjoerd even naartoe sturen.
1: Ja, leuk.
2: Ja, dat is een geweldige leuke winkel.
0: Ja, de hondensnackbar. Oké, dus jij viert het gewoon lekker ieder jaar de dag dat hij bij jullie kwam?
2: Sowieso, ja.
0: Ja,
2: met lekker slagroomtaart.
0: Oh, taart dan.
2: Ja, is hij gek op.
0: Echt waar? En krijgt hij dan die hele taart of krijgt hij een puntje?
2: Nee, klein stukje.
0: Oh, klein. Ik heb nooit taart gegeven aan de hond. Oh, jawel, Maarten?
1: Ja, je hebt van die cupcakes, die kun je bij de dierenwinkel kopen. Hondencupcakes.
0: Oh, dat ga ik doen, met terugwerkende kracht. Hé, hey, hartstikke goed, Irma, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
0: Goed zo, dag.
2: Doei.
0: Oh, dat is echt een idee, de hondensnack. Maar wat komt er binnen aan appjes? Want dan ga ik zo nog even naar Ellie.
1: Ja, Karin die zegt, vroeger hadden wij een papegaai en die kreeg altijd wat lekkers. Melanie die viert al 16 jaar de verjaardag van hun hond Pepper en hopen dat nog een paar keer te mogen doen.
0: Ja.
1: Martijn heeft een tackle en die is volgende maand jarig. Nel die zegt, voor onze Kira is het elke dag een feest. Stuurt er een foto van een hele mooie hond.
0: Oh, dat is een hele mooie hond. Wat voor hond is dat? Een soort herder of zo?
1: Zoiets, ja. Dat lijkt er wel op, ja.
0: Spannende hond met die oren ook rechtop.
1: Ja, en Ingrid, tenslotte, wij vieren nooit de verjaardag van onze huistijgers. Dat zullen dan wel poezen zijn. Het is namelijk elke dag feest voor ze.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, dat snap ik ook wel. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen, oh, het is iedere dag moederdag of doe, het is iedere dag kinderdag.
1: Ja.
0: Maar even zo'n extra.
1: Maar aan de andere kant, die kat wordt ook niet wakker en die zegt, nou, het is mijn verjaardag. Oh, feest. Nou gaat het gebeuren.
0: Nou ja. Ik heb ook nog gezongen voor Teddy gisteren.
1: Maar dan vind je mij gek dat ik denk dat mijn honden in mijn buik zaten. Jij gaat
0: zingen. Jij zegt iedere dag tegen jou, oh, je hebt in mijn buik gezeten. Ik ga het eens proberen met Teddy. Als ik thuis kom vanmiddag, dat ik dan zeg, oh, je hebt in mijn buik gezeten.
1: Ja, dat doe ik zelf niet meer. Hoor. Jeroen noemt mij mama en hem zelf papa ook.
0: Goed, nu wordt het tijd voor Ellie. Ellie, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve schat. Leuk dat je weer even gesproken hebt.
0: Ja, hartstikke goed, lieverd. En heb je wel eens de verjaardag gevierd van een huisdier?
3: Oh, ja? Dat is maar op. Okay. Ik ging altijd met een heleboel, toen ik hier pas woonde, want ik heb altijd twee Yorkies gehad, maar katten ging ik altijd halen op de kat van de
0: asiel. De poezenboot.
3: Ja, nee, de asiel. Ja, wij gingen met mevrouw Damsma en dan belde ze op.
0: Ja.
3: Ik heb hier weer heel. Ik zeg, ik kom er al aan. Ik moet er niet eens uitspreken.
0: Nee.
3: Daar heb ik de tijd niet van, maar de honden.
0: Ja.
3: Ik had twee Yorkshire-terriertjes en we liepen met een heel stel. We liepen herders bij. Ja. We liepen Labrador bij. Dat zie je allemaal niet zoveel. Maar dan gingen we. Waren ze jarig en dan iedereen kwam op visite met.
0: Ja, wat heerlijk.
3: Met alles hebben we toen. Nou, maar leuke dingen gedaan. En
0: nou, lekker toch.
3: En lekker cupcakes, net wat er zo gebeurd is, weet je.
0: Ja, nou, heerlijk toch. Jo, dat is ook weer mooi om op terug te kijken.
3: Oh, en ik mis zo'n dier, hè.
0: Ja, dat snap ik. Maar daarom is het wel goed dat wij het er af en toe over hebben. Ja,
3: ja
0: toch?
3: Heerlijk, ja. Ik vind het zo fijn. En ook Teddy, hoe oud is Teddy geworden?
0: Teddy is 3 geworden.
3: Oh, 3, lekker, ja. Patrice, toevallig, de rondje was gisteren. Was dus zaterdag, volgend jaar heb ik ook gefeliciteerd.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, ja. Hartstikke goed. Hey, Ellie, ik ga door. We gaan even de plaat draaien.
3: Ja, goed zo.
0: Ja, dag.
3: Waarom heb je de honden een leuke taart?
0: Ja, dankjewel. Dag Ellie. Hoe is het met papa Maarten?
4: Baba.
0: Oh ja, mama.

Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
6: Hey Remol!
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
6: Hey Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Andrea uit het mooie Zaandam met de prachtige Zaanse schans.
10: Ik ben Nico, ik kom uit Karwaal.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Blik op de klok, 12:30 precies. Hippolytushof, 18 graden, nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Een 20-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede, die komt binnenkort onder voorwaarden vrij. Hij krijgt onder meer een enkel band en moet zich geregeld melden bij de reclassering. De verdachte zou eerder dit jaar twee anderen van Amsterdam naar Heemstede hebben gebracht om die aanslag uit te voeren. Door alert optreden van de politie kon worden voorkomen dat de aanslag ook daadwerkelijk werd uitgevoerd. Volgens het OM hadden de verdachten een terroristisch motief. Tata Steel doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die gisteren woedde op het terrein bij IJmuiden. De brand brak aan het einde van de middag uit bij een transportband. Ja, die transportband leidt naar een van de hoogovens van het staalbedrijf. Ja, die hoogoven is op dit moment in onderhoud, dus waren de gevolgen gelukkig beperkt van die brand. De uitvaart van de vorige week overleden Ben Sanders vindt plaats in besloten kring. Dat heeft de familie bekendgemaakt. Alleen genodigden zijn bij het afscheid welkom. Sanders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. Hij was in 2011 de eerste winnaar van The Voice of Holland. Afgelopen zaterdag was er trouwens een publiek afscheid bij de tattoo shop van de artiest. Nergens wordt zoveel ingebroken in brandweerkazernes als in Noord-Holland. Dit jaar was het al 23 keer raak. In het hele land werden 60 inbraken geregistreerd. En criminelen hebben het vooral voorzien op kostbaar gereedschap dat de brandweer nodig heeft bij noodsituaties. Een groot probleem is het, want de spullen zijn peperduur en zelfs niet zomaar te vervangen. Laatste berichtje, opluchting op de kade in Den Helder vanochtend. Na een half jaar kwam marinefregat De Ruiter weer thuis. Aanvankelijk vertrok het schip voor een trainingsmissie, maar al gauw waren ze nodig in de straat van Hormuz. Een bijzondere tijd vond ook deze marinier uit Alkmaar.
14: Het is een bijzondere reis geweest, een beetje apart met halverwege dat we omgedraaid zijn. En ik denk dat we voor ogen hadden dat met de wereldreis, nou, waar dat allemaal niet doorging. En dat we toen zijn omgedraaid. Heel lang eigenlijk een beetje gewacht op wat we moesten doen. Dat is niet gekomen, dus nou, dan kijken we er ook weer naar uit om terug te gaan.
13: En dat zei marinier Jesse uit Alkmaar. De Ruiter kwam vanochtend om 22:30 aan. Uiteindelijk heeft het schip of de bemanning niet hoeven vechten trouwens in het Midden-Oosten. Meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
12: Leuke naam, hè, Jesse?
13: Ja, die van jou heet ook Jesse,
12: ja,
13: toch?
12: Ja, die is geen marinier.
13: Wat betekent Jesse eigenlijk, die naam?
12: Weet ik niet. Geen idee.
13: Gaan we opzoeken.
12: Ja.
13: Is wel leuk na 25 jaar.
12: Oké, ik weet het echt niet. Wat ik wel weet is dat we naar het weerbericht gaan met Jules Gernert. Nou, Jules, goedemiddag.
15: Hallo, Jules, goedemiddag.
12: Dag, wat kunnen we verwachten vandaag?
0: Na vandaag toch nog wel vrij veel bewolking, vrees ik. Er is nog een soort bovenstroming op wolkenniveau uit het noorden tot noordwesten. Dus die wolken van zee komen nog steeds over ons. Laat al een paar opklaringen toe vanochtend al. En nu ook wel, nu op Tesla een paar opklaringen. Maar het is allemaal een beetje schaars. En het zal het ook al blijven tot de avond. Vanavond is het wellicht wat helderder. Dus geen echte nazomerdag. Wel een droge dag en natuurlijk vooral een zeer rustige dag. Met windkracht 2 uit zuid tot zuidwest. Maar de wind begint ook al een beetje vrolijk te worden. Later vanmiddag kunnen de wind waarschijnlijk helemaal vergeten. Ja, de temperatuur heeft er ook een beetje moeilijk mee. Het is inderdaad 17 tot 19 graden. Dat krabbelt nog wel wat op. Maxima denk ik van 19 tot 21 graden. Is toch ietsje boven normaal. Dus daar kunnen we niet ontevreden mee zijn vandaag.
12: Oké, helemaal goed. Dan gaan wij door naar de weerspreuken en de luchtdruk.
0: Ja, de weerspreuk eerst maar eventjes voor een keer. 22 september is Sint Mauritius. En is Mauritius klaar? Veel stormen verwacht u maar. Dus dat gaan we afwachten, want het is dan wel redelijk helder. Het is niet mistig of zo, maar goed, het is niet altijd zonnig dus. En de luchtdruk is vanmiddag zo'n 1030 tot 1031 millibar.
12: Oké, mooi. We doen het ermee. Tot morgen. Dag, Sjoe.
0: Tot morgen.
12: En tot over een uur uiteraard. Aansluitend de verkeersinformatie van de ANWB. Problemen op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Amsterdam Sloten is sprake van een spoedreparatie. En twee rijstroken zijn daar dicht. Ook nog wat vertraging op de A10. Amstel richting het knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam Buitenveldert en het knooppunt De Nieuwe Meer. 5 minuten vertraging. Een spoedreparatie. Ook daar.

0: Verdammt, ich lieb dich van Matthias Rijn.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
3: June tot 2.
2: Pin.
3: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
4: Speelt Pim Pam Pet.
0: 9 minuten over 12:30. We gaan Pim Pam Petten. En onze topnieuwslezer Barbara Mulder. Je hebt even de betekenis van Jesse opgezocht, hè?
5: Ja, dat betekent man van God of gift van God.
0: Vind ik mooi,
5: toch?
0: Mijn eigen zoon.
5: Ja.
0: Vind ik mooi. En voordat we nu allemaal de betekenis van onze eigen voornamen afgaan, dat gaan we een andere keer doen. Want ik ben ook heel benieuwd naar die van jou.
5: Mijn de betekenis van mijn naam. Ja, ik weet het zelf wel. Dat vertel ik dan als we het erover hebben. Goed?
0: Ja, dat is goed.
5: Okay. niet mij nu al uitlachen.
0: Nee, ik lach je altijd toe.
5: Kijk maar uit.
0: Ik lach je nooit uit.
6: No.
0: Nee. Nee, Maarten Faber.
5: You know.
0: Ik lach haar nooit uit.
6: Nee?
0: Jawel, maar haar niet.
5: Okay.
0: We gaan naar Pim Pam Petten. De selectievraag van vandaag.
6: Ja.
0: Wil jij die doen?
6: Ja.
0: Hij is heel lang.
6: Ja, jij hebt hem bedacht. Dit is wel...
0: Je mag hem inkorten.
6: Dat ga ik zeker doen.
0: Dat is kapot.
6: Een medewerkster die doet dus mee aan een loodzware High Rocks, moet ik even vertellen, dat is een soort
0: afzien
6: is een sportevenement. Terwijl ze dus ziek thuis zit en ze wordt dus op staande voet ontslagen. Ja, een maand thuis vanwege de ziekte van Pfeiffer. Daarom zat ze thuis, had de keelsteking, nou, van alles aan de hand. Maar ze kon dus wel die High Rocks doen. Nou ja, daar is de werknemer achter gekomen. Die had zoiets van, ja, hallo, dat wel.
0: Ziek zijn
6: niet.
0: En dat, ja, precies.
6: Precies, daar doen we niet aan mee. De vraag is, noem een sport.
0: Oké, noem een sport. Goh, wat een leuke vraag. Een hele lange inleiding voor een hele korte vraag. Oké, een sport is de vraag met de M van Marie.
6: Jij trekt hem gewoon naar die M toe.
0: Ik wist geen sport met een O.
6: Maar dit zie je bent op tv ook, hè?
0: Oh ja, dat is waar.
6: Mensen op tv.
0: Ah, nee, doe ik het nog één keer.
6: Nee, ik geloof je prima, joh, die Emma, maar Samaritan.
0: Ja, maar je moet me niet zo verraden.
6: Nee, maar je bent op tv. Maar goed, ga verder.
0: Oké.
6: Okay. Ik lach je trouwens niet uit, hè? Ik lach je nu toe.
0: Ja, dat is waar. Noem een sport met de M van Brie. 088 850 51 52.

0: Jackie Graham en June tot 2 op NH met Breaking Away.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Pet spelen met twee kandidaten die zijn ingelood. En wat was ook alweer de selectievraag, Maarten?
2: Een sport met de M van marathon, een modder worstelen, midget golf, mastermind, wat een denksport is, en de mixed martial arts, MMA.
0: Dat pardon, wat is dat?
2: Met vechten. Oh, als echt? Maar met judo.
0: Oh zo. Ja, MMA.
2: Ja.
0: Heb ik laatst nog gedaan.
2: Oh ja, gewonnen.
0: Nee, dan jok ik. Gaat onze eindredacteur appen dat ik jok. Ja. Nee, dus dat moeten we niet hebben. Met wie gaan we spelen?
2: Met twee hele leuke vrouwen, Paulien en Ankie.
0: Dag Paulien, dag Ankie.
3: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Oh, zo klinkt het in koor. Paulien, wat was jouw antwoord op de vraag een sport met een M?
3: Motorsport.
0: Motorsport, hartstikke goed. En jij, Ankie?
4: Precies hetzelfde.
0: Oh, met z'n tweeën op de motor.
4: Mooi kan je het hebben.
0: Ja, oké. Okay, dan zal het wel een zijspannetje worden, denk ik.
4: Nou, dat moet wel.
0: Ja. Oh, dat lijkt me doodeng om erin te zitten. Maar we gaan pimpampetten en zo eng is dat allemaal niet. We komen bij de eerste vraag. Zal ik die doen, Maarten? Wil
2: ja,
0: jij?
2: Doe jij maar. Ja, oh, okay.
0: Nou, we gaan even naar Namibië. Dat ligt in Afrika. En daar heeft een neushoorn de zijkant van een auto met toeristen helemaal kapot gebeukt.
2: Oh.
0: Ja, ja, en de stoten van het dier hadden zelfs zo verkracht dat de wielen van de auto bijna van de grond kwamen.
2: Zo.
0: Doodeng.
2: Je weet het.
0: Je zal erin zitten. De vraag is de volgende. Een dier. Een dier van Paulien en Ankie. Een dier. Met de letter die verschijnt op het rad. Zonder dat ik het rad aanraak. Een dier met de N van Nico.
2: De neushoorn
0: van
2: Ankie. Hartstikke goed.
0: Hoe makkelijk wil je het hebben?
2: Precies.
0: Vraag nummer 2.
2: Een automobilist die vlucht met 250 km per uur voor de politie. Nou, ja? Je raadt het al. In een grote crash geëindigd bij de McDrive in Udenhout. Dat
0: is handig. Kan je gelijk een burger bestellen.
2: Ja, precies. Wat kun je eten in een wegrestaurant?
0: Wat een leuke vraag, Joen.
2: Heel leuk.
0: Oké, okay. Wat kun je eten in een wegrestaurant met de volgende letter? Het is de K van Karel.
2: De kaassoufflé.
0: Ja, kaassouffleetje. Lekker. Okay, goed. We gaan even naar België. Want Venetië die overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen.
2: Venetië, voor... België.
0: Zei ik België?
2: Ja. En dan noem je mij dom.
0: Ik heb nog een jetlag van die vlucht van anderhalf uur vanuit Spanje. Oké, okay, Venetië in Italië overweegt de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen. Nou, nu betalen ze op dit moment 5 tot 10 euro... maar dan willen ze 30 euro gaan vragen als je dus een dagje in Venetië, België, rondloopt. Noem iets Italiaans. Noem iets dat met Italië te maken heeft.
4: Nee.
0: Het is de J van Johannes.
4: Ik zeg niks.
0: Waarom niet?
2: Ik zeg niks.
0: Wat is dit nou?
2: Ja, er staat
4: een Jezusbeeld.
2: Jezus, ja, die zie je daar wel veel.
0: Oh, dus dit is gewoon geloven. Heel sportief.
2: Vind ik heel lief van Ankie.
0: Nou, dat vind ik echt heel lief. Ja, dat vind ik mooi. Vraag nummer 4 voor jou, Maarten.
2: Wat heb je nou weer opgeschreven? Uitwijken
0: heb
2: lijkt...
0: Heb voorbereid? Ja, dit klopt nog niet helemaal. Nee.
2: Nou ja, een hert of een zwijn, dat heb je allemaal. Dit lijkt wel een soort spreekwoord. Nou,
0: maar het is de bedoeling dat je dingen voorbereidt voor dit programma.
2: En de vraag is, welke dieren kun je tegenkomen op straat?
0: Oké, maar wacht even. Als je dus uitwijkt voor een dier, moet je gewoon heel goed opletten. Dat staat er namelijk. Dat je niet tegen een boom aanknalt.
2: Ja, wat is maar in één keer doen we levenslessen hier?
0: Ja, dat hoort ook bij dit programma. Dus de vraag is, wat kun je tegenkomen aan dieren op straat?
2: Oké, amen.
0: Goed, Paulien en Ankie, wat kom je tegen aan dieren op straat? Het is de K van Karel.
4: Een keeshond, Ankie.
2: Keeshond, is dat niet met een C?
0: Nee, keeshond is wel met een K.
2: Nou... Die kun je toch tegenkomen op straat, dat is goed.
4: Zeker. Konijn.
2: Konijn is ook goed, maar was iets te laat, net.
4: Ik dacht als het maar geen muis is.
2: Nee, dat snap ik.
0: Nee, want dan sta ik hier op tafel. Goed, wat is de tussenstand?
2: Het staat 3-1 voor Ankie.
0: Dan gaan we door met de laatste vraag. September trakteert ons voorlopig op allerlei mooie dagen. Zit je dat te lachen, Maarten? Het wordt ook vandaag een hele mooie nazomerdag, want we krijgen lekker het zonnetje te zien. Waar denk je aan bij mooi weer? Waar denk je aan bij mooi weer? Het is iedere keer dezelfde letter. Ik word er gek van. Ik draai nog een keer. En dan was het weer de M. Waar denk je aan bij mooi weer? Het is de W van Willem.
3: Warmte.
2: Wat zeg je?
3: Ach, warmte.
2: Warmte, ja. Nou ja, dat dekt de lading, zeker. Ja. Het is wel goed, maar mocht niet baten, want Ankie heeft gewonnen met 3-2.
0: Oké.
4: Gefeliciteerd. Even een moment, als het mag.
0: Oh, jee. Wat is er? Wat gebeurt er?
4: Nou, weet je, ik heb al zo vaak een prijs gehad. Mag de prijs naar mijn tegenkandidaten?
0: Oh,
4: dat vind ik lief.
2: Ja.
0: Dat vind ik heel lief.
2: Nou, Paulien, dan ga je naar de Malediven.
4: Zo.
2: Je kan je koffer pakken.
4: Ja, ik heb ook vliegangst, dus ik hoef niet mee.
2: Oh, dat scheelt.
0: Maar wat vindt Paulien daarvan?
3: Nou, hartstikke lief van me.
0: Ja, toch? Omarm je je prijs?
3: Zeg je?
0: Ik zeg, omarm je je prijs?
3: Natuurlijk.
0: Ja, mooi. Nou, wat zijn we toch lief voor elkaar. Ja. Dankjewel, Ankie. En Paulien, blijf aan de lijn. Gefeliciteerd met je prijs.
4: Nou, heel veel succes, Paulien.
3: Dank je.
4: Oké, dag hoor.
0: Ik denk dat die nog wel even gaan praten met elkaar.
2: Ja, ze zijn vriendinnen geworden.
0: Ja, wat leuk. Heerlijk. En ook dat beleven we allemaal hier. June tot 2 op NH. Iedere dag spelen we het spelletje Pim Pam Pet. Over het Schinning zo meteen te gast. En dan hebben we het over sterren.

0: Woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Bim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
5: Ik ben Marjan uit Mokum.
6: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
7: Ik ben Helderder.
8: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Eén uur precies. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het Amsterdamse Muntplein is afgezet vanwege een verdachte situatie. Heel veel agenten zijn daar aanwezig. Mogelijk gaat het om een verwarde man. De uitvaart van de vorige week overleden Ben Saunders vindt plaats in besloten kring. Alleen genodigden zijn daar welkom. Saunders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. Hij was in 2011 de eerste winnaar van The Voice of Holland. En een Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede, die komt binnenkort onder voorwaarden vrij. Hij krijgt onder meer een enkelband en moet zich een aantal keer melden bij de reclassering. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
13: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
14: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: June tot 2.

0: 9 minuten over 10. Ik ga iemand aan jullie voorstellen die heel vaak te gast geweest is bij mijn oud-collega Arjen Burgaaf. En dan heb ik het over Govert Schilling, de meest bekende sterrenkundige. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, June.
0: Ja, tientallen jaren kijk je voor ons omhoog en weet je ingewikkelde sterrenkunde toegankelijk te maken voor een heel breed publiek. En de wetenschapsjournalist, en dan ben jij en de auteur, heeft ook weer een nieuw jaar boeken samengesteld, hè? Sterrenkunde 2027. Waarbij we een beetje terugblikken, maar vooral ook vooruit gaan kijken.
1: Ja, natuurlijk. Ik maak dat jaarboekje al heel erg lang.
0: Ja, is dit de 20ste of zo?
1: Een soort, sorry?
0: 20ste? 25?
1: Nee, al 23 of zoiets.
0: Ja.
1: Ik noem het een soort spoorboekje voor de sterrenhemel. Je kan er precies in vinden waar de planeten staan, wat voor schijngestalte van de maan er is, wat je s'avonds aan de hemel ziet.
0: Ja.
1: Met sterrenkaartjes, met mooie foto's. Dus het is een soort handleiding, een gids om thuis te raken aan prachtige firmament boven ons hoofd.
0: Ja, ik woon samen met een man die heel vaak omhoog kijkt. En zegt hij, kijk, June, dit is, hier staat Jupiter, staat heel prachtig ten opzichte van een andere planeet.
1: Ja.
0: Wat zijn de opvallendste verschijnselen geweest dit jaar? Ik heb hem met een brilletje opgezeten, op 2 augustus.
1: Ik wou net zeggen, het allermooiste, en ik denk dat iedereen die hier naar luistert, die kan zich dat herinneren. Vorige maand, die gedeeltelijke zonsverduistering. Het was kraakhelder in Nederland, prachtig te zien. Je ziet hoe de maan de zon bijna helemaal bedekt. En ik moet erbij zeggen, ik was zelf natuurlijk naar de plek gegaan waar je hem totaal kon zien.
0: Oh, waar was dat?
1: Het was in het noorden van Spanje.
0: Oh ja.
1: En dan schoofden we de maan helemaal voor de zon. En dan wordt het echt donker. En dan zie je die mooie stralenkransen. Dat is echt een magisch verschijnsel. Maar die zonsverduistering was wel echt het hoogtepunt van afgelopen jaar. En het leuke is,
0: even terug naar die zonsverduistering. Want ik heb hem ook gezien op een dakterras in Amsterdam. En ik dacht, perfect, en het was onbewolkt. Maar het werd niet zo donker. Ik hoopte dat het donkerder zou worden. Ja, maar dat was bij jou in Spanje wel het geval.
1: Natuurlijk, en dat is een grote misvatting. Dat als je het niet meemaakt, dan weet je dat gewoon niet. Dat laatste stukje zon wat hier in Nederland nog overblijft, dat is nog zo oogverblindend fel. Daarom heb je ook dat speciale brilletje nodig om er naar te kunnen kijken. En dan wordt het niet echt donker. Dan zie je dat het een beetje schemerig begint te worden. Maar als die laatste, dat vingernageltje ook afgedekt wordt en het laatste sprankje zonlicht verdwijnt, ja, niet dat het midden in de nacht wordt, zo ook niet, maar dan is het ongeveer een duisternis als met een nacht met volle maan.
0: Ja.
1: En dat gaat in een heel snel tempo. De hele natuur is daarvan in de ban.
0: En raakt ook in de war, denk ik.
1: En je raakt er zelf ook van in de war. Het is iets wat helemaal tegen de natuurlijke orde van de dingen ingaat. En dat is een heel ingrijpend verschijnsel.
0: Ja, en jij was dus afgereisd naar Spanje. Je reist af naar iedere plek in de wereld waar iets opvallends is. Nou kunnen we met dit boek een beetje vooruitkijken, maar we kunnen ook gewoon vooral terugkijken. Een maankalender staan erin, allerlei sterrenkaarten. Ik zie ook staan op de voorkant van het boek Mars ontmoet Jupiter. Wanneer is dat gebeurd?
1: Ja, of gaat dat nog gebeuren? Dit is allemaal komend jaar 2027 aan de hemel gebeurt. En je weet die bewegingen van die planeten precies van tevoren. Kunnen we heel exact uitrekenen. Dus ik kan nu al voorspellen dat in februari en maart en april, komend voorjaar, staan die twee planeten hoog aan de hemel dicht bij elkaar. En dat is een mooi gezicht, want ze vallen op. Planeten zijn veel helderder dan sterren. Jupiter heeft een mooie gelige tint. En Mars, die staat er dan vlakbij, die is een beetje rood, oranje van kleur.
0: Altijd wel, hè?
1: En je ziet ze in de loop van de weken heel langzaam maar zeker naar elkaar toe bewegen. Ze gaan elkaar niet echt raken, natuurlijk.
0: Nee, maar dat kan
1: een schijnbare samenstand. Maar het is mooi om op te letten. En omdat het zo lang duurt, die twee planeten, hebben we in Nederland, ondanks het slechte weer, altijd wel een keer kans om daarvan te genieten.
0: Dus ja. Weet je wat ik zo mooi vind? En ik ken jou langer dan vandaag. En zeker ook de periode dat jij bij Arjan zat. Als jij praat over jouw vak en over de planeet en over sterren, ik zie altijd zo'n enorme glimlach van oor tot oor op jouw gezicht.
1: Ja, maar dat is toch niet zo gek, want het is gewoon heel erg. We leven in een prachtig heelal. We krijgen het gratis. De sterrenhemel is voor iedereen cadeau. Ja, er moeten geen wolken voor zitten. Ik heb

0: Dat in het najaar altijd vrij laag aan de hemel. Dat is wel zo. Dus dan moet je een beetje rekening mee houden. Maar komend voorjaar weer veel hoger. En die schijngestalte van de maan is heel leuk om dat in de loop van de tijd te volgen.
1: Ja, ik zie hier ook een maankalender voor 2027. Staat in jouw boek, het jaarboek Sterrenkunde voor 2027. En er staat een complete maankalender in. We komen er zo meteen op terug. Even total touch tussendoor. Om bij te komen van alles wat zich afspeelt in het heelal. En kijken of er ook volgend jaar weer sprake is van een zonsverduistering. Oh, ga ik opzoeken. Maar jij weet het zo meteen natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: Hier te gast, Govert Schilling. En mocht je vragen voor hem hebben, 088-850-51-52. Het staat ook allemaal verdeeld per maand in dit boek. Dus ik ga stiekem even kijken naar mijn maand. Wat er gaat gebeuren. Nou, we gaan het zo meteen even vooruitblikken naar 2027. Kijken wat zich allemaal afspeelt in het heelal. Eerst even Total Touch.

0: Total Touch en Somebody Else's Lover. Ja, we gaan verder praten met een heel interessant onderwerp waar we in de loop der jaren veel aandacht aan besteed hebben. Maar het wordt weer hoog tijd, want hier is Govert Schilling. En we praten verder over zijn jaarboek Sterrenkunde 2027. Met daarin dus van alles, Govert, wat we kunnen verwachten. Ik zei het al, de maankalender staat erin. Dus zie je dus, ja, kun je heel goed zien. Vind ik echt mooi. Per dag ook inderdaad wat er gaat veranderen aan die maan. Maar wat zijn de dingen waar we ons op kunnen voorbereiden? Wat zijn de enorme grote, wetenschappelijk, mooi onderbouwde zaken die we kunnen zien straks in de hemel?
1: Ja, wetenschappelijk gebeurt er natuurlijk ook heel veel. Er is een tijdje geleden weer een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. Ja. Dat ruimteonderzoek komt in het boekje ook aan bod. En ik laat mooie foto's zien, recente opnames uit het heelal. Maar wat je zelf kan zien, daarvoor is komend jaar opnieuw, en dat is heel grappig, twee keer achter elkaar, opnieuw zo'n gedeeltelijke zonsverduistering staat op het programma. En

0: Afgelopen jaar was hij, of deze zomer was hij op 12 augustus.
1: Ja.
0: Volgend jaar is hij op 2 augustus. Opnieuw in de zomermaand. En dan schuift de maan opnieuw gedeeltelijk voor de zon langs. Nou, je hebt allemaal dat brilletje nog thuis liggen.
1: Ja, nee, even serieus.
0: Dus bewaar hem. Zorg dat
1: voor godverhoog aangeschaft, omdat hij uitverkocht was. Ja.
0: 2 augustus kun je hem opnieuw gebruiken.
1: Ja.
0: En dan wordt de zon niet voor 95% bedekt, maar voor 50%. Dus hij is wat minder groot, maar het is een vergelijkbaar verschijnsel. En het leuke is, als je nou echt een keer een totale verduistering
1: hebt. Heb ik nog nooit gezien.
0: Heb je nog nooit gezien?
1: Jawel, een totale verduistering ergens in de jaren 90 of zo was dat?
0: Ja. Heel veel mensen denken dat ze in 1999
1: ja,
0: totaal hebben gezien. Maar die was in Nederland ook niet totaal.
1: Oh, nou, daar heb ik hem nog nooit
0: echt naar die plek waar die totaal is.
1: Waar moet ik naartoe
0: mee te maken. En op 2 augustus moet je dan of naar het noorden van Afrika of, en dat is leuk, het allerzuidelijkste puntje van Spanje. Gibraltar, Malaga, Cadiz. En daar is die eclips volgend jaar augustus ook totaal te zien. En als je het nu niet doet, dan moet je tot 2081 wachten voordat er in Europa weer een totale verduistering zich
1: maakt. Dat gaat niet redden, denk ik.
0: Dat gaat niemand meer meemaken.
1: Zelfs Maarten dus gaat het niet redden.
0: Laatste kans. Maar als je in Nederland blijft komende zomer, is het een vergelijkbaar verschijnsel als afgelopen augustus. Eclipsbrilletje op en je ziet de hemellichamen bewegen. Je ziet hoe de maan langzaam voor de zon schuift en daarna de zon weer helemaal prijsgeeft. En dat is echt wel weer het hoogtepunt van het komende kalenderjaar.
1: Maar even, ik ben natuurlijk een leek en jij bent een expert. Waardoor komt het dat we dan vervolgens tot 2081 moeten wachten voor een volgende keer? En dat het nu 2 keer achter elkaar is?
0: Ja, 2 keer achter elkaar in dit deel van de wereld is een beetje toeval. Ja. Er zijn gemiddeld genomen ongeveer ja, zo'n 3 zonsverduisteringen elke 2 jaar. Maar iedere keer maar in een bepaalde zone op de aarde. Dus je moet iedere keer naar een bepaalde plek toe.
1: Afgrijzen.
0: Bijvoorbeeld in 2028 is er eentje in Australië. In 2030 in Zuid-Afrika. Ga zo maar door. Maar Europa en helemaal Nederland is natuurlijk maar een piepklein gebiedje op die wereldbol. Dus de kans dat dat net bij ons zichtbaar is, die is heel klein.
1: Ja, denk je dat er ooit in ons eigen land een totale verduistering gaat plaatsvinden?
0: 8 oktober 2135. Ja, echt waar.
1: Weet jij nu?
0: Dat weten we nu. Over 109 jaar is de eerstvolgende totale eclips in Nederland.
1: Hoe is het mogelijk?
0: Als Nederland dan nog bestaat.
1: Ja, nou laten we het hopen van wel. Weet jij nog het allereerste moment dat jij gegrepen werd door het heelal?
0: Nou, het klinkt raar, maar dan ga ik weer een datum noemen die ik nooit vergeten. Dat was 18 maart 1972. Ja, echt waar, ik weet het nog. Staat in mijn geheugen gegrift. Ik was een jochie van 15.
1: Ja.
0: En ik kwam op bezoek bij iemand die een sterrenkijkavond had georganiseerd met een telescoop in de achtertuin. En ik keek naar de planeet Saturnus. Dat is die planeet met die mooie ring.
1: Ja, die ring eromheen, ja.
0: Dat was een onvergetelijke aanblik. Dat je dat bolletje ziet en het ringetje daaromheen. Ik was echt verkocht en het is nooit meer overgegaan, Joen.
1: Nee, maar dit is zo, ja, zo bijzonder eigenlijk. Dat je zo gevangen wordt. En dat je wat dat betreft maar daar ook zo beeldend over kunt spreken. Je hebt dat ook gedaan op televisie, hè, want je hebt een televisieprogramma gemaakt. Ja, ik vind het heel mooi. Echt leuk, ik word er ook een beetje stil van. In jouw boek voor volgend jaar, hè, het jaarboek Sterrenkunde 2027... staat ergens in het midden staat een foto over 2 pagina's. Foto van het jaar, wat zien we hier?
0: Nou,
1: en kun je het eens beschrijven voor de mensen die niet op televisie kijken?
0: Een hele opname die gemaakt is door de astronauten van de Artemis 2 ruimtevlucht afgelopen april. Die vlogen om de maan heen. Voor het eerst sinds tientallen jaren weer astronauten helemaal in de richting van de maan. En dan vlieg je over dat kale, donkere, doodse, stenige maanlandschap waar niks te beleven is. En dan daarachter zie je de aarde ondergaan. Hij verdween hier langzaam maar zeker achter de horizon van de maan. Een prachtige mooie blauwe bol met wolken en oceanen. En dan weet je, als astronautje in jouw ruimteschip, alle andere 8 miljard mensen zitten op die bol en die proberen het daar met elkaar te rooien. En ik denk dat als je dat besef een beetje tot je door laat dringen, dat je met een soort kosmisch perspectief naar onze eigen planeet gaat kijken en dat dat iets vertelt over hoe wij met elkaar en met de aarde moeten omgaan.
1: Ja.
0: Want dat is de plek waar
1: doen
0: wij
1: we onzorgvuldig,
0: in het grote heelal.
1: Ja. Dat doen we onzorgvuldig, denk jij.
0: Ja.
1: Ja. En dat snap ik dat jij dat vindt. En daar ben ik ook wel met je eens. Maar ja, dan moeten we ook nooit in een vliegtuig stappen. En dan moeten we ook wat dat betreft zorgen dat we anders omgaan met onze energiestromen. En dan moeten we ook nooit afreizen naar China, omdat we daar hele andere zaken zien.
0: Ja.
1: En om maar even een wereld.
0: Er ligt een grote uitdaging.
1: Ach, we gaan even naar een paar vragen, Maarten. Want je hebt wat vragen binnengekregen van onze luisteraars.
2: Jazeker. Allereerst van Koen. Die heeft het namelijk over een editie van Suske en Wiske die jij ooit hebt geschreven. Is er echt een collectors item? Heb je er nog eentje liggen? krijgen voor hem?
0: Dat vrees ik eigenlijk. Ik heb één exemplaar nog van dat boek. Oh. We maakten het boek toen ik bij het Artis Planetarium in Amsterdam...
1: Kunnen we die kopen voor de verjaardag van Koen?
0: Ja, een tweedehands boekwinkeltjes.
2: Hij heeft er veel geld voor over, hoor. Ja. Voor jouw editie.
1: Nou ja, ga erover nadenken.
2: Ga erover nadenken.
0: Karin, even contact met me op. We gaan kijken wat er mogelijk is.
2: Nou, mooi. Karin, die
1: kom ik hem wel ophalen. Vind ik leuk.
2: Oké. Okay. Karin stuurt een krantartikel. De titel is Aarde botst in het jaar 2115. Is dit nog actueel? Weet je daar iets van?
0: Een botsing?
2: Ja, een botsing van de aarde.
0: Nee, er zijn af en toe hemellichamen, kleine planetoïden noemen we die, rotsenblokken in het heelal, die vliegen soms rakelings langs onze planeet.
2: Ja.
0: Als ze in de dampkring terechtkomen, verbranden ze meestal. En heel af en toe kan er natuurlijk een keer zo'n inslag plaatsvinden.
2: Ja.
0: Dat is heel zeldzaam.
2: Okay.
0: En het leuke is, er zijn een paar waarschuwingen voor geweest de afgelopen jaren dat er iets rakelings langs kwam.
2: Ja.
0: We krijgen over 2,5 jaar... In april 2029 komt er weer zo'n planetoïde vlak langs de aarde. En vanuit Nederland kunnen we hem dan met het blote oog zien. Dus ja, daar ga ik in mijn jaarboekje over 2 jaar uitgebreid over schrijven. En dan zie je een stip langs de hemel bewegen en denk ik, woe,
2: wow.
0: Rakelingse
1: passage. Dan maak je hart wederom een sprongetje.
0: Ja.
1: Loop je nou de hele dag omhoog te kijken? Iedere avond?
0: Ja, als ik 's avonds buiten kom, dan is het een automatisme om even hoofd in de nek en zien hoe het erbij staat.
1: Ja, mooi. Fijn dat je hier was, Govert Schilling. En zodra je weer iets hebt, kom alsjeblieft bij ons langs, want we hangen aan je lippen.
0: Ja, graag tot
1: en niet alleen wij als programmamakers, maar eigenlijk alle luisteraars. Dankjewel. Okay. Jaarboeksterrenkunde 2027 ligt op dit moment in de winkel. En nou ja, goed, we weten een beetje wat ons te wachten staat en wat we nog niet gehoord hebben van jou, staat wel in het boek. Dankjewel. Fijn dat je er was. Govert.
0: Fijn dat je me weer hebt uitgenodigd. Het was heel leuk om hier weer een keer te zijn na zoveel...
1: Heel graag tot de volgende keer. En ga nog even een nachtje slapen over Suske en Wiske.
0: Oké.
1: Ja, toch?
0: Hou we contact over.
1: Dankjewel. Govert Schilling was hier te gast.

0: ID-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
12: Ik ben Iris en ik kom uit Hoofddorp.
13: Ik ben Joep en ik kom uit Bussum.
14: Ik ben Liz en ik kom uit Amstelveen.
15: Ik ben Stephanie en ik kom uit Hoorn.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: 1 minuut over 2:30. In Bergen is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland bij Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Het Muntplein in het centrum van Amsterdam is weer vrijgegeven. Rond 12:30 werd het plein afgezet voor een politieactie. Veel agenten waren er aanwezig. Uiteindelijk is een verwarde man aangehouden. Het ging om een man die mogelijk zichzelf iets aan zou willen doen. Hij zou geen gevaar zijn geweest voor anderen op straat. Ja, twee leden van het arrestatieteam renden van achter op de man af en pakten hem vast, waarna ze hem konden arresteren. Door de afsluiting en de politieactie reden er tijdelijk geen trams langs het Muntplein. Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben toch recht op loon van KLM. Dat is het oordeel van de rechtbank Amsterdam in hoger beroep. Het gaat om ongeveer 250 oud-vliegers. De vrachtvliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. In 2021 oordeelde het gerechtshof dat dit onterecht was en dat KLM de vliegers weer in dienst moest nemen. Toen eisten zo'n 250 piloten van Martinair achterstallig loon volgens de gunstiger KLM-CAO. Nou, de kantonrechter in Amsterdam ging daar toen niet in mee, maar in hoger beroep krijgen deze vrachtvliegers toch deels gelijk. Een Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede, die komt binnenkort onder voorwaarden vrij. Hij krijgt een enkelband en moet zich geregeld melden bij de reclassering. De verdachte zou eerder dit jaar twee anderen van Amsterdam naar Heemstede hebben gebracht om die geplande aanslag uit te voeren. Door alert optreden van de politie kon voorkomen worden dat die aanslag ook daadwerkelijk werd uitgevoerd. Op de vuilniszak waarin de bom zat is DNA van de verdachte gevonden. De uitvaart van de vorige week overleden Ben Saunders vindt plaats in besloten kring. Alleen genodigden zijn bij het afscheid welkom, dat meldt de familie. Saunders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. En was in 2011 de eerste winnaar van The Voice of Holland. Afgelopen zaterdag was er een publiek afscheid bij de tattoo shop van de artiest. Laatste berichtje, voetballer Brian Brobbey wil zich de komende weken manifesteren als de eerste spits van Oranje. Ja, met zijn 3 doelpunten in de uitwedstrijd tegen Manchester City van zondag lijkt de nieuwe bondscoach nauwelijks nog om de aanvaller van Sunderland heen te kunnen. Het ging goed, zei Brobbey. Het was een leuke wedstrijd. Alleen jammer dat we verloren. Nou, ik vind die interviews met Brian Brobbey altijd
19: heel erg
18: fantastisch,
19: leuk.
18: Toch?
19: Ja, fantastisch.
18: Zo'n droge gast.
19: Ja, geweldig.
18: En een goede voetballer. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
17: Goed, Barbara, dankjewel. Dan gaan we eens even kijken naar het weer met Jules Gernaert.
20: Er blijft vrij veel bewolking met maar een paar opklaringen. Later vandaag worden de opklaringen iets breder. De wind blijft ook zwak en wordt veranderlijk van richting en de temperatuur komt later in de middag uit rond de 20 graden. Vannacht is het heel rustig met enkele mistbanken. Minimum temperatuur van 11 tot 15 graden. Morgen is er eerst wat zon. Later is het bewolkt met af en toe wat regen. Vooral 's avonds. Maximum temperatuur morgen van 20 tot 22 graden.

0: Johnny Heist Yes en Shattered Dreams.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker. Ik neem jou mee is een intiem theaterconcert waarin Leonie Meijer het publiek gaat trakteren op pareltjes uit de Nederlandstalige muziek. Ja, en dan komt er van alles aan bod. Van allerlei bijzondere artiesten zoals Bluff en Ramses Shaffin, S10. En ook liedjes van Toon Hermans komen voorbij. En ze is hier. Leonie Meijer, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dag. Het wordt echt een heel intiem theaterconcert, hè?
2: Absoluut, ja. Ja, ik denk, dit is een beetje een persoonlijke ode aan het Nederlandstalige lied.
0: Dus, ja, waarom wil je dat zo graag?
2: Ja, omdat het mij op een bepaalde manier geholpen heeft om uit een beetje uit een dal te komen. Omdat ik heel erg vastliep met schrijven zelf, liedjes schrijven. En ik moest ergens optreden bij de afterparty van André van Duin, was dat.
0: Ja, en heb ik je gezien.
2: Ja. En toen werd mij gevraagd om heel veel Nederlandstalige klassiekers te zingen. Wat niet direct in mijn geheugen zat, maar toen ben ik het heel erg op gaan studeren. En toen gebeurde daar iets gewoon in mij. Klikte er iets toen ik Laat me zong van Ramses.
0: Ja.
2: Dat ik echt dacht, van, ja, ik ben in eerste instantie gewoon zangeres. En dit is waarom muziek zo mooi is. En op een of andere manier is dan toch die moedertaal heel belangrijk om dan zo binnen te komen.
0: Ja, een beetje terug naar de basis.
2: Ja.
0: Hey, maar dan sta je daar te zingen. En ik weet het nog, het was in Rotterdam, hè, bij de Doelen. Ja. Gebeurt er dan in jouw hoofd iets? Of wordt het ook gevoed door reacties van het publiek daar?
2: Nou, het was dus zoals ik al zei op die afterparty. Je denkt eigenlijk van, nou, dan is die hele show al geweest en iedereen gaat nu drinken.
0: Ja, het was een ode aan André van Duin.
2: Ja, die zat 60 jaar in het vak.
0: Ja.
2: En ik dacht eigenlijk, nou, ik ga daar een beetje op de achtergrond zingen, weet je wel. Maar toen ik het dorp zong en al die mooie klassiekers, zag ik gewoon iedereen onder het praten en het drinken door gewoon meezingen. En het verbroederde heel erg op dat moment. Terwijl ik eigenlijk dacht, daar heeft niemand tijd voor.
0: Ja.
2: Maar ja, dan zijn dat toch van die liedjes die voor iedereen, wat voor iedereen iets betekent. En dat was iets wat in mijn hart. Mijn hart ging echt open op dat moment.
0: Ja, wat mooi. En dat kon je ook best wel goed gebruiken, hè, op dat moment.
2: Ja. Ja, ik dacht echt van, oh ja, dit is waarom ik zing. En dat was ik even kwijt.
0: Ja, en je wil niet alleen zingen. Ik heb bij jou ook altijd het gevoel dat jij mensen met elkaar wil verbinden.
2: Ja.
0: En dat jij jezelf ook altijd een beetje bescheiden opstelt. Kun je me nog even vertellen, Huub Stapel heeft je ook best een belangrijke rol ingespeeld, hè?
2: Klopt, ja. Ja, ik had de titelsong Ik neem jou mee opgenomen. En gewoon een hele kale versie, zang en gitaar.
0: Titelsong van een film?
2: Titelsong van het album, sorry, en mijn theatertour.
0: Ja, ik wou net zeggen.
2: En ik had dat naar hem opgestuurd. Ik had hem al echt al meer dan 10 jaar niet gesproken, maar ik wilde het heel graag laten horen.
0: Ja, waarom aan Huub Stapel?
2: Ja, omdat hij mij ooit jaren geleden advies had gegeven over het zingen en het gitaarspelen tegelijk.
0: Ja.
2: Hij zegt, als jij zorgt dat jouw gitaarspel net zo goed is als je zang, dan kan je jezelf echt gaan onderscheiden.
0: Ja.
2: En dat heb ik toen meegenomen. En eigenlijk in alles wat ik daarna ging doen. En dit was een opname die ik gezongen had en gespeeld tegelijk. In de studio. Het was echt een one-take opname. En ik had zoiets van, volgens mij is dit iets wat ik echt wel zou durven laten horen aan hem. Zo van, kijk,
0: dus dat stuurde je op aan de grote Huub Stapel, waarmee je dus 10 jaar geen contact had. Wat kreeg je toen terug als reactie?
2: Nou, hij zegt, hij belde mij meteen op.
0: Oh ja?
2: Wat ik heel verrassend vond eigenlijk. En hij zei, ja, ik vind dat iedereen dit moet horen. En ik zit volgende week in de uitzending bij Eva Jinek en ik ga jou meenemen.
0: En dat gebeurde.
2: Nou, ik dacht eerst nog van, nou, dat zal wel. Weet je wel, zo van, dat kan toch niet zomaar.
0: Nee.
2: Maar 3 dagen later was het echt geregeld.
0: Ja.
2: Dat zal ik echt nooit vergeten. Het was echt prachtig.
0: Ja, ik heb toevallig die uitzending gezien. Was inderdaad mooi. En ook heel goed en mooi dat het allemaal zo snel geregeld wordt. Maar dat jij op die manier gewoon geïntroduceerd wordt daar.
2: Ja.
0: En dan gebeurt er iets met je. Want je hebt een nieuw album uitgebracht. En je komt nu ook met een theatertour.
2: Ja.
0: Een heel intiem concert gaf je aan. Ik neem jou mee.
2: Ja.
0: Die titel zegt denk ik ook wel iets over de inhoud van de show.
2: Ja, want dat was eigenlijk dat moment ook bij Eva Jinek. ik dacht van dit moet ik gewoon, dit is wat ik wil doen nu. En ik ga op zoek naar die liedjes die me het meest hebben geraakt zo door mijn leven heen.
0: Ja.
2: Die ga ik ook spelen tijdens mijn theatertour. Onder begeleiding van Erik Vlasblom, die speelt piano.
0: Ja.
2: En die heeft zelf ooit nog 12 jaar lang met Toon Hermans
0: gespeeld. Ja, dat is heel bijzonder.
2: Dus dat vind ik natuurlijk helemaal een geweldige aanvulling. En grote steun en toeverlaat ook in dit programma. Want we gaan het echt samen doen als team.
0: Ja, is er een soort nieuwe Leonie Meijer ontstaan op deze manier?
2: Nou, nieuw weet ik niet, maar misschien is alles gewoon weer een beetje boven water gekomen.
0: Ja.
2: En ik begin ook langzaam weer zin te krijgen om zelf te schrijven. En dat was ik echt even verloren. Dus het is heel apart, maar dat heb ik een beetje teruggevonden door juist het materiaal van anderen te zingen.
0: Ja, en het inspireert jou weer. Ik noem even een paar data. 9 oktober sta je in Hoofddorp, 24 oktober Spanbroek, 6 december in Laren en 13 december in Den Horen op Texel. Met dus de theatershow Ik Neem Jou Mee. En die ga ik nu ook draaien. Ik vond het fijn dat je er was.
2: Dank je wel.
0: En ik hoop je een volgende keer weer te zien hier.
2: Leuk, dank je wel.
0: Ja, dank je wel. Leonie Meijer en de theatershow en ook deze single heet Ik Neem Jou Mee. Thank you.

0: punto.
1: La camisa negra van Juanes.
2: Is er nog iets te doen?
1: Van het Spaanstalige van Juanes gaan we het hebben over Italië. Want er komt een hele, ja, boeiende, maar ook een hele lekkere en sfeervolle Italiaanse avond aan. En dan heb ik het over aanstaande vrijdag in het Smaaktheater in Amsterdam. En er is er maar eentje, voor mijn gevoel, die dat voor elkaar krijgt. En dat is Sara Puozzo. Want zij is vaak bij ons te gast, de oprichter van de Pasta Academy in Amsterdam. Dag Sara, goedemiddag.
3: Hi, dag June.
1: Dag.
3: Hallo.
1: Wat gaat dit voor iets moois worden? Het heet het Smaaktheater.
3: Ja, het is het Smaaktheater. Nou, je moet het voorstellen als een culinaire voorstelling waar geschiedenis en kunst en muziek samenkomen. Het is ook heel zintuigelijk en het gaat ook echt om de Italiaanse keuken. En in de Italiaanse keuken zijn heel veel legendes en tafelverhalen. En ik heb natuurlijk een paar jaar geleden een boek geschreven, Mangiamo all'Italiana. Maar ik kan er zoveel meer over vertellen dan die 400 pagina's in het boek. Dus daaruit is het Smaaktheater uitgevloeid. En nou, dan komt het boek Mangiamo all'Italiana met al die mooie tafelverhalen een beetje tot leven. En vrijdag hebben we weer twee voorstellingen staan. Dus,
1: maar wat ga je vertellen dan, Sara? Wat valt er te vertellen aan legendes over Italië? Ik kan wel een paar dingen verzinnen, maar wat ga jij vertellen?
3: Ja, ten eerste is het een beetje een soort van verwonderingavond. Dus we proberen ook niet te veel prijs te geven. Maar het gaat dus eigenlijk om verhalen waar bijvoorbeeld een bepaald gerecht is ontstaan. Of bijvoorbeeld een bekende componist uit Venetië. Dat ga je dan vrijdag misschien wel horen als mensen er naartoe gaan wie het is. Daar ga je ook zijn favoriete gerecht gaan proeven. En ook gaan ontdekken.
1: Wat is dat favoriete gerecht?
3: Het favoriete gerecht is een risotto.
1: Een risotto.
3: Dus, het is een risotto, Venetiaanse risotto.
1: Ja, oké, ook dat Venetiaans. Dus jij gaat ook verhalen vertellen, denk ik, niet alleen over Italië, hè, een soort legendes, maar ook verhalen bij de gerechten.
3: Zeker, ja, ja. Dus eigenlijk alles komt samen op je bord. Dus dan ga je ook meer te horen krijgen over die Venetiaanse componist. Je gaat die muziek horen. Je gaat ook horen waarom het zijn favoriete gerecht is. En zo hebben we nog veel meer verhalen die dan aan bod komen. Dus eigenlijk ga je via het proeven de geschiedenis, de kunst, de muziek van Italië gewoon met één hap op jouw vork, zeg maar, helemaal gaan beleven.
1: Ach, jij mag. En jij gaat het aan elkaar praten allemaal. Want als er één is die daar heel veel verstand van heeft, ben jij dat wel. De laatste keer heb je ook allerlei verhalen verteld. En wat is er zo bijzonder aan die Venetiaanse keuken?
3: Ja, die Venetiaanse keuken, het is heel bijzonder omdat het natuurlijk weer helemaal anders is dan bijvoorbeeld de Siciliaanse keuken. Dat is mooi in de Italiaanse keuken. Nou, we hebben meer een bergkeuken daar. En we hebben natuurlijk ook de mooie Po-vlakte die daar doorloopt. Dus dat is de rivier. En bij de Po-vlakte, daar cultiveren ze ook risotto. En bij die risotto, zeg maar, nou, daar worden ook, zeker in de geschiedenis toen, werden ook allemaal gerechten gemaakt. En Italianen zijn ook heel sterk om echt met seizoenen te gaan koken. Dus bijvoorbeeld een van de bekende gerechten is een risi en bisi, heet het dan.
1: Wat is dat?
3: Dat is een risotto met doperwten en met munt. En die ontstond vaak in de lente, want dan komen de doperwten eraan. En dat is ook een van de favoriete gerechten van heel veel bekende Venetiaanse mensen. En ja, als dat in het land kwam, als de lente in het land kwam, ja, dan kwam risi en bisi eraan. Dus een mooie risotto gerechten, die dan ook trouwens alonda worden geserveerd als de golf van het water. Nou, heel poëtische taal in de Italiaanse keuken. Dus ja, daar moet meer over verteld komen.
1: Ja, en dat er meer over verteld gaat worden, ga je doen in het Smaaktheater. En dat is dus aanstaande vrijdag. Behalve vrijdag dan twee verschillende sessies, komt er nog meer aan einde van het jaar of zo?
3: Nou ja, wel, ik heb eigenlijk goed nieuws voor jullie. Eigenlijk ook een beetje een primeur. Want omdat het is bijna volledig uitverkocht. En we hebben besloten om een nieuwe Smaaktheater te gaan plannen. Volgend jaar op 19 maart. Dan gaan we weer twee voorstellingen maken. Terug bij het ATAG Live Experience Center. Dicht bij Amsterdam is het dan. En dus mensen kunnen zich daar ook al voor gaan inschrijven.
1: Staat allemaal op jouw website van Sara Puozzo. Dankjewel, Sara. Ja, mooi, ik hing weer aan je lippen.
3: Dankjewel,
1: tot ziens. Goed zo.
3: Ciao.
1: Dag. En ja, dan wil ik aan Maarten vragen wie morgen te gast is. Maar Maarten is heel druk aan de andere kant met een topstagiair. Oké, morgen zijn we er weer. June tot 2. Veel plezier bij Nick, hij is terug.

0: Op woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
3: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
4: Ik ben Joshua uit Heilo.
5: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
6: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
7: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
8: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
9: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.

0: belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op het Muntplein in het centrum van Amsterdam is een verwarde man aangehouden. Rond 12:30 werd het plein afgezet voor een politieactie. Veel hulpdiensten waren daarbij aanwezig. De man was geen gevaar voor anderen. Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben toch recht op loon van luchtvaartmaatschappij KLM. Dat is het oordeel van een rechtbank Amsterdam in hoger beroep. Het gaat om ongeveer 250 oud-vliegers. En voetballer Brian Brobbey die wil zich de komende weken manifesteren als de eerste spits van Oranje. Dat zei hij vandaag tegen journalisten bij de training van het Nederlands elftal. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

Dat is de Bauza bij NH met Magnetic. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Ja, daar is hij weer, dames en heren. Ja, wat een weekend is het geweest. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb best een prima weekend gehad, hoor. Alleen ik had een pijn, mensen. Ja, vorige week vrijdag merkte ik al een beetje dat er iets niet goed was in de kies die ik heb. 4 maanden geleden ben ik al bij de tandarts geweest. Toen heb ik aangekaart van, joh, volgens mij gaat het niet goed met die kies. Toen zijn er foto's gemaakt en toen was het allemaal prima. Nou ja, dit weekend was het dus zo erg dat ik afgelopen zaterdag de spoedlijn heb gebeld. En die zei, ja joh, als je het volhoudt tot maandag, probeer dat. Want ja, je eigen tandarts weet het toch beter. Nou, ik volhouden tot gisteren dus. Kwam ik daar, ontstoken kies. Wat gaat er gebeuren? Wat is er dus ook gebeurd gisteren? Een wortelkanaalbehandeling. Nou, ik kan je vertellen, voor de mensen die het gehad hebben, die weten misschien een beetje waarover ik praat. Maar omdat het ook zo ontstoken was, was het moeilijk te verdoven. Dus ik heb echt 2,5 uur in die stoel gelegen. Pijn, joh. Oh ja, ik wil je niet bang maken, mocht je dit op de agenda hebben staan. Ja, het zijn dingen die moeten gebeuren. Soms hoort het dan een beetje bij het lezen, hè. Dat, ja, je wil het niet, maar je moet, want je wil ook van die pijn af. Nou, ik heb het dus overleefd, dus ik dacht misschien leuk voor vandaag liedjes die te maken hebben met tandartsen. Of misschien met lachen. Want lachen doe ik nu zonder kiespijn. Dat is ook een keer weer fijn, hè? Ik wil weten van jou, wat past hierbij? 088-850-51-52. 088-850-51-52. Liedjes over lachen, glimlachen. Ik hoor het graag van jou. Goed. Het is de dinsdagmiddag van NH met de Fiction Factory. Feels like heaven. En helemaal naar die wortelkanaalbehandeling. Het is weer goed, hoor.

Anne-Marie Shania Twain bij NH met Unhealthy. Ja, gisteren was ik even afwezig. Had alles te maken met de zwaarste operatie uit mijn leven. Maar dat valt ook wel weer mee. Het ging om een wortelkanaalbehandeling. Ja, het is niet fijn. De mensen die het gehad hebben, die weten misschien een beetje waarover ik het heb. Oh man, ik ben blij dat het achter de rug is. Liedjes die gaan over tandartsen of te maken hebben met glimlachen. Dankjewel. 088 850 51 52. Zo zegt Rem bijvoorbeeld. Dacht je niet toen je in de stoel lag? Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Nou, heel eerlijk Rem. Het enige wat ik dacht in die stoel, hoe lang gaat dit nog duren? Ja, dat was wat ik dacht. Maar dat is trouwens wel een liedje die veel binnenkomt hoor. Jij kreeg de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente bij de tandartsassistenten. Ja, inderdaad, ik zie het. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht. Nou, gisteren even wel, kan ik je vertellen. Dankjewel voor het doorgeven, voor de leuke liedjes die hierbij passen. Bye.

0: Het is Jason Donovan bij NH met Too Many Broken Hearts. Barbara.
1: Hey, goedemiddag.
0: Heb jij je allemaal aangemeld of niet?
1: Aangemeld als teamcaptain.
0: Nou, het is namelijk de week van het samen zijn. Doen wij ook bij NH. En we hebben jou nodig. Is leuk. Ik ben trouwens teamcaptain, hè? Bij die avond.
1: Klopt, ik ook, ja.
0: We doen namelijk één grote pubquiz, daar kun je voor aanmelden. Dat doe je via nnnieuws.nl/samenzijn. Daar kun je dus alles even invullen. En dan kom je bijvoorbeeld in het team bij mij. Of bij Maarten.
1: Dat kan je niet zelf kiezen.
0: Nee, dat kan je niet kiezen.
1: Anders allemaal voor mij kiezen misschien.
0: Ja, zeker. Achter de schermen wordt er wel gekozen. Want ik kies natuurlijk gewoon de beste uit. Nee, dat is ook niet zo. Nee, het is allemaal willekeurig. Dat worden allemaal... maar het is wel leuk als je meedoet.
1: Ja, dus als je nu luistert en je denkt van... daar wil ik bij zijn... Ja, dan zou ik je me zeker opgeven. Ja. Jij bent wel goed, denk ik, hè?
0: Goed is misschien niet het juiste woord. Ik ben wel fanatiek. Dat is het juiste, ja. Ja. Maar wie niet? Want op zijn avond wil je natuurlijk gewoon winnen, toch? Daar gaat het toch ook
1: zeker.
0: Om?
1: Zeker, de anderen zijn ook wel fanatiek.
0: Veel mensen zeggen, meedoen is belangrijker dan winnen. Nou, in Team Nick is dat niet zo. Bij Team Nick willen we gewoon voor de winst, hè?
1: We gaan het zien.
0: Ja, nou, we lezen even. Alle informatie vind je ook op nnnieuws.nl/samenzijn. Daar zie je ook wat zo'n week inhoudt, wat we nog meer doen. En meld je gewoon aan. Is gezellig, toch?
1: Ja, volgende week woensdagavond in Zaandam.
0: Voor van de partij. Goed, het is ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Zometeen met Barbara. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Tijdens de Pride en de World Pride in Amsterdam is er veel gebeurd. Er is nu een rapport verschenen. En je hoort zo meteen over het geweld van die dagen.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Kloosterman Badkamers en Keukens in Huizen.
3: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
4: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
5: Ik ben aangereden. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
4: Vertel, we helpen je verder.
3: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
6: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Ik ben Pieter uit Kastikum.
7: Ik ben Rachel en ik kom uit Hilversum.
8: Ik ben Sven de La Wout Amsterdam.
9: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 2:30 momenteel in IJmuiden, is het 18 graden. Wat staat er in mijn tekst, Barbara? In IJmuiden, in Bergen is het 18 graden.
12: Ja, pardon, ik heb wat problemen met het systeem, maar in IJmuiden is het inderdaad 18 graden.
11: Het nieuws wat we krijgen is allemaal goed, hè? Ja, goed, goedemiddag,
12: zeker.
11: Barbara. Hoi.
12: Excuses daarvoor. Goedemiddag, ja, het echte nieuws. Rond de Amsterdam Pride en de World Pride zijn meer dan 670 meldingen gedaan bij Rita. Rita is een meldplatform voor de queergemeenschap. De meeste gingen over uitschelden en beledigen. Ook waren er veel meldingen van fysiek geweld. Mensen werden tijdens die Pride bespuugd, met drank bekogeld of geschoten. Ook werd melding gemaakt van een automobilist die doelbewust op voetgangers zou zijn ingereden. Ja, de uitkomsten moet ik zeggen van het rapport zullen besproken worden met de gemeente Amsterdam en de politie. Op het Muntplein in het centrum van Amsterdam is een verwarde man vanmiddag aangehouden. Rond 12:30 werd het plein afgezet voor een politieactie. Veel hulpdiensten waren daarbij aanwezig. De man was geen gevaar voor anderen. Nou, twee leden van het arrestatieteam zijn uiteindelijk van achter op de man afgerend, hebben hem vastgepakt en aangehouden. Door die afsluiting konden de trams een lange tijd niet rijden langs dat Muntplein. Een 20-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede. Die komt binnenkort onder voorwaarden vrij. Hij krijgt een enkelband en moet zich vaak melden bij de reclassering. Hij zou eerder dit jaar twee anderen van Amsterdam naar Heemstede hebben gebracht om de geplande aanslag uit te voeren. Nou, door alert optreden van de politie kon voorkomen worden dat de aanslag ook daadwerkelijk werd uitgevoerd. Op de vuilniszak waarin de bom zat is ook DNA van de verdachte gevonden. De uitvaart van de vorige week overleden Ben Saunders vindt plaats in besloten kring. Alleen genodigden zijn bij dat afscheid welkom. Ja, Saunders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. Hij was in 2011 de eerste winnaar van de Voice of Holland. Afgelopen zaterdag was er trouwens een publiek afscheid bij de tattoo shop van de artiest.
11: Ja, wat een verhaal, hè? Er is nog niet echt meer duidelijkheid over wat er nou precies gebeurd is. Die dag, tenminste, hij heeft, volgens mij heeft hij zichzelf, denk ik, dit is nog niet. Ik kan wel wat zeggen, maar er wordt heel veel speculatie.
12: Ja, dat denk ik ook. Het is sowieso, denk ik, heel verdrietig. 43 en dan is hij overleden. Ja. Voor alle dierbaren, voor zijn kinderen. Hij is natuurlijk bij het water gevonden.
11: Ja.
12: Maar het is niet duidelijk hoe die daar nou kwam en wat zijn gemoedstoestand
11: was. Wat erachter zit. Nee, oké. Okay.
12: Nee, misschien wordt dat nog duidelijk. Maar voor nu veel sterkte voor iedereen.
11: Ja, treurig.
12: En een laatste berichtje. Voetballer Brian Brobbey. Ja, die wil zich de komende weken manifesteren als de eerste spits van Oranje van het Nederlands elftal.
11: Ik denk wel dat hij dat kan.
12: Ja, dat zei hij dus vandaag tijdens tijdens de training van Oranje. Zei hij dat tegen de journalisten. Afgelopen zondag scoorde hij speelt nu voor Sunderland, 3 keer in de uitwedstrijd tegen Manchester City. Ze verloren die wedstrijd. Maar hij was dus heel goed. Van de BBC kreeg hij zelfs een 10.
11: Ik moet heel erg wennen dat Robbie niet meer bij Ajax zit.
12: Maar doet hij dus kennelijk wel goed.
11: Een oude rammer vind ik het echt. Als die voor je staat, dat is echt een beuker hoor. Jeetje.
12: Ja, en hij is ook in die interviews heel cool. Dat hij dan gewoon onderkoelt eigenlijk.
11: Ja, heel erg zichzelf ook, hè.
12: Ik zag net nog een interview voorbij komen waarin ze vroegen van... heb je op school wel eens een 10 gehad? Nee, zei hij. Maar dus nu voor het voetballen kreeg je een 10 van de BBC.
11: Ja, nou hartstikke goed. Ik ben heel benieuwd en ik denk ook wel dat hij het kan. Denk ik, zeker weten.
12: Ja.
11: Wanneer is die wedstrijd? We spelen een oefenwedstrijd, toch?
12: We spelen 3 oefenwedstrijden. Wanneer precies? Dat hoor je later van me.
11: Oké.
12: En meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
11: Dat hebben we niet opgezocht.
12: We moeten door.
11: Dankjewel, Mark.
12: Ja, we moeten echt door.
11: Met Sjoeger daar.
10: Er blijft vrij veel bewolking met maar een paar opklaringen. Later vandaag worden de opklaringen iets breder. De wind blijft ook zwak en wordt veranderlijk van richting. En de temperatuur komt later in de middag uit rond de 20 graden. Vannacht is het heel rustig met enkele mistbanken. Minimum temperatuur van 11 tot 15 graden. Morgen is er eerst wat zon. Later is het bewolkt met af en toe wat regen. Vooral 's avonds. Maximum temperatuur morgen van 20 tot 22 graden.
11: Ja, nog even terugkomend op die wedstrijden. Ik heb het even ondertussen opgezocht. Nederland-Duitsland, dat is donderdag. Begint om 8:45. Dat is een van die oefenwedstrijden. En de volgende is dan op 1 oktober. Dan is het Griekenland-Nederland.

0: Mr. Robbie Williams bij NH met Angels.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: En het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Stemmen 088 850 51 52 voor een keuze A. Katie Tunstall met Suddenly I See. Keuze B, mooi liedje van Laura Pausini met La Solitudine.

Ja, dat zijn ze dan. De twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Kies jij voor die keuze A. Katie Tunstall, Suddenly I See. Keuze B. Laura Pausini, 088 850 51 52. Is dit

0: Mars bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, Katie Tunstall, Suddenly I See. En keuze B, Laura Pausini, La Solitudine. Wat een titel is dat, hè? Moeilijk, hè?
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Maar wel een ontzettend mooi liedje. En dat liedje heeft ook gewonnen, hoor. De meeste stemmen, 80%, kiest voor keuze B. Laura Pausini hoor je bij NH.

0: en ik.
1: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Ik ben Carina uit Schorel.
6: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Ivo uit Hilversum.
8: Doeti en ik kom uit Aalsmeer.
9: Ik ben Rosa uit Volendam.
10: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer. Thuis in heel
11: Noord-Holland. 1 minuut over 2 belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Bezoekers van de Amsterdam Pride en World Pride zijn massaal uitgescholden en beledigd. Meer dan 670 meldingen kwamen er binnen. Ook was er fysiek geweld. Mensen werden bespuugd, met drank bekogeld of geschopt. Staatsbosbeheer neemt meer tijd voor een definitief besluit over de toekomst van de 7 buitencentra. Die bezoekerscentra zouden gesloten worden, maar blijven nu toch langer open. En voetballer Brian Brobbey die wil zich de komende weken manifesteren als de eerste spits van Oranje. Dat zei hij vandaag tegen journalisten bij de training van het Nederlands elftal. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale.
11: Ja, ik zei net 1 minuut over 2. Ja,
12: we zijn al
11: niet schrikken.
12: 2 minuten over 3.
11: We zijn een uurtje verder, ja. Kan gebeuren, kunnen best overkomen, hè Bar, zo is het ook. Hè?
12: Is dat zo?
11: Ja, we gaan snel door met het programma, dames en heren. NOS Journaal.
13: Levi van Eck met het NOS Journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Goedemiddag.
9: Met Nick Velden.

0: Het blijft zo'n lekker liedje om een beetje bij je weg te dwijmelen. Ja, probeer niet dat te doen tijdens het autorijden, want dan gaat het niet de goede kant op. Maar het is toch lekker. Hè? Olivia Dean bij NH met Zoe.
1: Goedemiddag,
2: de verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat vandaag Truus erop. Truus, gefeliciteerd. Truus uit Haarlem is vandaag jarig. Ze is vandaag 82 jaar. Gewoon een prachtige leeftijd. Speciaal voor jou vandaag dus ook het toetertje, Truus. Daar komt hij aan.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Denk jezelf nou ook op de kalender 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Ga ik je feliciteren als je jarig bent. Is dit Bruce Springsteen bij NH Dancing in the Dark?

0: Stella leeft hier bij NH. Met Boston.
1: 19 toen. 19 toen.
2: We zijn gewoon lief op dit.
1: 19 toen.
3: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen.
4: 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1982. Zo had je in dat jaar ook al de Postbus 51 spotjes. Die spotjes die werden gebruikt door de overheid nog steeds, hè, Postbus 51. Luister even mee.
5: Van de lagere school naar het voortgezet onderwijs. Een hele stap. Ook financieel, waarbij de een meer tegenwind ondervindt dan de ander. Elke dag heen en weer, dure boeken, extra kosten die soms moeilijk zijn op te brengen. Gelukkig kan de overheid helpen met een bijdrage in studiekosten. Vraag ernaar bij het schoolhoofd. Of Postbus 51, Den Haag.
0: Kun je voorstellen dat jij je schoolhoofd moet gaan vragen of je recht hebt op studiefinanciering? Ja, kun je vandaag de dag toch niet meer voorstellen. Nou, mocht je nou de radio hebben aangezet op 22 september 1982, heb je dit niet kunnen missen? Ja, het wordt een enorme hit. Survivor hoor je bij NH uit de film, hè? Rocky. Het is Eye of the Tiger.

0: bij NH nog nooit geweest. Ik zou het een keer moeten doen. Ja, Disneyland Parijs. Maar valt dat onder Parijs? Nee. Je kijkt heel gek naar me.
1: Nou, mijn koptelefoon doet het niet meer.
0: Oh, we hebben weer dingen.
1: Maar jij bent op heel veel plekken nog nooit geweest.
0: Parijs bijvoorbeeld ook niet.
1: Parijs ook niet?
0: Nee.
1: Parijs
0: wel een andere plek dan het museum. Ik vind Parijs wel wat anders dan het Rijksmuseum.
1: Dat zijn wel twee dingen waar je ooit een keer naartoe moet gaan.
0: Oh ja. Ja, ik heb een hele lange lijst, denk ik, die ik af moet werken.
1: Je hebt gewoon tot nu toe rustig aangedaan.
0: Ja, lekker kalm, hè. Ook voor het portemonneetje. Goed natuurlijk, hè, mooi. Goed, het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo met erin?
1: Nou, in de Hortus Botanicus. Dat is zo'n hele mooie plek in Amsterdam waar van die hele bijzondere planten en bloemen groeien. Er is een hele gave waterlelie te zien. En die bloeit alleen 's nachts. Zometeen meer.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
9: Ik ben Christina, uit Volendam.
10: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
11: Ik ben Anne, uit IJmuiden.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: 1 minuut over 3:30, momenteel in halfweg is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bezoekers van de Amsterdam Pride en World Pride zijn massaal uitgescholden en beledigd. Meer dan 670 meldingen kwamen binnen. Ook was er fysiek geweld. Mensen werden bespuugd, met drank bekogeld of geschopt. Ja, die melding is allemaal binnengekomen bij Rita. Dat is een meldplatform voor de queergemeenschap. Ook werd een melding gemaakt van een automobilist die doelbewust op voetgangers zou zijn ingereden. Rita is geschokt door de cijfers en gaat de uitkomsten bespreken met onder meer de gemeente Amsterdam en de politie. Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben toch recht op loon van KLM. Dat is het oordeel van de rechtbank Amsterdam in hoger beroep. Het gaat om ongeveer 250 oud-vliegers. De vrachtvliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. In 2021 oordeelde het gerechtshof dat dit onterecht was en dat KLM de vliegers weer in dienst moest nemen. Toen eisten zo'n 250 piloten onder meer achterstallig loon volgens de gunstiger KLM-CAO. Nou, de kantonrechter ging daar niet mee akkoord, maar in hoger beroep krijgen de vrachtvliegers deels toch gelijk. Op het Muntplein in het centrum van Amsterdam is vanmiddag een verwarde man aangehouden. Rond 12:30 werd het plein afgezet voor een politieactie. Veel hulpdiensten waren daarbij aanwezig. De man was geen gevaar voor anderen, maar waarschijnlijk wel voor zichzelf. Nou, leden van het arrestatieteam benaderden de man van achter en konden hem uiteindelijk vastpakken. En hij is aangehouden. Door die afsluiting van het plein konden de trams tijdlang niet langs het Muntplein. En een Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede, die komt binnenkort onder voorwaarden vrij. Hij krijgt dan een enkelband en moet zich vaak melden. De verdachte zou eerder dit jaar twee anderen van Amsterdam naar Heemstede hebben gebracht om die geplande aanslag uit te voeren. Maar door alert optreden van de politie kon voorkomen worden dat die aanslag ook daadwerkelijk werd uitgevoerd. Op de vuilniszak waarin de bom zat is DNA van de verdachte gevonden. Laatste berichtje, Nick. De Victoria.
13: De Victoria.
14: Ja, dat is een zeldzame reuze waterlelie.
13: Ja.
14: Die staat in bloei in de Hortus Botanicus in Amsterdam.
13: Oh, Hortus Botanicus, ook nog een adresje waar ik nog naartoe
14: ja,
13: moet.
14: Ja, dat is vlakbij Artis.
13: Oké. Okay.
14: Ja, die bloem is het allermooiste in het donker. En daarom blijft dus Hortus vanavond open. Speciaal voor de bloei van okay. De bloem.
13: Ze hadden niet bedacht, we doen een afgesloten ruimte zonder ramen en we doen het even verduisteren.
14: Dus niet nee, of de nee, het heeft echt een natuurlijke habitat okay, nodig, denk
13: natuurlijk
14: ik.
13: Habitat.
14: Die bloem heeft ronde bladeren en die hebben een diameter van meer dan 2 meter kunnen ze hebben.
13: Die bladeren?
14: Ja.
13: Oh, dus inderdaad een hele grote plant.
14: Het is echt heel spectaculair. Indrukwekkend formaat, bijzondere bloeiwijze en iconische uitstraling. Die wordt wereldwijd gezien als de koningin onder de waterlelies. Bijzonder is dat die bloem 2 nachten bloeit. Alleen maar twee nachten per jaar.
13: Dan is het klaar.
14: Ja, en alleen in de nacht open gaat.
13: Oh, ziet er prachtig uit. Ik heb even wat foto's opgezocht.
14: En er komt een soort zoete geur van ananas.
13: Oh.
14: Het is een kruising tussen de Victoria Amazonica en de Victoria Cruziana. Ik weet nog dat ik in Bolivia woonde, dat ik hier s'nachts werd wakker gemaakt door de familie waar ik woonde. Van, je moet kijken, er is nu een soort plant die alleen maar één nacht bloeit.
13: Maar dat is wel moeilijk, hè? Want als je dus kaartjes hebt voor volgende week, dan loop je dit dus mis.
14: Ja, dus
13: je kan niet uitstellen. Je moet
14: er vanavond naartoe. Maar ik denk dat het best druk gaat worden.
13: Dat denk ik ook, ja. Okay.
14: Maar wel leuk dat ze dat doen.
13: Zeker, ja. Zeker.
14: En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl. Je moet maar even googlen. De Victoria. Yes.
13: Ziet er mooi uit. Dan het weer met Sjoe Gernaar.
6: Er blijft vrij veel bewolking met maar een paar opklaringen. Later vandaag worden de opklaringen iets breder. De wind blijft ook zwak en wordt veranderlijk van richting. En de temperatuur komt later in de middag uit rond de 20 graden. Vannacht is het heel rustig met enkele mistbanken. Minimum temperatuur van 11 tot 15 graden. Morgen is er eerst wat zon. Later is het bewolkt met af en toe wat regen. Vooral 's avonds. Maximum temperatuur morgen van 20 tot 22 graden.
13: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat een vertraging de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, dus Amersfoort West en Barneveld. 20 minuten.

0: is Lauren Daigle bij NH. Met You Say. Mooi liedje is dit ook, hè?
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is aan jou. Wat wil je liever horen? Stemmen 088 850 51 52 voor keuze A. Elbow Bones and the Racketeers met A Night in New York. Keuze B, Gloria Gaynor, I Never Can Say Goodbye.
4: I never can say goodbye. No, no, no.
0: Nou, dat zijn ze dan de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Kies je dus voor die keuze A, Elbow Bones and the Racketeers met A Night in New York, of keuze B, Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Stemmen doe je nu 088 850 51 52 088 850 51 52. Is het tijd voor de Hans de Boy. Komt er maar in, hoor. Thuis ben, hoor je natuurlijk, hè. Bij NH.
5: Hans de Boy.

0: is Alex Warren bij NH met Passenger. Zometeen naar 4 uur tijd voor vandaag de dag met Patricia. Eerste uitslag van het Rondje van het Huis.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het Huis.
1: Rondje van het Huis.
0: Keuze A, Elba Bones en de Racketeers met A Night in New York. En keuze B, Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye.
1: Rondje van het Huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, ik had ook niet anders verwacht hoor. 75% van alle stemmen kiest voor keuze B. Gloria Gaynor hoor je bij NH Never Can Say Goodbye. Goedemiddag Noord-Holland.

0: Dinsdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
6: Ik ben Olga en woon met uitzicht op een prachtige magnoliaboom in Amsterdam.
7: Ik ben Gerhard en woon bij de mooie Schellingwoudebreek.
8: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
9: Huis in heel Noord-Holland.
10: Het is 4:00 precies en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen wij van Barbara Mulder. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen Jim B. Dat is een oud-ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij zou gegevens uit de gemeentelijke systemen hebben verkocht. En die gegevens werden gebruikt bij tenminste 95 geweldsincidenten. Staatsbosbeheer neemt meer tijd voor een definitief besluit over de toekomst van 7 buitencentra. Ja, die bezoekerscentra zouden binnenkort gesloten worden, maar blijven toch langer open. En voormalig vrachtvliegers van Martinair hebben toch recht op loon van luchtvaartmaatschappij KLM. Dat is het oordeel van de rechtbank Amsterdam in hoger beroep. Het gaat om ongeveer 250 oud-vliegers. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: En dan de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Het is nog rustig, toch zijn er wel wat problemen. Op de A22 bijvoorbeeld van Velsen naar Beverwijk. Tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost. Daar heb je 12 minuten op onthoud door een kapotte auto. Zijn er 2 rijstroken dicht. En op de N208 van Sassenheim naar Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Daar heb je bijna 40 minuten vertraging.
9: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
20: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
22: Hey Remon!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
24: Vandaag de dag
25: met Patricia Navelke.

0: en fijn dat je weer luistert naar Vandaag de Dag hier bij NH met Irene aan mijn zijde voor de gezelligheid en de telefoon en de WhatsApp en wat doe je eigenlijk allemaal
1: voor
0: verder
1: alles?
0: Dan niet meer. Ja,
1: voor
0: alles. En ook nog Barbara erbij, eindelijk weer eens.
2: Goedemiddag
0: nieuws.
2: Voor het nieuws.
0: Ja, wat fijn Barbara.
2: Zo is dat.
0: Dat je er weer eens een keertje bent als niet zijnde June, zeg maar.
2: Oh ja.
0: Oh ja, jij hebt
2: ik heb
0: ook nog
2: vele gedaante.
0: Ja, zeker. Nou, je bent nu in de nieuwsgedaante, dus
2: zo
0: dat is
2: dat.
0: Een geruststellende gedachte. Als er wat gebeurt, dan horen we het van jou.
2: Zo is het.
0: Hey, lieve mensen, het is 22 september vandaag. Het is de dag dat in 1970 de eerste uitzending was van een heel bekend tv-programma. Ik ben benieuwd of jullie het nog weten. Dat bekend is
2: natuurlijk.
0: Dat kennen wij nog wel, toch?
2: Nou, het is wel grappig als ik dit hoor. Dan herinner ik me eigenlijk niet meer. Maar natuurlijk wel die beelden van Pop-Pop.
0: Ja, die tune van de Hit Parade. Ja, ik ken dit nog heel met Ad Visser.
2: Ja, ja, zeker.
3: Visser.
0: Goeiedag,
3: met zo'n galm voor de Nationale Hit Parade.
0: Leuk. En met het showballet van Penny de Jager.
2: Weet ik ook nog heel goed.
0: Ja, toch?
2: Wat een dansers, toch?
0: Oh, geweldig. En zij, Penny de Jager, die had zo'n hele lange...
2: Van die manen.
0: Haren van die manen. En dan ging ze als een soort Kate Bush dansen ze daar altijd door de studio. Ik vond het geweldig. En er kwamen echt de meest grote sterren daar. Hè?
2: Nou, dat is geweldig. Ja.
0: Dat vond ik echt. Die Ad Visser, die wist het allemaal zo te regelen. Dan belde hij even Mick Jagger of David Bowie, Tina Turner. Iedereen kwam daar gewoon even naartoe.
2: Ongelooflijk, hè?
0: Ja,
2: dat in
0: is
2: Nederland.
0: Niet meer voor te stellen. Ja, ik vond het een geweldig programma.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, ik volgde het echt. En dan zat ik helemaal klaar. En dan wist je precies wat er in de hitparade stond.
2: Ja,
0: dat is heel belangrijk in die tijd. Goed, terug naar vandaag de dag. Het is de dag dat wij een dierenarts gaan spreken. Mooi verhaal, vind ik. Zij wilde graag dierenarts worden. Dat wist ze als kind al. Nou, dat dacht ik als kind ook. En ik denk heel veel kinderen. Maar zij wilden het echt, echt, echt. En heeft een lange weg afgelegd. En het uiteindelijk ook weten te bereiken. Over die lange weg en haar plezier dat ze heeft in haar werk... Hij heeft een boek geschreven, dat heet Stoeien met koeien.
2: Oeh.
0: Nou, dat kan
2: belooft veel goed.
0: Ja, belooft veel goed. Dat kan je niet iedereen aanbevelen, maar zij kan dat dus. Stoeien met koeien. En daar komt ze straks over vertellen. Dus dat is sowieso leuk. En we gaan even bellen. Zo, met een school in het Gooi die elk jaar weer een recordopbrengst heeft met verkoop van de kinderpostzegels. Nou, we zijn natuurlijk wel heel benieuwd hoe ze dat voor elkaar krijgen.

0: mooi. Wrecking Ball hoorde je. Talent van eigen bodem. Dit is Lenny Monsou.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Het is weer die tijd, dat is je misschien al wel opgevallen, van het jaar, dat kinderen uit de buurt kunnen aanbellen met de vraag: wilt u kinderpostzegels kopen? En de kinderen van groep 8 van de Dr. H. Bavinckschool in Hilversum, die stellen die vraag kennelijk met heel veel overtuigingskracht. Want zij haalden binnen een week, let op, ruim 17.000 euro op. Dat is heel veel geld. En het is ook niet voor het eerst. Nou, ik ben heel benieuwd wat het geheim is. Dat gaan we bespreken met leerkracht Daniel van Halsema. Goedemiddag, Daniel.
3: Goedemiddag.
0: En gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Ja.
0: Dit is echt wel heel knap van jouw leerlingen. Ben je trots?
3: Enorm, ja. Ze doen het fantastisch. Het is echt een topprestatie.
0: Ja, en ze hebben dus nu al 17.000 euro opgehaald. Maar de actie is nog niet voorbij, toch?
3: Nee, morgenavond eindigt het. Nu merk je wel dat de eerste dagen dan groeit het heel hard, het bedrag. En de laatste dagen, ja, dan hebben de meeste mensen toch wel wat gekocht. Ja. Dus groeit het ook minder hard.
0: Ja, dan zitten er overal al van die stickertjes op de deuren. Hè? Want je krijgt dan een stickertje toch als je wat gekocht hebt?
3: Ja, klopt.
0: Ja. Hey, en hoe lukt het die leerlingen van jou om zoveel geld op te halen? Of zitten jullie gewoon in een hele rijke villa-wijk waar iedereen gewoon heel veel geld heeft?
3: Nee, zeker niet. Kijk, we zitten echt niet in het minste deel, maar het helpt mee. Maar het belangrijkste is gewoon dat de kinderen zich zo erg in willen zetten voor het goede doel. Het spreekt ook heel erg aan, het goede doel. Het is dat kinderen een veilig thuis krijgen.
0: Ja.
3: Kijk, als bonus zit er ook nog een schoolreisje aan. Dus de top 5 van Nederland, die wint een schoolreisje. Dat helpt natuurlijk ook mee. Maar als ik eerlijk ben, is het goede doel, dat heeft toch wel voet te boven komen.
0: Ja, maar de motivatie die is dus enorm. Maar goed, die zal bij alle leerlingen door heel Nederland wel goed zijn. Want iedereen wil op dat schoolreisje, noem maar op. Dus wat maakt dan die leerlingen van jou zo goed? Hebben jullie geoefend in de les?
3: Nee. Ja, ik heb blijkbaar iets wat werkt. Want we hebben, je zei het net al, vaker gewonnen. Ik spreek eigenlijk vooraf met ze af van, joh, wat is het doel? Waar willen we voor gaan? En wat betekent dat nou per kind wat je gemiddeld op moet halen? En elke dag dan kijken we, wat is de tussenstand? En wat wordt het volgende doel? Wat willen we dat er morgenochtend staat?
0: Oh, maar het is ook een beetje zoals bijna in een bedrijf gewoon. De corporate challenges en waar gaan we op mikken?
3: Ja, klopt.
0: Ja, dat is wel grappig. En kijken jullie dan ook naar de individuele prestaties?
3: Doen we ook. Nu moet ik eerlijk zeggen, ik vind het nooit zo eerlijk om de kinderen te noemen die wat minder ophalen. Dus ik heb het vooral over de kinderen die gewoon er echt uitspringen in positieve zin.
0: Ja.
3: Ik heb er eentje bijvoorbeeld, die heeft al bijna 1400 euro in haar eentje opgehaald.
0: Oh.
3: Dat zijn gewoon waanzinnige bedragen.
0: Hoe is het mogelijk toch? Ja, want wat kost helemaal een velletje kinderpostzegels?
3: €16,80.
0: Ja,
3: maar er zijn ook nog meerdere dingen hoor die je kunt kopen. En je kunt ook donaties doen als je denkt, ik hoef die spullen niet, maar ik wil gewoon een donatie doen, dan is dat ook mogelijk.
0: Ah, oké. Okay. Nou, ik vind het enorm knap dat die kinderen dat zo weten te bereiken eigenlijk. En ik ben toch wel benieuwd hoe dat ene meisje dan 1400 bij elkaar heeft gesprokkeld. Is die ook misschien op allerlei gekke tijden nog bij mensen langs gegaan? Of...
3: Nou, ik weet het fijne er niet van, maar het helpt natuurlijk mee als je haar naam noemt en zegt van wauw, jij staat op dit moment op nummer 1. Dat helpt ook mee. Dat vind ik, maar dat wil ik blijven ook.
0: Ja. En krijgen ze nog een verrassing van de school eigenlijk, omdat ze het zo goed doen?
3: Weet ik niet. Ik zal eens met mijn directeur daarover gaan praten.
0: Nou, dat lijkt me een reuze goed plan inderdaad.
3: Zeker.
0: Ja, nou, nog 2 dagen te gaan. Wat is het streefbedrag? Waar mikken jullie op?
3: Nou, in eerste instantie was dat de 15.000. Maar op dit moment hebben we gezegd, zeker omdat we ook niet heel hard meer groeien, laten we gewoon ergens tussen de 17.000 en 18.000 euro eindigen.
0: Het is waanzinnig veel geld, maar dat moet gaan lukken. Want er is al 17.000 opgehaald. Dankjewel,
3: klopt,
0: Daniel, dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn. En heel veel succes nog voor jullie en de kinderen.
3: Dankjewel, gaat lukken.
0: Joep.

0: Shores hoorde je van All Saints. Je luistert naar Vandaag de Dag hier bij NH. En ik vraag me wel eens af, wat doe jij nou 's morgens als eerste als je dit geluid hoort, als je de wekker hoort? Ja, bij mij zit hij ook nog op mijn telefoon. Dus dan pak ik gelijk mijn telefoon om die wekker uit te zetten. En dan is het toch het eerste wat ik doe, dat is dan toch telefoon checken. Heb ik berichtjes? Is er nog nieuws? Wat staat er in mijn mailbox? Noem maar op. Ik denk dat dat herkenbaar is voor vele mensen.
1: Zeker.
0: Dat willen we graag ook van jullie horen. En de Stichting Mind die houdt zich bezig met mentale gezondheid. En deze week zijn ze een campagne begonnen. Die heet Leg je telefoon weg challenge. Ja, daar gaan we zo meer over horen. Maar wij vragen vandaag, ben jij ook zo vastgeplakt aan je telefoon? Gaat hij de hele dag met je mee? Of laat je hem ook wel eens uren ergens op tafel liggen dat je überhaupt vergeet dat je hem hebt? Kan me niet voorstellen, maar
1: nee,
0: misschien zijn die mensen er.
1: Sommigen wel, heb ik begrepen.
0: Nou, bel of app ons met diezelfde telefoon. Die moet je dan dus wel even in de buurt hebben.
1: Die challenge vandaag al niet meer lukken natuurlijk.
0: Nee, precies. Dus haal hem even uit de slaapkamer of uit, weet ik van waar je hem bewaart, maar of uit je hand. 088-850-51-52 is ons nummer. Je kunt nu bellen of appen als je mee wilt praten over jouw telefoon. Heb je hem de hele dag aan je vastgeplakt? Of nou ja, laat je hem toch ook nog wel eens een paar uurtjes los? En zou het jou lukken om hem echt een groot deel van de dag even weg te leggen? Daar gaan we het zo over hebben. En we vinden het leuk als je meepraat na het nieuws van 4:30 met Barbara. Barbara, wat zit erin?
1: Nou, een oud ambtenaar van de gemeente Amsterdam die was mogelijk betrokken bij 95 geweldsincidenten. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam, Watergasmeer.
11: Ik ben Anse Pons uit Amstelveen. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:30. In Groet is het 18 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen Jim B., de oud-ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Zou gegevens uit de gemeentelijke systemen hebben verkocht. En die werden dan weer gebruikt bij tenminste 95 geweldsincidenten. Het ging om tientallen explosies, beschietingen van woningen, een ontvoering en ook een poging tot moord. Justitie denkt dat de man duizenden keren gegevens heeft opgevraagd. Hij werkte sinds 2001 bij de gemeente Amsterdam. Hij zou ook informatie hebben opgevraagd over de familie van Ridouan Taghi. Voormalige vrachtvliegers van Martin Air hebben toch recht op loon van KLM. Dat is het oordeel van de rechtbank Amsterdam in hoger beroep. Het gaat om ongeveer 250 oud-vliegers. Ze werden in 2014 ontslagen toen Martin Air opging in KLM. Nou, eerder oordeelde het Haagse gerechtshof dat dit onterecht was, dat ontslag, en dat KLM de vliegers weer in dienst moest nemen. Toen eisten de piloten van Martinair achterstallig loon volgens een gunstige KLM-CAO. Nou, daar ging de kantonrechter niet in mee, maar in hoger beroep krijgen die vrachtvliegers toch deels gelijk. Staatsbosbeheer stelt de beslissing over de toekomst van 7 buitencentra nog uit. Ja, die bezoekerscentra die zouden vanaf 1 januari gaan sluiten, maar blijven dus toch voorlopig langer open. Staatsbosbeheer wil de komende maanden overleggen met medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen over mogelijke alternatieven. Die 7 centra ontvangen samen zo'n 1,3 miljoen bezoekers per jaar. En bezoekers van de Amsterdam Pride en de World Pride die zijn massaal uitgescholden en beledigd. Meer dan 670 meldingen kwamen er binnen. Ook was er fysiek geweld, mensen werden bespuugd en met drank bekogeld of zelfs geschopt. Ja, die meldingen kwamen allemaal binnen bij Rita. Dat is een meldplatform voor de queergemeenschap. Ook was er een automobilist die doelbewust op voetgangers zou zijn ingereden. Nou, Rita is geschokt door de cijfers en gaat de uitkomsten snel bespreken met de politie en de gemeente Amsterdam. Laatste bericht voor wie dat bij Nick gemist heeft. De Victoria, dat is een zeer zeldzame reuzenwaterlelie. Die staat in bloei in de Hortus Botanicus in Amsterdam. Dat schrijft het Parool. Speciaal daarvoor blijft de Hortus vanavond langer open. Want die bloem is het allermooist in het donker. Die bloeit sowieso maar 2 nachten. Ja, die heeft ronde bladeren. Die kunnen wel een diameter van meer dan 2 meter hebben. Moet je voorstellen.
12: Oh,
1: ja, en,
12: waanzinnig.
1: Ja. Dus hij gaat open op de eerste avond en dan verspreidt die lelie een soort zoete geur.
12: Wat heerlijk.
1: Dat je vergelijken met ananas. Dus heel spectaculair om mee te maken.
12: En vanavond is de eerste avond.
1: Ja, maar ik weet niet of...
12: Of er nog kaartjes zijn.
1: Nee, maar hij gaat dus wel open. Dus,
12: Leuk om even te gaan kijken. En morgenavond is hij dan ook nog.
1: Ja, maar ik weet niet of Hortus dan nog een keer open gaat.
12: Nee.
1: Dan moet je even op de website van Hortus Botanicus kijken.
12: Dat is een goed idee.
1: Maar het is dus heel spectaculair, denk ik wel, om te zien.
12: Zeker.
1: Wereldwijd wordt het de koningin onder de waterlelies genoemd.
12: Oh, ja.
1: Ja, ik weet dat ik dus in Bolivia toen woonde en 's nachts een keer wakker werd gemaakt door die familie waar ik woonde, omdat er ook zo'n soort lelie aan het bloeien was. Alleen maar voor 1 nacht.
12: Zo.
1: Dus dan moet je erbij zijn, hè?
12: Ja, en dat heb je toen gezien dus.
1: Ja.
12: Oh.
1: Maar goed.
12: Dus jij hoeft niet meer te gaan?
1: Ik hoef niet te gaan. Dan mag mijn kaartje.
12: Oké, dankjewel.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Barbara. Wij gaan verder met het weer. Dat krijgen wij niet van Jan Visser, die is op vakantie, maar wel van Jules Gernaert.
13: Er is nog steeds veel bewolking en het zal vanavond voor het meest ook wel zo blijven, met een paar schaarse opklaringen. Vannacht zijn er iets meer opklaringen, die worden ook wat breder. Het is heel rustig. De minimumtemperatuur is 11 tot 15 graden. En mogelijk ontstaan er een paar mistbanken vannacht. Die zijn morgenochtend snel verdwenen. Er zijn dan zonnige perioden in het begin. De middag zal weer overwegend bewolkt raken. En later in de middag is er kans op een bui en wat regen komt er achteraan in de avond. Dan draait de wind naar het noordwesten en neemt ook wat toe. Ondertussen is de maximumtemperatuur voor morgenmiddag toch wel redelijk. Die is 20 tot 22 graden.
12: Daar gaan we zeker niet over klagen. Over de situatie op de weg ook niet. Het is wel drukker aan het worden. Dus oppassen als je op weg gaat nog. Er staan een paar files in onze regio. Op de A8 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Zaanstad, tussen knooppunt Koenplein en Zaanstad Koog. Daar heb je vertraging van 10 minuutjes. Op de N202, de provinciale weg van Amsterdam naar IJmuiden, tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Daar heb je een half uur op onthoud. En op de N208, de provinciale weg van Sassenheim naar Velsen, heb je tussen Bloemendaal en de aansluiting met de A22 ruim 20 minuten vertraging.

0: grote disco-hit van David Bowie hoorde je. Let's Dance.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, die telefoon die we hebben, die mobiele telefoon. Wij vragen vandaag, gaat die altijd met je mee? Heb je hem altijd in de hand? Of ben jij zo iemand die hem ook wel eens gewoon een paar uurtjes weg kan leggen? Gewoon niet op kijken, gewoon laat maar even liggen. Dat is de vraag vandaag. En we hebben het daarover omdat er deze week een campagne gestart is met een Leg je telefoon weg challenge. En dat, wat dat precies inhoudt, dat horen we zo dadelijk. Maar ik zat al even naar mijn eigen telefoongebruik te kijken. En ja, ik heb hem natuurlijk nodig voor mijn werk. Ja, dat zeggen heel veel mensen.
2: Ja, maar dat hebben wij ook echt, hè?
0: Dat is ook echt zo. We zijn de hele dag aan het bellen en aan het appen. Maar eerlijk gezegd heb ik hem ook buiten werktijd eigenlijk altijd bij de hand. Zelfs als ik met de hond ga wandelen.
2: Hé, maar je zou hem eens een keertje thuis moeten laten. Ik ben echt een drama. Ik heb mijn record 16 uur op één dag op TikTok zitten. Dus ik,
0: 16 uur?
2: Ja, was een heerlijke dag.
0: Oh. Oh, vreselijk.
2: Maar het is wel, want soms probeer ik het gewoon. En ik ga even buiten wandelen. Neem dat ding eens een keertje niet mee. Ja. Boodschappen gaan doen. Het is zo lekker.
0: Dat is wel beter
2: maar
0: misschien.
2: Maar gewoon je pinpasje mee. Kan allemaal nog prima.
0: Ja, heel old school. Betalen met een pinpas. Goed, wij vragen vandaag aan jullie. Ja, hoe is dat bij jou? Heb jij die telefoon nog wel eens een paar uur niet in het zicht? Of zit die aan je hand geplakt? En zit je ook wel eens zomaar een paar uur te scrollen en allemaal stomme filmpjes te bekijken? Barbara?
3: Ik ben 16 uur.
0: Ja, 16 uur is veel, hè?
3: TikTok, dat is wel heel
0: veel. Gaan we even lopen shamen hier?
3: Nee. Het is wel heel eerlijk.
0: Het is heel goed dat je er eerlijk voor uit durft te komen. Dat vind ik wel. Maar ik vind 16 uur is wel echt heel lang.
2: Ja, het was de hele dag.
0: Ja, ik zou dat zelfs niet kunnen met een spannende Netflix-serie of zo. Dat wordt mij toch dan te gortig. Maar zeg eens eerlijk, Bar, hoe is dat bij jou? Leg jij je telefoon ooit nog wel eens gewoon aan de kant, een paar uurtjes?
3: Ja, dat vind ik dus ingewikkeld, omdat het inderdaad heel erg gerelateerd is aan het werk.
0: Ja.
3: Ik kan tijdens het werk dan eigenlijk niet zonder telefoon.
0: Nee.
3: Omdat er ook verslaggevers en mensen.
0: Ja, precies. Appen. Ja. Dat zal iedereen begrijpen, denk ik.
3: Dus ik leg hem niet vaak weg, ook niet in mijn privéleven.
0: Nee, hè?
3: Soms ga ik naar de yoga en dan laat ik mijn telefoon thuis.
0: Ja.
3: En dat vind ik dan al best wel bijzonder. Want eigenlijk wil je die telefoon op een of andere manier altijd bij je hebben.
0: Ja,
3: voel je een beetje onthand.
0: Ja, je hebt hem natuurlijk ook tegenwoordig wel vaker nodig voor allemaal dingen. Ik ben vandaag naar de sportschool geweest. Neem mijn telefoon mee. Waarom? Omdat mijn hele trainingsschema daarin staat.
3: Ja,
0: weet je, dus zonder dat weet ik dan weer niet hoeveel gewichtjes ik waar moet instellen. Dus het is soms ook wel een soort praktische overweging om hem mee te nemen. Maar ja, dan zit ik in de sportschool. Dan ga ik gewoon lekker allemaal stomme filmpjes kijken terwijl ik, terwijl ik op de fiets zit. Ja, dat maar, dan weer wel.
3: Laatst heb ik er wel een paar keer mee geëxperimenteerd. Met de deur uitgaan zonder telefoon.
0: En?
3: Ja, dat is wel heel fijn. Want je bent eigenlijk in dagelijks leven inmiddels gewend om zoveel dingen tegelijk te doen.
0: Ja.
3: Best wel vermoeiend.
0: Dat is ook weer zo.
3: Als je je telefoon niet bij hebt, ben je toch wat meer in het moment waar je op dat moment mee bezig bent.
0: Ja, je gaat met een telefoon vaak zo snel multitasken.
3: Ja.
0: Oh, dan stel ik tussendoor nog nog dat. En dan regel ik even alvast voor morgen een telefoontje met die. En dan bel ik even iedereen van zo.
3: Ja.
0: Ja, dat is waar. Het is heel handig, maar je gaat daardoor inderdaad. Je staat de hele tijd aan. Je bent de hele tijd bezig. We krijgen al wat appjes binnen. Zie ik. Christian bijvoorbeeld, die app dat zijn oudste zoon telefoonverslaafd is. Die zit echt de hele dag op zijn telefoon.
2: Hey, en Ellie liet weten dat zij een seniorenmobiel heeft, voor de zekerheid, maar ze gebruikt hem eigenlijk niet. En zij zegt, ik ben gelukkig zonder computer, laptop of internet.
0: Oh, ja.
2: Dat staat dus ook nog.
0: Ja, en zeker. Ja, absoluut, ja. En Jos die heeft een goede oplossing gevonden. Die legt de telefoon altijd binnen een half uur weg. En dan pakt hij de laptop.
2: Oh ja.
3: Ja.
0: Ja, maar dat
2: zou
0: niet, hè, Jos. Het is wel anders, ja, maar dan ben je dus wel toch bezig met online, met de wereld, met internet, met.
2: Ja, maar die laptop die past niet in je binnenzak.
0: Nou, we zullen het zo eens even vragen aan degene die leg je telefoon weg challenge heeft bedacht. Of dat geldt. Dat je dus de telefoon dan mag wegleggen, maar wel je laptop mag gebruiken. Voor mijn gevoel mag dat niet. Of althans, van die challenge dan, hè? Ik noem nog even één leuk appje wat ik binnenkrijg van Anneke. Die zegt, mijn telefoon hangt aan een draadje om mijn nek. Letterlijk. Ik kan echt niet zonder. Ja. Dat herken ik wel. Ik zie veel mensen met zo'n telefoon aan zo'n draadje.
2: Ja, alsof het een accessoire is.
0: Ja, een accessoire. Goed, ik ben benieuwd hoeveel van onze luisteraars het gaat lukken om die telefoon eens even een tijdje weg te leggen. Ik hoop niet het komende half uur, want nu is het moment dat je juist mee kan praten in de uitzending. De verbinding is uitstekend. Je kunt bellen of appen met 088 850 51 52.

0: hoorde Dusty Springfield hier bij NH in Private. Je bent bij Vandaag de Dag en we praten vandaag over schermtijd, over de telefoon die niet uit je hand weg te denken is. Althans, dat geldt voor ons, de dames hier in de studio. Die hebben hem eigenlijk dag en nacht bij. Ik heb hem ook 's nachts naast mijn bed liggen. Niet dat ik er dan op kijk, maar het is ook mijn wekker, hè?
1: Ja.
0: Dus ja, dat is ook nog eens
1: waar
0: een keer
1: zoiets. Waar zou je hem anders moeten laten?
0: Dat ook, hij moet opgeladen worden.
2: Tuurlijk.
0: En we krijgen heel veel reacties van mensen die er eigenlijk net zo in staan. Die hem toch wel altijd meenemen, maar niet iedereen, hè?
1: Nee, zeker niet iedereen. Maar ik heb hier bijvoorbeeld Mick, die zegt... die telefoon zal er nooit uitgevonden moeten worden. Ik laat hem lekker thuis als ik naar buiten ga. Dus hetzelfde als Barbara net.
0: Ja,
1: maar er zijn ook mensen die zeggen... Carolien bijvoorbeeld, haha, serieus, een half uur per dag? Ik zit eerder een half uur per dag er niet op.
0: Ja.
1: Ik haal zoveel uit die telefoon, contact met vrienden, ontspanning. Ik zie het probleem niet.
0: Nee. En Anjo, die appt nog naar mij. Als je gaat trainen in de sportschool, kun je ook je geheugen trainen. Gewoon onthouden hoe zwaar je die apparaat gebruikt. Ja, Anjo, dat is zeker. Dan train je dubbel.
2: Goeie tip.
0: Maar goed, we hebben het hier vandaag over. Vanwege die campagne die gestart is door de stichting Mind. Die wil dat mensen weer wat meer controle krijgen over die telefoon. En daarom zijn ze de Leg je telefoon weg challenge begonnen. Nou, hoe die eruit ziet gaan we horen van directeur Dienke Bos. Goedemiddag, Dienke.
3: Hi, goedemiddag.
0: Ja, hoe werkt die challenge precies? Wat is de bedoeling?
3: De bedoeling is dat je inderdaad een week lang je telefoon zoveel mogelijk weglegt. En dan, er zijn een paar regels, bellen mag en bijvoorbeeld medische apps mag je altijd gebruiken. Navigeren ook, we willen niet dat mensen helemaal de weg kwijtraken.
0: Oh
3: ja. Maar één heel belangrijke regel is ook dat je hem maximaal een half uur per dag mag gebruiken.
0: Ja?
3: En dan eigenlijk alleen voor dingen die je echt niet zonder je telefoon kunt doen.
0: Een half uur?
3: Ja, navigeren. Een half uur.
0: Een challenge.
3: Jeetje,
0: ja, maar hier krijg ik echt benauwd van als ik daaraan denk.
1: Dat
0: ga ik gewoon niet redden.
1: Kan dat überhaupt wel, denk je, Dienke?
3: Het kan zeker. En bijvoorbeeld, je moet hem soms ook voor. Ik hoorde jullie net ook al zeggen, ik heb hem ook voor mijn werk nodig. Ik ben directeur van Mind. Ik heb hem ook veelvuldig voor mijn werk nodig. En zelfs dan, maar ik ben me er wel heel bewust van. Ik heb me er echt al over verbaasd gisteren en vandaag hoe snel ik dan toch doorklik naar Instagram,
0: ja.
3: De NOS-app.
0: Ja.
3: En ik heb dus ook, ik zal het eerlijk zeggen, mijn vriend heb ik een code laten zetten die ik niet ken op een aantal apps die gewoon na een paar minuten vergrendelen. Omdat het, ja, ik heb ook echt wat externe motivatie nodig om dit te doen. Ja, zo moeilijk is het dus.
0: Wat is dat? Ja, het is natuurlijk helemaal ons leven geworden. Hè? Ik merk ook heel vaak dat je in een gesprek met iemand zeg je, oh ja, hoe heet die zanger ook alweer, weet je wel? En dan pak je even snel je telefoon, even opzoeken de zanger van dat en dat liedje. Oh, dat is die, ja, dat is waar ook. Het is zo vervlochten met alles wat we doen. Maar daarom vind ik een half uur, dat je maar een half uur op je telefoon mag. Even los dus van bellen, navigeren of als je echt medisch dingen. En dat is logisch, maar dus, jij zegt eigenlijk een half uur mag je op een dag dan op je social media kijken. Ik zeg maar wat, of even iets opzoeken.
3: Bijvoorbeeld,
0: inderdaad. Ja, of een spelletje doen op de telefoon.
3: Ja. Nou, en om jezelf ook echt even uit te dagen wat dat dus met je doet. En ook door te krijgen hoeveel je er eigenlijk op zit de hele dag.
0: Maar hoe schadelijk is het? Kom je daar ook dan een beetje achter? Hoe schadelijk het is om zoveel op de telefoon te zitten.
3: Ja. Nou, de reden dat wij dit natuurlijk zijn gestart is omdat wij ook naast alle positieve dingen en dat hartstikke fijn is om op die manier goed contact en leuk contact met vrienden en omgeving te hebben, zien wij natuurlijk ook de schadelijke effecten. Dus denk aan concentratieproblemen, slaapproblemen en zelfs angst en depressie. En dat is wat we ook, en inmiddels laten onderzoeken dat ook zien. We zien ook dat dat toeneemt door social media, door schermgebruik. En die telefoons, hoe mooi ze ook zijn, ze kunnen echt alles. En heel veel apps die we daarop gebruiken zijn echt ontworpen om je ook zo lang mogelijk op al die apps
0: te houden. Ja, inderdaad. Het is allemaal verslavend. En dat geldt dus niet alleen voor jongeren, maar ook ouderen hebben daarmee te maken. Dat zie ik dus ook bij ons in de appjes nu.
3: Ja, zeker. En ik zie ook dat wij zien in ieder geval ook dat de meeste mensen die aan onze challenge meedoen, dat zijn dertigers, veertigers. Ik vermoed een beetje de leeftijdscategorie van de mensen met wie we nu spreken. Dus het gaat ook echt over onszelf.
0: Ja, inderdaad, ja. Hey, en we krijgen ook wat praktische vragen. Want luisteraar Jos die zegt dus, ik kan mijn telefoon prima na een half uur wegleggen en dan pak ik gewoon mijn laptop. Maar dat telt niet, toch?
3: Want dat geldt in ieder geval voor deze week niet. Dus we willen in ieder geval ook uitdagen. Kijk, pak dan niet je laptop om vervolgens op Instagram of andere social media te gaan. Dus het gaat er ook echt even om dat je jezelf uitdaagt om andere dingen te gaan doen.
0: Ja.
3: Die niet met een schermpje te maken hebben.
0: Precies, ja. Want een andere luisteraar die vraagt, geldt dat dan ook voor de tv? Want ik doe altijd spelletjes op de tv. Dus ja, dan zit ik toch weer achter een scherm. Mag dat dan ook liever niet?
3: Ja. Nou ja, het liefst wel wat wij in ieder geval zeggen. Probeer deze week ook geen sociale media te gebruiken. Ook niet op je laptop, desktop. En kijk gewoon wat dat met je doet.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het wel proberen. Dat ga ik je zeggen. Maar ik weet nu al dat ik dat echt waanzinnig moeilijk ga vinden.
3: Ja.
0: Maar ik vind het leuk om het eens uit te proberen. Bijvoorbeeld vanavond alleen al. Dat ik vanavond niet de hele avond, terwijl ik naar tv kijk,
1: Zonder
0: Instagram filmpjes zitten kijken. Dat is wel eens een neiging.
3: Ja.
0: Nou, dankjewel dat je bij ons even in de uitzending over de challenge wilde vertellen. Hoeveel mensen hebben zich aangemeld eigenlijk? Of...
3: Er hebben zich nu 13.000 mensen aangemeld.
0: En dat kan via de website van de Stichting Mind?
3: Dat kon via de website van Stichting Mind. De inschrijving voor deze week is helaas gesloten. Maar we gaan hem volgend jaar weer doen. Dus je kunt je volgens mij al namelijk voor de volgende inschrijven in mei volgend jaar. Dus ga zeker naar onze website en daar vind je daar alle informatie.
0: Ja, toch weer naar een website. Maar goed, dat mag dan even.
3: Dat mag. Deze mag.
0: En wat ook mag.
3: Ik heb een half uur voor nodig.
0: Nee, zo is het. Dienke, en wat ook mag, vind ik, we krijgen een heel lief appje van een luisteraar, Nettie, die zegt, mijn telefoon zit in mijn achterzak aan een koordje, omdat ik de hele dag naar jullie luister via mijn oortje. Dat mag ook,
3: muziek
0: toch?
3: Luisteren mag altijd. Dat gaat ook in onze spelregels.
0: Ja,
3: muziek en radio en podcast mag altijd.
0: Ah, dat is fijn om te horen. Dankjewel, Dienke Bos van de Stichting Mind.

0: McQueen, Clark en Hillman hoorde je met Don't You Write Her Off. Er komen nog veel vragen binnen over die challenge. Leg je telefoon weg challenge. Bijvoorbeeld over podcast en radio luisteren. Nou, het goede nieuws is, dat mag dus allemaal. Je mag gewoon podcast luisteren. En je mag radio luisteren. Dat is allemaal toegestaan. De bedoeling is eigenlijk vooral dat je niet op je social media gaat kijken de hele dag.
1: Ja, dat eindeloze, dat scrollen, zappen. Inderdaad, die receptjes en die katten en die honden, ja, en die baby's. Ja. Wat we allemaal kijken.
0: Ja, dat moet dus niet. Maar wel lekker naar de radio luisteren.
1: Precies.
0: Hey, en straks na het nieuws van 5 uur... dan hebben we ook een mooi verhaal voor je van een dierenarts die opgroeide in Kolhorn in Noord-Holland, maar daarna de hele wereld overging om haar doel te bereiken, namelijk een veearts te worden. En ze heeft een boek geschreven dat heet Stoeien met Koeien.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
5: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
6: Jou.
5: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
7: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
8: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
9: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
10: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
11: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Twee over vijf en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het OM eist 12 jaar cel tegen een oud-ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij zou gegevens uit de gemeentelijke systemen hebben verkocht en die zouden gebruikt zijn bij tenminste 95 geweldsincidenten. Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben toch recht op loon van KLM. Dat is het oordeel van de rechtbank Amsterdam in hoger beroep. Het gaat om ongeveer 250 oud-vliegers. En bezoekers van de Amsterdam Pride en World Pride zijn massaal uitgescholden en beledigd. Meer dan 670 meldingen zijn er binnengekomen. Ook was er fysiek geweld. Mensen werden bespuugd, met drank bekogeld of zelfs geschopt. Ja, de gegevens worden nu overgebracht naar de politie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Wil van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Wil sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Wil de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Wil spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Wil. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Er staan wat files. Ik noem even de langste op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en het knooppunt Rottepolderplein. Daar heb je een vertraging van een kleine 10 minuten. Een kwartier oponthoud heb je op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting Koenplein tussen de afrit Volendam en Amsterdam Tuindorp Oostzaan. En ook nog een wat langere file op de N208 van Sassenheim naar Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Een kwartier vertraging.
15: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
16: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
19: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
21: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
22: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
21: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
22: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
21: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
22: Oké, ga ik op letten.
21: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
22: Doe ik.
21: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
23: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
24: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
25: Interessant. Wat verdien jij dan?
24: Zo open bedoelen ze vast niet.
26: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
27: Hey,
23: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
26: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
28: Vandaag de dag.
29: Met Patricia Naar.

0: de Rubberband Man. Je hoorde de Spinners. Je luistert naar NH en het is 5:11. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn er nog tot een uurtje of 7. Irene zit aan mijn zijde, die houdt alles in de gaten wat er hier gebeurt in de studio. En die kijkt ook een beetje vooruit. En Irene, wat zie je dan? Wat gebeurt er het komende uur bijvoorbeeld allemaal?
2: Lilian Bergman is een veearts en zij heeft het boek geschreven Stoeien met koeien.
0: Oh ja.
2: Daar horen we meer over. En sportcollega Frank heeft contact gehad met het bestuur van HV Volendam. Dat zijn de handballers, want zij hebben een straf gekregen.
0: Hoe dat allemaal zit, dat horen wij straks. Nu eerst dat verontrustende bericht waar we vanmorgen allemaal mee wakker werden. Namelijk dat er te veel chemische stoffen in ons drinkwater zitten. En die te hoge PFAS-waarden die gelden dan vooral voor ons, voor het water in Zuid- en Noord-Holland. Nou, verslaggever Thijs-Jan van Aalst die heeft zich vandaag verdiept in de feiten en de cijfers. Thijs-Jan, ja, ik schrok echt vanmorgen even toen ik mijn telefoon pakte en gelijk alle pushmeldingen zag van er zit veel te veel PFAS in ons drinkwater. Had jij dat ook even, dat je dacht, hè, wat is dit nu?
3: Ja, het klinkt wel heftig, hè? Ja. We horen er natuurlijk veel over vervuiling. Sowieso natuurlijk duurzaam, groen klimaat, et cetera. Daar hoor je veel over. Maar zeker PFAS, daar hebben we veel over gehoord. Hoe schadelijk dat kan zijn en hoe wijdverbreid het overal is. Die boodschap op het eerste gezicht van joh, er zit in Noord-Holland zoveel in het kraanwater notabene, dus niet eens in het grondwater. Echt. Ja. Drinkwater.
0: Ja.
3: Dat klinkt natuurlijk op het eerste gezicht heel verontrustend.
0: Ja, en kun je nog even uitleggen wat dat precies is, die PFAS, waar we zoveel over horen?
3: Ja, PFAS, het is ook meervoud. Dus die S die staat voor stoffen. Het is een verzamelnaam voor heel veel verschillende restmaterialen, reststoffen die ontstaan bij chemische processen. Dus je ziet vooral als er plekken zijn waar het echt tot problemen leidt, dat dat in de buurt is van veel grote chemische fabrieken. Denk bijvoorbeeld Chemours in Dordrecht, ja, ja, in Zuid-Holland. Daar was het heel erg een thema.
0: Ja.
3: Maar het zit eigenlijk overal waar industrie is, komt het in de grond en in het water terecht.
0: Ja.
3: En dat gaat nooit meer weg. Het is een zogeheten forever chemical. En daardoor is het ook nog een beetje gissen wat het nou op de lange termijn precies met het menselijk lichaam doet.
0: Ja, want er blijkt dus veel te veel van dat spul in ons drinkwater te zitten. Hoe gevaarlijk is dat dan?
3: Ja, nou, het blijft dus daar ook in zitten. Het is niet weg te maken of kapot te maken. Maar de concentraties die we nu in het drinkwater zien, ook al overschrijden ze de norm die door het RIVM is gesteld, is nog steeds zo laag dat er niet meteen aan de bel hoeft te worden getrokken wat betreft overstappen op flesjes water, niet meer uit de kraan drinken. Daar is geen sprake van, gelukkig op dit moment. Maar dit zou wel een wake-up call kunnen zijn natuurlijk voor al die verschillende bedrijven die dit soort stoffen uitstoten, omdat wel wat aan te doen, want
0: ja,
3: je komt er moeilijk vanaf.
0: Ja, zo is het. En je had het over die norm die het RIVM hanteert. Daar zitten we dan eigenlijk overheen in Noord-Holland. Maar het gekke is, begrijp ik, dat die norm van het RIVM eigenlijk heel erg afwijkt van de Europese richtlijn van hoeveel van die PFAS er in het water mogen zitten. Hoe komt dat? Leg ze uit hoe dat verschil in elkaar zit.
3: Ja, dat verschil is heel groot. Als wij eventjes naar die norm van het RIVM kijken, dat is 4 nanogram per liter. Dus een hele kleine hoeveelheid is dat in je drinkwater. Daar zitten we in sommige regio's, vooral in de IJmond en in Zaanstad, maar bijvoorbeeld ook in Den Helder, soms wel 2 tot 2,5 keer boven. Nou, dat klinkt natuurlijk heel zorgelijk.
0: Zeker.
3: Maar Europees gezien is die norm 100 nanogram per liter. Er zit een heel groot verschil tussen.
0: Ja, dus dan zitten we er heel ver onder. Dus dan hoeven we ons helemaal niet druk te maken eigenlijk.
3: Ja, nou precies. Dat is het rare eigenlijk. En het RIVM die hanteert die norm om te zorgen dat het ook zo laag blijft. Dat we niet in de gevarenzone komen. Maar dat het verschil zo groot is met de Europese wetgeving, daar vindt bijvoorbeeld natuurorganisatie Greenpeace van alles van.
4: Die advieswaarde van het RIVM die ligt inderdaad vele malen lager dan het Europees wettelijk kader wat wordt gehanteerd. En wij vinden dat dus ook gewoon een probleem. Er wordt in Europa wel gewerkt aan een PFAS-verbod en aan een PFAS-wet. Maar dat duurt ontzettend lang. Dus wij willen dat de overheid in Nederland aan de slag gaat en in actie komt. Want zolang de chemische bedrijven door mogen gaan met het produceren van PFAS, komt er meer in onze natuur en onze leefomgeving en wordt het probleem dus eigenlijk alleen maar groter.
0: Ja. Dat is een oproep van Greenpeace dus aan de grote chemische bedrijven om toch te proberen minder van die PFAS af te scheiden. Wat ik wel gek vind is waarom het nou vooral bij ons in Noord-Holland en ook in Zuid-Holland zo ver boven die RIVM-norm zit. Hoe komt dat?
3: Ja, dat heeft te maken met waar het water vandaan komt. En vooral in Noord-Holland kijken we dan naar de Lek en naar het IJsselmeer. Dat zijn natuurlijk losse waterlichamen, maar die halen allebei een groot deel van hun water op hun beurt weer uit de Rijn. De grote 3 rivieren die we natuurlijk hebben, de Maas, de Waal, de Rijn. Daar komt heel veel van die PFAS, die komen daar vandaan. Ja, en dat is uiteindelijk wat tot de problemen leidt. Dus het is nog niet eens zozeer dat er in Noord-Holland allerlei chemische fabrieken hun afval staan te lozen. Maar ja, dat is eerder al gebeurd.
0: Ja, want je had het net al even over de IJmond. Dat het daar bijvoorbeeld echt een groot probleem is. Dan denk ik meteen aan Tata Steel. Maar dat heeft er dus in dit geval niks mee te maken.
3: Ja, dat is inderdaad wellicht een logische eerste gedachte. En de rol in van de bedrijven in Nederland moet ook niet gebagatelliseerd worden. Maar het is toch wel vooral...

0: om eerst je water daarin te doen.
1: Ja, je hebt een behoorlijk militair waterfilter nodig voordat het lukt om al die PFAS daaruit te krijgen. Okay. Het kan wel een klein beetje helpen, maar wil je echt serieus een deuk in dat pak boter slaan, dan zal je serieuzer materiaal in huis moeten halen dan wat de meeste huishoudens hebben.
0: Oké, goed. Maar vooralsnog moet ik me dus niet te veel zorgen maken, want we halen die Europese norm bij lange na niet.
1: Nee, klopt. Het is hier veel strenger in bijvoorbeeld Duitsland, en daardoor is die richtlijn ook veel lager. Dus ons drinkwater is nog steeds van uitstekende kwaliteit.
0: Oké, dankjewel, Thijs-Jan.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, en voor de sport is Frank van der Meijden bij ons in de studio. Wat een eer, Frank, dat je een keertje bij ons lekker weer in de studio bent. Met vandaag een toch wel bijzonder verhaal over de straf voor de handballers van Volendam. Wat is daar aan de hand?
2: Die hebben een behoorlijk hoge straf gekregen. Want ja, wat is er nou gebeurd? Er is een fout gemaakt bij de overschrijving van een nieuwe speler. Een buitenlandse speler, namelijk de Zweed Axel Skoog. Hij werd afgelopen zomer aangetrokken door Volendam. Om de selectie van de landskampioen te versterken. En bij die overschrijving van Zweden naar Nederland, daar is het niet helemaal goed gegaan. Ik belde even met bestuurslid Joost Ooms en die probeert uit te leggen wat er verkeerd is gegaan.
3: Nou, hartstikke blij dat hij bij ons kwam. Ergens in april hebben wij hem toen, waren we rond. Dus toen kwam hij bij ons en toen hebben wij hem ingeschreven bij de bond. En hoe werkt zoiets? Jij meldt een speler aan bij de Nationale Federatie. En dan vul je al je gegevens in en bladibla. En uiteindelijk hebben wij gewoon bekendgemaakt, zeg maar, dat hij kwam. Dus we waren compleet in de veronderstelling dat alles was gedaan. En we zijn alleen vergeten het Europese formulier in te vullen.
0: Oh. Nou, net dat Europese formulier, dat moet je natuurlijk altijd invullen. Maar goed, het is wel een klein beetje slordig
2: natuurlijk. Dat is voor een club als Volendam is dat toch wel slordig. Dat zijn we niet van ze gewend.

0: Want daar is het vaak goed geregeld bij de handballers. Ja, dus voor de duidelijkheid, je moet een speler aankondigen bij de Nederlandse bond. Ja. Maar vervolgens moet je ook niet vergeten bij de Europese bond nog de aanschrijving te doen. De inschrijving te doen. En dat hebben ze niet goed gedaan. Maar ja, waar mensen werken, ja, daar worden fouten gemaakt. En zeker als er mensen op vrijwillige basis werken. Want ja, bij Volendam zijn er natuurlijk allemaal vrijwilligers bij de handballers. En dan worden de fouten gemaakt. En daar zegt Joost Ooms de volgende over.
1: Het is gewoon een menselijk fout. Dus wij hebben gewoon in de administratie een slippertje gemaakt. En dat is gewoon stom. En we weten donders goed hoe dit werkt. En alleen, ja, los van het feit dat je een menselijke fout maakt, wat kan gebeuren met wat dat is namelijk wat het is. Het is gewoon, het is heel jammer dat de consequenties daarvan zo zwaar zijn.
2: Want wat zijn de consequenties?
0: Ja, die zijn dus behoorlijk pittig voor zo'n klein, noem het een klein administratief vergrijp. De speler in kwestie, Axel Skoog dus, die heeft 2 wedstrijden gespeeld in de Superhandbal League. En die beide wedstrijden, dat was een winstpartij tegen Tachos en een nederlaag tegen Vissé. Beide wedstrijden, de uitslag wordt geschrapt. Wordt een reglementaire 10-0 nederlaag voor Volendam.
2: Oh.
0: Dus die 2 winstpunten die je had uit het duel tegen Tachos, die ben je kwijt.
2: Maar ook de verliespunten?
0: Ja, dat 0 is 0, dus dat maakt niet uit. Maar ze kregen ook nog eens een keer 4 strafpunten.
2: Ach.
0: Dus effectief zijn ze 6 punten kwijt. Ze stonden op 4 punten na 3 wedstrijden. Ja. Dus ze staan nu in één klap onderaan de competitie met -2.
2: Jeetje, ja, dat klinkt wel heftig inderdaad.
0: Dat is voor, het is eigenlijk even een vinkje of een formuliertje invullen. En je staat gelijk onderaan. Dat is
2: het. Ja, het is ook natuurlijk, je snapt natuurlijk ook toch als bond wel dat dat gewoon een vergissingje is. Dat dat niet doelbewust gedaan is om de boel te flessen.
0: Precies.
2: Dus dat ik kan me voorstellen dat ze nog wel in beroep gaan tegen dit oordeel.
0: Dat gaan ze zeker. Want al geven ze wel toe van regels zijn regels. En we hebben een fout gemaakt.
2: Ja.
0: Maar in hindsight. In retroperspectief zijn het wel hele zware straffen voor zoiets dergelijks. Dus,
2: buitenproportie.
0: Buitenproportioneel. Ze gaan bij de bond, of bij de competitie eigenlijk, gaan ze een bezwaar indienen. En dan hopen ze dat er wat coulance komt, wat menselijkheid vanuit de bond. En de bond heeft al aangegeven dat in de toekomst dat er toch wel gekeken gaat worden naar regels. Dus die zeggen ook wel van dit is wel heel zwaar gestraft.
2: Ja.
0: Maar dat bezwaar gaat er komen en ze gaan hopen op een beetje menselijkheid.
2: Nou, hoe dat afloopt, dat horen we ongetwijfeld binnenkort weer van jou. Dankjewel voor nu, Frank.
3: Vandaag de dag.

0: hier bij NH, A Good Heart. Je luistert naar Vandaag de Dag. En straks na het nieuws van 5:30... dan hebben wij contact met een dierenarts. Lilian heet ze. Ze heeft een boek geschreven, Stoeien met koeien. En stoeien met koeien, dat lijkt me echt geweldig om te doen. Maar hoe het zo gekomen is dat zij dierenarts is geworden en dat ze over de hele wereld dieren heeft geholpen, dat hoor je zo. Na het nieuws dus van 5:30 met Barbara. En wat zit er in het nieuws?
1: Vanochtend hoorde je het waarschijnlijk al. Hypes keert terug.
0: Ja.
1: Dat sociale media platform.
0: Bijzonder wel.
1: Ja, en we zijn de straat even opgegaan om te vragen wat iedereen daarvan vindt.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
11: Mijn naam is Dirk Jan en ik lig aan de Nieuwe Meer.
12: Ik ben Danielle en ik kom uit Koog aan de Zaan.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:55. In Bentveld is het 18 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een oud-ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij zou gegevens uit de gemeentelijke systemen hebben verkocht en die zouden vervolgens gebruikt zijn bij tenminste 95 geweldsincidenten. Het ging dan om tientallen explosies, beschietingen van woningen en ook een ontvoering. Justitie denkt dat Jim B. mogelijk duizenden keren gegevens heeft opgevraagd. Hij werkte sinds 2001 bij de gemeente Amsterdam. Hij zou onder meer informatie hebben opgevraagd over de familie van Ridouan Taghi. De familie van zanger Ben Saunders is morgen niet aanwezig bij zijn uitvaart. Zijn broer Dean Saunders zegt dat de familie dat na lang en intensief overleg heeft besloten. Dean Saunders heeft het ook zelf naar buiten gebracht. De precieze reden wordt niet bekendgemaakt. Volgens Dean Saunders is het een zeer pijnlijke beslissing die de familie uit liefde voor Ben Saunders heeft genomen. Die uitvaart is sowieso trouwens in besloten kring. Iets heel anders. Kinderen van groep 8 van de Bavinkschool in Hilversum. Nou, die hebben binnen 1 week €17.000 opgehaald voor de kinderpostzegels. Het is weer de tijd dat veel kinderen langs de deuren komen om die kinderpostzegels te verkopen. Dat is ook altijd voor een goed doel. Leerkracht Daniel van Halsema vertelt dus over die gouden leerlingen die ertussen zitten.
14: Ik heb het vooral over de kinderen die gewoon er echt uitspringen. Ik heb er eentje bijvoorbeeld, die heeft al bijna €1.400 in haar eentje opgehaald.
0: Oeh.
14: Dat zijn gewoon waanzinnige bedragen.
1: Ja, maar hoe heeft dat meisje dat gedaan, hè?
0: Ja, dat vroeg ik me ook al af. Ja, misschien is op hele gekke tijden langs gegaan. Dat mensen denken, ach gos, als dat kind nu nog op de stoep staat, nou, geef dat kind een kinderpostzegel. Of geef me maar een kinderpostzegelvel. Ik weet het niet.
1: Nee,
0: het
1: is wel interessant om te weten.
0: Zeker, een heel enthousiast iemand in elk geval.
1: Dat sowieso.
0: Ja.
1: Of heel intimiderend.
0: Misschien had ze een mes mee.
1: Nee, maar in ieder geval had ze overredingskracht.
0: Ja, dat sowieso. En ze hadden hadden ook wel in de klas daar echt wel een beetje over gehad. En echt een beetje toegewerkt naar strakke doelen. Dus ze hebben het gewoon heel professioneel aangepakt.
1: Ja, fantastisch. Ja,
0: grappig, hè?
1: Dan ander nieuws. Staatsbosbeheer stelt de beslissing over de toekomst van 7 buitencentra nog uit. Ja, die bezoekerscentra die zouden vanaf 1 januari gaan sluiten. Maar die blijven voorlopig langer open. Staatsbosbeheer wil de komende maanden even overleggen met medewerkers en vrijwilligers over mogelijke alternatieven. Die 7 bezoekerscentra ontvangen samen jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Dus dat is best veel. Laatste berichtje hoorde dat waarschijnlijk in de ochtend al even bij Pieter of bij Nicola. Maar Hives, ooit de grootste en populairste social network site van Nederland, keert terug na 13 jaar. Ja, mediahuis, krantenuitgever onder meer de Telegraaf brengt de voor velen nostalgische vriendenwebsite terug. En een van onze verslaggevers ging vandaag even de straat op om te vragen aan mensen wat ze daarvan vinden.
15: Ja, te gek. Ik bedoel, jeugdsentiment. Dus leuk dat het er weer is.
16: Ik heb eigenlijk echt geen idee, maar als iedereen om me heen het zou gebruiken, dan zou ik ook wel een account aanmaken.
15: Ja, lekker krabbelen met iedereen, toch? Dus komt echt weer nostalgie naar boven.
17: Ik heb het een korte periode gehad, dus ik kan het niet heel goed meer herinneren. Maar volgens mij kon je ook allemaal spelletjes spelen met elkaar. Dus dat is altijd top natuurlijk.
15: Eerst even afwachten en dan pakken we de hype misschien weer op. Ja, kijken hoe het gaat lopen, hè. Het is, kan ook best wel een flop worden misschien.
1: Ja, reacties op de terugkeer van Hives, ja, dat kan. En we hebben natuurlijk al zoveel.
0: Ja, en Hives was ook best wel een soort beperkt, toch? Dat was meer gewoon, je kon een berichtje sturen en een banaantje en een krabbel en een sticker.
1: Ja.
0: En dat was het wel een beetje,
1: ja, maar misschien past dat in een nieuwe, wat minimalistischer bestaan, tenminste.
0: Ja, misschien staat het wel goed aan bij wat de Stichting Mind nu probeert met Leg je telefoon neer. Ja. Dat je wat minder gehoekt raakt, minder vastgeplakt aan die telefoon. Ja. Dat je gewoon denkt, nou, ik heb een krabbel gestuurd, klaar.
1: Nou, dat gaan we hopen, dat gaan we zien. Nou, meer nieuws en Noord-Hollands verhalen in de app en op nanieuws.nl.
0: Banaantje. Dankjewel, Barbara. Hey, we gaan verder met het weer en dat krijgen wij van Jules Gernaert. Goedemiddag, Jules.
18: Patricia, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Laten we eerst even terugkijken op deze dag. Hoe was het vandaag?
18: Ja, ik zou bijna zeggen, moet dat, want het was wel tamelijk bewolkt, zo gezegd. Er waren wel een paar opklaringen, maar steeds hadden we die bovenstroming op dat wolkenniveau uit noordwest tot noord. En daarmee kwamen die wolkenvelden van zee, werd ook steeds ververst. Dus veel opklaringen hebben we niet gehad. Sterker nog, het zijn ook wat aangedikt de laatste uren. Er kan ook al een drupje regen of motregen vallen, heel lokaal. Dus helemaal waterdicht is het in het staartje van de middag en vanavond ook weer niet. Wat de wind betreft, die is zwak en veranderlijk geworden. Daar ligt het allemaal niet aan. En de temperatuur is ook redelijk met die maxima van 18 tot 20 graden. Maar zeker door het ontbreken van de zon de meeste tijd was het zeker geen nazomerse dag. Misschien dat het morgen ietsje beter is, want de lucht komt een beetje tot stilstand en dan komen er meer opklaringen. De bewolking breekt dan een beetje later vanavond, dus ook vannacht. Met kans op enkele mistbanken en minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Het is ook rustig in de vroege uurtjes met af en toe wat zon. Dus de ochtend ziet er redelijk uit. Ook al wolkenvelden hoort daar niet van. Maar toch af en toe redelijk wat zon. En morgenmiddag raakt het dan weer overwegend bewolkt van het westen uit deze keer. Later in de middag is er kans op een enkele bui en wat meer regen. Komt er dan morgenavond als er een front gaat passeren vanuit het noordwesten. Mm. Nou, de wind is zwak.
0: En vanaf hoe laat is dat ongeveer?
18: Ja, dat is toch wel na het eten, denk ik, hoor. Zal het na een uur of 7, 8, denk ik, zijn.
0: Oh, ja,
18: dus,
0: als ik met de trein moet. Ja, oké.
18: Nou, dat bedoel ik niet, maar... maar goed, zoiets gaat ook vrij langzaam. Dus een redelijk groot verschil over de provincie uit het noordwesten uiteraard. Maar heel veel valt er ook niet. Maar goed, het kan eventjes regenen. Het zal ook eventjes regenen. Met dan ook meer wind en daarna met noordwest draaiende wind. En de maximumtemperatuur voor morgen, dat gaat nog wel eventjes in het begin van de middag worden zo'n 20 tot 22 graden.
0: Oké, dankjewel, Jules. Daarna komt er wat beter weer aan, maar daar zullen we het morgen wel even uitgebreid over hebben.
18: Is helemaal goed.
0: Oké, doen we dat. Fijne avond voor jou, Jules.
18: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Ja, dan gaan we nog even verder met de situatie op de weg. Er staan nog 8 files, meldt de ANWB. Ik noem even de langste daarvan. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Diemen-Noord en Naarden-West. Daar een vertraging van een kleine 10 minuten. Dat geldt ook voor de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen Aalsmeer en het knooppunt Rottepolderplein. Dan nog een file op de provinciale weg, de N208... van Sassenheim naar Velsen, tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22... Je hebt dan een vertraging van 10 minuten.

0: bij NH met Wishing Well.
1: Vandaag de dag.
0: Veearts Lilian Bergman die groeide op in Kolhorn en wist als jong meisje al dat ze dierenarts wilde worden. Maar in groep 8 kreeg ze het schooladvies VMBO. En zo begon een lange weg om via MBO en HBO alsnog cum laude af te studeren als dierenarts aan de Universiteit van Gent. En ze schreef een boek over haar hobbelige route en alle avonturen die ze beleefde met dieren in binnen- en buitenland. Een boek dat heet Stoeien met koeien en dat is net uit. En daar staan heel veel prachtige verhalen in. Goedemiddag, Lilian.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de aanhouder wint, zullen we maar zeggen.
2: Zeker weten.
0: Ja, hè? Je hebt een lange weg afgelegd om uiteindelijk echt dierenarts te kunnen worden. Hoe en waar ontstond die droom eigenlijk bij jou? Kijk, heel veel kinderen denken, ik heb het zelf ook wel eens gedacht, oh, ik wil wel dierenarts worden. Maar bij jou was het echt, zullen we maar zeggen. Hoe ontstond dat?
2: Ja, klopt inderdaad. Ik denk dat bij heel veel kinderen die droom speelt. Alleen bij mij is die eigenlijk altijd blijven plakken. Dat het echt begonnen is eigenlijk op 10-jarige leeftijd. Dat lees je ook terug in het boek. Toen was ik een jong meisje en toen prikte ik mezelf in mijn vinger. Dat ik een dagje meeliep bij een paardenarts. En euthanasie van je eerste konijn, een zieke hond. Dat heeft me eigenlijk altijd gefascineerd en dat altijd gebleven.
0: Oh, wat bijzonder. En toen kreeg je dus dat advies om VMBO te gaan doen. Toen dacht je, oeh, dan wordt het lastig om dierenarts te worden. Maar je hebt je toch niet laten kisten, hè?
2: Nee, klopt. Dat is inderdaad een beste domper. Want je moet eigenlijk natuurlijk VWO-advies hebben om te kunnen starten aan de universiteit. Maar eigenlijk gaandeweg ben ik alles gewoon in stapjes af gaan ronden en af gaan werken om steeds dichter bij het doel te komen.
0: Ja, en intussen reisde je de hele wereld over, lees ik in jouw boek. En je bent heel veel in het buitenland geweest. Dus dat hield jou misschien ook wel een beetje, hoe zeg je dat, gemotiveerd of gedreven om je doel te bereiken.
2: Ja, klopt helemaal. Het is zo dat de studie natuurlijk ontzettend theoretisch is. Je kunt je voorstellen dat we al mega veel theorie moeten wegstampen in ons hoofd.
0: Ja.
2: En al die buitenlandse stages en het werk in de dierenartsenpraktijk, dat gaf me eigenlijk heel veel praktische ervaring mee. En ook daarom juist bleef ik gemotiveerd. Omdat eigenlijk het vak heel erg tastbaar werd.
0: Ja, want je bent echt op heel veel plekken geweest. De Orkney-eilanden, Thailand. Wat voor bijzondere dieren heb je daar behandeld? Want dan was je een soort stagiair, toch?
2: Ja, dus eigenlijk was ik diergeneeskunde student. En eigenlijk heb ik van heel veel verschillende diersoorten heb ik gezien. Van koeien, schapen, geiten, tot olifanten, neushoorns, leeuwen, apen, beren, noem het maar op. Eigenlijk heb ik met heel veel verschillende dieren gewerkt. En in één land is hetzelfde. Niet alleen de dieren, maar ook de culturen. Die zijn natuurlijk heel divers van al die verschillende landen. Het was echt super fantastisch.
0: Ja, maar ook soms wel spannend. Je was hartstikke jong toen je dat deed. Heb je ook wel spannende situaties meegemaakt in het buitenland? Dat je dacht, waarom ben ik niet gewoon in Kolhorn gebleven?
2: Ja, ik heb nooit gedacht dat ik maar in Kolhorn gebleven. Oh. Maar zoals we op zijn Noord-Holland zeggen, klorren. Tuurlijk heb ik spannende situaties meegemaakt. Ik heb merendeels ook deze reizen allemaal alleen gedaan. Dus dan sta je er natuurlijk ook alleen voor in een land waarvan je je moedertaal niet spreekt. Het was vaak Engels, uiteraard.
0: Ja.
2: Tuurlijk zijn er schijnende situaties geweest. Maar ja, daar leer je ook ontzettend veel van natuurlijk. Om gewoon lekker alleen op pad te gaan en het avontuur ook aan te gaan.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Nou, je schrijft het heel mooi op in je boek, want daar heb je dus ook nog tijd voor gehad. Stoeien met koeien. Ja, stoeien met koeien klinkt heel vriendelijk, maar je hebt ook wel stieren gecastreerd in Amerika en dat soort dingen. Dat is natuurlijk wat anders dan stoeien met de koeien. Maar nu ben je wel gesetteld, toch? Je bent terug in Noord-Holland. Je zit bij een praktijk in Noord-Scharwoude, Nieuwe Niedorp. Ben je nu helemaal op je plek?
2: Ik ben echt helemaal van plek. Ik heb een fantastisch team aan dierenartsen, collega's, assistentes. Ik ben echt heel erg blij daarmee. En wat betreft de veehouders ook. Ik voel me echt heel erg thuis op deze plek. Ik bouw ontzettend mooie connecties op. En ja, echt de band die we met de veehouders hebben, die is echt, dat is niet eigenlijk te omschrijven in woorden. Het is superleuk. Ik kom op heel veel bedrijven maandelijks. En dan bouwen we echt samen ergens naartoe als team. En je wordt echt onderdeel van zo'n bedrijf. 5. Dus dat is echt heel dierbaar.
0: Ja, en had je ook als klein kind gedacht dat het zo zou zijn? Want je wilde eigenlijk dierenarts worden, nu ben je veearts. Dan werk je natuurlijk toch wel met veel grotere beesten. Mm-hmm. Is dat toch een beetje wat je had verwacht?
2: Het is zo dat eigenlijk iedereen studeert af als dierenarts. Alleen omdat ik met landbouwhuisdieren werk, noemen we dat eigenlijk in de volksmond veearts. Ja. In principe kun je alle dieren behandelen, daar niet van. Maar echt mijn expertise gaat uit naar de landbouwhuisdieren. Dus echt naar de koeien, schapen, geiten, varkens, alpaca's. Echt, ja, tuurlijk. Ik doe niets liever dan stoeien met koeien. Gewoon lekker buiten bezig zijn.
0: Dat snap ik inderdaad. Heerlijk. Leuk. Nou, zo heet jouw boek dus ook. Stoeien met koeien, geschreven door Lilian Bergman. Heel leuk dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn, Lilian. En het boek ligt in de boekwinkel. Maar wij mogen ook één boek gaan verloten. Dank daarvoor. En dus als je zit te luisteren en je hebt belangstelling, dan zou ik zeggen, app ons even 088-850-51-52. En geef antwoord op de vraag, wat is jouw lievelingsdier en vooral waarom? Dat willen we graag weten als je het boek wil ontvangen van Lilian Bergman. Stoeien met koeien. Dankjewel Lilian en heel veel succes.
2: Ja, super bedankt.

0: Dance Away. Je hoorde Roxy Music hier bij NH. En straks na het nieuws van 6 uur. Dan gaan we heel veel leuke dingen doen. Maar we gaan ook zoeken naar een dagplaat. Dat is misschien wel het allerleukste eigenlijk van wat we gaan doen. En Irene, jij gaat ons alvast even een kleine hint geven in welke richting wij gaan zoeken.
1: Ja, het gaat over hulp krijgen van een krachtpatser met inhoud.
2: Op woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
3: Juwelier Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
4: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
5: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
4: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
6: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
7: Ik ben Ilona en ik woon in Oesloot.
8: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
9: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
11: Goedenavond. Vliegschool Hilversum heeft de vluchten weer hervat. Die waren gestaakt na de fatale crash met een lesvliegtuig vorige week. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. Op de A10 West bij Amsterdam is vanmiddag een geluidswal in brand gevlogen. Het is al de 3e keer dit jaar dat een geluidswal op de A10 West in brand vliegt. En een zwembad in Bresant moet noodgedwongen de deuren tijdelijk sluiten. Allemaal vanwege personeelstekort. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer, vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan Jolande, ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files op de A9. Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt Rottepolderplein. 6 minuten op onthoud daar. Dat geldt ook voor de file op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting Koenplein tussen Amsterdam over Amstel en de Nieuwe Meer. En voor de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. Ook daar dus 6 minuten vertraging.
13: Met een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Vandaag de dag.
22: Met Patricia Navelker.

0: We missen haar, Dolly Parton. Gelukkig hebben we die prachtige liedjes nog. Je hoorde Jolene. Het is 6:09. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: En we kijken weer even mee over de schouders van onze verslaggevers. Want zij zijn onze ogen en oren in de provincie. Ze maken elke dag weer de meest uiteenlopende verhalen. En dat geldt zeker ook voor verslaggever Annabel van der Lauw. Ze is bezig met een serie over Noord-Hollandse boeren die om rond te komen iets ernaast zijn gaan doen. Een beetje bijklussende boeren dus eigenlijk. Annabel, hoe ontstond dat idee om daar een serie over te maken?
3: Ja, nou, het was eigenlijk iets wat me opviel. Als ik door de provincie heen reed, dan zie je eigenlijk bij alle boerderijen een boerderijwinkel. Je ziet pluktuinen. Zorgboerderij is natuurlijk een voorbeeld wat we ook wel kennen. Nou, toen ben ik een beetje gaan kijken van is dit nou iets wat aan het groeien is? En dat is zeker iets waar ik achter kwam.
0: Ja, dat is dus zo.
3: Daarvan dacht ik, nou, laat ik daar een paar leuke voorbeelden van uitlichten.
0: Ja, en wat doen die boeren er dan bijvoorbeeld bij? Je had het al over de boerderijwinkel, dat kennen we allemaal natuurlijk.
3: Ja.
0: Maar wat zie je verder dat boeren ondernemen?
3: Nou ja, echt van alles wel. Maar wat de voorbeelden die ik eruit heb gepikt, dat waren wel dingen die ik in ieder geval hele originele creatieve ondernemingen erbij vond. Zoals een maïsdoolhof. Waarbij ze allemaal maïs hebben geplant in de vorm van een doolhof. En kinderen en maar ook volwassenen echt goed in verdwalen. En ik heb een stel dat agrarisch speelgoed verkoopt. Dus denk aan kleine tractoren om op te zitten, maar ook om mee te spelen. Een John Deere tractor is er niet alleen voor de vader die misschien boer is, maar ook voor de boerenzoon.
0: Oh, okay.
3: Agrarisch kinderdagverblijf.
0: Ja, ja. Grappig, ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen vinden het natuurlijk wel leuk om een keer op een boerderij te kijken. En zeker met kinderen natuurlijk, om te zien hoe dat allemaal gaat ook.
3: Ja, zeker. Ja, nou, dat is ook wel een van de redenen waarom boeren dit doen. Ik denk dat de grootste stimulans is wel het financiële aspect. Dus vooral een soort spreiding van risico. Omdat natuurlijk, ja, de oogst is natuurlijk afhankelijk van het weer en de marktprijzen die je ervoor kan krijgen.
0: Ja.
3: Maar op deze manier kunnen mensen toch een stabielere inkomstenbron erbij krijgen. Ja, voor de ene boer is dat echt maar een klein procent. Zoals bij het agrarisch speelgoed is het zo'n 5-10% van de inkomsten.
0: Nou, maar 10%, dat is nog best veel.
3: Ja, maar dus, toch wel. Ja, nou, en er zijn toch wel ook echt wel ja, mensen die een heel agrotoerisme bedrijf op zich inmiddels hebben.
0: Ja, ja. Ja, dus die verdienen op die manier wat bij, geeft wat meer stabiliteit. En misschien is het ook wel mooi dat dus op deze manier meer mensen ook in aanraking komen met het boerenleven, de boerderijen, wat daar allemaal gebeurt.
3: Ja, zeker. Dat is een van de argumenten dus echt wel die genoemd wordt. Dus de kloof tussen boer en burger ook verkleinen. Maar je kan ook bijvoorbeeld denken aan, ja, ze hebben heel veel land. Ze vinden het ook fijn om dat beter te benutten. Ik heb ook iemand gesproken die er bijna niks mee verdient, maar het fijn vindt om het land ook een beetje nuttig te gebruiken. En het heeft natuurlijk een maatschappelijke functie op sommige plekken, zoals bij een kinderdagverblijf of een zorgboerderij. Dus er zijn echt wel meerdere argumenten voor deze boeren om dit te doen. Dus ja, de groei daarin is daarmee wel te verklaren. In ieder geval meer dan 60% van de Noord-Hollandse boeren doet het al.
0: Ja, en vandaar dus nu een serie die jij gemaakt hebt. Ik kan even een klein stukje laten horen van, volgens mij is dit de dochter van een van die boeren met een maïsdoolhof. Laten we even luisteren.
3: Volgens mij zijn ze daar aardig druk mee, hè?
4: Ja, dat maïsdoolhof die loopt nu wel echt lekker. Dat is wel echt geluk. Ja, dat is echt fijn.
3: Ja.
4: Ja.
3: En hoe vind je dat ze er dan zo druk mee zijn?
4: Ja, ik vind het wel hun gegund. Ik vind het wel leuk voor hun, voor mijn ouders, dat ze het plezier hebben, dat ze druk is. Want ja, daar achter de schermen is wel veel gebeurd. De mais, alle dingen die we verkopen en alles, de borden.
3: Ja,
4: dat is wel echt veel
3: ze steken er veel werk in.
4: Ja.
3: En soms ook wel een beetje te veel misschien.
4: Ja, soms wel. Ja, maar daarom moeten we even altijd rusten en dan help ik even mee.
0: Oh, wat een vroegwijs kind is dit, zeg.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Oh ja, de ouders zijn er druk mee, maar ze vinden het ook heel fijn dat het allemaal goed gaat, dat het allemaal lukt.
3: Ja, de ouders die werken hard. En ik denk dat heel veel boeren al ontzettend hard werken. Maar natuurlijk, ja, als je er nog meer dingen bij gaat doen, wordt het alleen maar meer.
0: Ja.
3: Dan is het alleen maar fijn, denk ik, als je een dochter hebt die het ook leuk vindt om af en toe ze te helpen.
0: Ja, nou, hoe het deze dochter en haar drukke ouders vergaat, dat zien we dus allemaal in jouw serie die je aan het maken bent. En Annabel, die zien we binnenkort verschijnen, natuurlijk op nhnieuws.nl. Dankjewel.

0: Sister hoorde je bij NH met The Way to Your Heart. Het is die tijd dat wij op zoek gaan naar een leuk dagplaatje. Irene gaf net al een kleine hint. Iets over een sterke spierbundel. Nou, we gaan eens even horen hoe het zit.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, die dagplaat die gaan we zo zoeken. Die gaan we draaien straks na het nieuws van 6:30. En eigenlijk bepalen jullie zelf wat we gaan draaien. Dat werkt zo. Wij hebben een themaatje. Een klein themaatje bedacht.
3: Ja, leuk.
0: En daar zoeken jullie dan plaatjes bij. En dan zoeken wij daar de beste van uit. En dan wordt die gedraaid. Zo simpel is het eigenlijk.
3: Nou.
0: Dus, nou, het thema dat goed past bij de dag van vandaag gaat vandaag over deze bekende spierbundel.
4: I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please?
5: No, can't see her. She's making a statement.
4: I'll be back.
0: I'll be back. Ja.
3: Hij heeft een prachtig accent, hè?
0: Hij heeft een fantastische... En die stem ook. I'll be back. Ja, hij is denk ik wel de beroemdste spierbundel aller tijden. We hebben het natuurlijk over Arnold Schwarzenegger. Ja. Hier hoorden we hem in de Terminator uit 1984...
3: Ja,
0: een tijd geleden. Daarna is hij natuurlijk ook nog gouverneur geworden in Amerika. Het is een politiek ingegaan. Een Trump-criticus. Nou, dat hoor je ook niet vaak voor Republikeinen. Maar goed, wat is er met hem aan de hand?
3: Nou, als je dacht dat hij die twee kwaliteiten had... dus heel sterk zijn en ook een gouverneur kunnen zijn... hij heeft ook nog iets anders. Want hij gaat namelijk volgend jaar een zelfhulpboek uitbrengen.
0: Echt?
3: Ja. Ja.
0: Maar zelfhulp om spierbundels te krijgen? Of,
3: nee,
0: of wat?
3: Voor de mentale gezondheid. Want daar is hij ook van.
0: Oh, wat mooi.
3: Ja,
0: nou, dus wat bijzonder.
3: Ja, dus het thema dachten wij, hadden we bedacht... vandaag plaatje over helpen, steun geven en er zijn voor vrienden. Want dat doet natuurlijk iedereen goed.
0: Waar dacht jij toen aan?
3: Sonny Boy Williamson.

0: by myself.
1: Ah, lekker. We gaan de blues kant op. Nou, ik dook ook eventjes in de oude doos. De Crosby, Stills en Nash. Vind ik altijd prachtige muziek.
2: Ja.
1: Oh, die stemmen samen.
2: Ja, die samenzangen zongen.
1: Ja, schitterend. Ik krijg helemaal kippenvel van. Helplessly hoping. Dus we zoeken liedjes over helpen, over steunen en er zijn voor vrienden.
2: Ja.
1: Nou, ik vind het een mooi onderwerp. Dus ik zou zeggen, lieve mensen, kom maar door met jullie leuke suggesties.

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
11: Ik ben Iris en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Joep en ik kom uit Bussum.
13: Ik ben Liz en ik kom uit Amstelveen.
14: Ik ben Stephanie en ik kom uit Uithoorn. Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 6:30, in Blokker is het 18 graden en dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
16: Goedenavond. Vliegschool Hilversum heeft de vluchten weer hervat. Die waren gestaakt na de fatale crash met een flesvliegtuig in Duitsland vorige week. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. De melding op de website dat de lessen tijdelijk zijn gestaakt is verdwenen. Bovendien blijkt uit gegevens van een vliegsite dat er sinds gisteren weer met een lesvliegtuig wordt gevlogen. Ja, het vaststellen van de oorzaak van de vliegcrash gaat nog wel maanden duren naar alle waarschijnlijkheid. Het OM eist 12 jaar cel tegen een oud-ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij zou gegevens uit de gemeentelijke systemen hebben verkocht en die werden weer gebruikt bij tenminste 95 geweldsincidenten. Dan ging het om explosies, beschietingen van woningen, een ontvoering en een poging tot moord. Nou, justitie denkt dat Jim B. mogelijk duizenden keren gegevens heeft opgevraagd. Hij werkte sinds 2001 bij de gemeente Amsterdam. Hij zal onder meer informatie hebben opgevraagd over de familie van Ridouan Taghi. Het OM wil ook een beroepsverbod voor hem voor 15 jaar. Wie langs het Leidseplein wandelt, ziet vanaf nu weer Stadsschouwburg op de gevel staan. Sinds vandaag heeft het voormalige ITA weer de oude naam terug. Ja, theater werd in 2018 hernoemd tot ITA. Maar eerder deze maand werd besloten om de naam weer terug te veranderen. Er zijn heel veel gesprekken gevoerd met bezoekers, buren en gezelschappen over de band die ze hadden met het gebouw. Maar ja, iedereen had wat meer met Stadsschouwburg dan met ITA.
15: Snap ik wel. Snap ik zat er ook altijd mee te worstelen. Ja. Van, oh, dat is in de IPA?
16: Ik kon dat. En dat ik kon dus niet onthouden. Sinds 2018.
15: I know. Ja, dat is stom. Hè? Maar voor mij blijft dat gewoon de Stadsschouwburg.
16: Ja, ik vind het voortschrijdend inzicht.
15: Ja, ik ook. Goed dat ze daar dan toch ook iets mee doen. Want meestal doen mensen daar niks mee met voortschrijdend inzicht.
16: Nee, maar nu dus wel.
15: Jammer te laat.
16: Ja.
15: Goed.
16: Nou, dan Staatsbosbeheer stelt de beslissing over de toekomst van 7 bezoekerscentra nog uit. Ja, die bezoekerscentra zijn best populair om te bezoeken. Die zouden vanaf 1 januari dichtgaan, maar blijven voorlopig toch open, moet ik zeggen. Staatsbosbeheer gaat de komende maanden overleggen met medewerkers en vrijwilligers over mogelijke alternatieven. Ja, jaarlijks komen er zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Laatste berichtje, al meer dan 13.000 mensen hebben zich aangemeld voor de challenge Leg je telefoon weg.
15: Wacht even, ik pak even mijn telefoon.
16: Nee. Het idee is om dan echt maximaal maar een half uur per dag op je telefoon te zitten.
15: Ja.
16: En dan allemaal functionele dingen te doen. Niet zomaar domweg scrollen op Instagram of zo.
15: Bellen mag wel. Bellen telt niet mee. Nee. Dus je mag wel gewoon 3 uur bellen. Ja. Maar niet inderdaad met je Instagram, Facebook allemaal afscrollen op zoek naar dingen.
16: Ja, het is allemaal bedacht door Stichting Mind. Die wil mentale gezondheid verbeteren. Directeur Dienke Bos doet natuurlijk ook mee. Maar voor haar is het wel een uitdaging, hoor.
12: Ik heb dus ook, ik zal het eerlijk zeggen, mijn vriend heb ik een code laten zetten die ik niet ken op een aantal apps die gewoon na een paar minuten vergrendelen. Omdat het, ik heb ook echt wat externe motivatie nodig om dit te doen.
16: Ja, dat vind ik wel een eerlijk antwoord van haar.
15: Ja, want meestal zeggen die mensen dan van oh ja, maar ik heb daar helemaal geen moeite mee hoor. Ik doe dat gewoon. Nee hoor, ze heeft echt dus een speciale app die de boel vergrendelt. Ja, dat zou ik ook moeten hebben, denk ik.
16: Die code weet alleen die man. Dat vind ik dan wel weer eng. Ja.
15: Zeker. Dan moeten ze hem misschien gaan betalen, omkopen. Ik kook heel lekker voor je vanavond. Dan mag ik dan mijn code.
16: Stiekem in zijn telefoon kijken of het daar is opgeslagen.
15: Ja, precies.
16: Nee hoor, maar ik denk wel dat het echt goed is.
15: Ja.
16: Want dan besef je pas hoe ongelooflijk afhankelijk je bent geworden. Ja,
15: en hoe onrustig je eigenlijk bent. Want ik weet niet of je het herkent, maar ik zit dan heel vaak s'avonds, als ik een beetje moe ben, dan ga ik naar tv kijken of naar Netflix of iets. Nou ja,
16: en dan word je nog moeier.
15: En dan heb ik mijn telefoon ook nog erbij. En dan ga ik intussen, terwijl ik tv kijk, ook nog een beetje naar filmpjes kijken over hondjes, over labradoodles, over schilderen. Heb ik helemaal zo'n gekookt brein aan het einde van de avond.
16: Ja. Ik had dus gisteren naar yoga, ga ik altijd zonder telefoon.
15: Ja, dat is goed.
16: En gisteren had ik hem dus toch meegenomen.
15: Oeh.
16: En toen ging ik net 1 seconde liggen op de yogamat, de les ging beginnen. Dacht ik, volgens mij het strijkijzer laten aanstaan binnen, thuis. Toen ging ik nog heel snel, weer achter het gordijn verdwijnen. Die vrouw dacht ook, waar gaat die heen?
15: Waar is je mindfulness gebleven?
16: Ja, toen heb ik heel snel geappt naar thuis vond.
15: Help!
16: Kijk naar het strijkijzer. En? Geen antwoord gekregen. Neurotisch.
15: En lukt het nog een beetje om te ontspannen bij de yoga?
16: Nou, ik een muis in de fik. Ja, maar goed. Dat
15: zijn voor die kleine prijsjes die ik moet betalen. Oh. Lekker zonder telefoon op.
16: Ik vond het geen goed idee eigenlijk. Maar goed.
15: Neem die telefoon maar gewoon mee. Dat
16: voor
15: neurotische
16: mensen is het niet.
15: Voor jouw gemoedstoestand is dat beter.
16: Ik ook. Okay, goed. Nou goed, meer nieuws als je wil kijken in de app en op nanieuws.nl.
15: Dankjewel. Goed, wij gaan verder met het weer. En dat krijgen we van Jules Gernaert.
17: Er is nog steeds veel bewolking en het zal vanavond voor het meest ook wel zo blijven, met een paar schaarse opklaringen. Vannacht zijn er iets meer opklaringen, die worden ook wat breder. Het is heel rustig, de minimumtemperatuur is 11 tot 15 graden en mogelijk ontstaan er een paar mistbanken vannacht. Die zijn morgenochtend snel verdwenen. Er zijn dan zonnige perioden in het begin. De middag zal weer overwegend bewolkt raken. En later in de middag is er kans op een bui en wat regen komt er achteraan in de avond. Dan draait de wind naar het noordwesten en neemt ook wat toe. Ondertussen is de maximumtemperatuur voor morgenmiddag toch wel redelijk. Die is 20 tot 22 graden.

0: Mark Elmond en Tears Run Rings. Je luistert naar NH. Het is 6:50 en het is de hoogste tijd voor...
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: De dagplaat van vandaag de dag. Dat doen we iedere dag. Jullie hebben mogen kiezen, dat hebben jullie ook in grote getalen gedaan... voor een plaatje dat past bij het nieuws... dat Arnold Schwarzenegger, I'll be back, een zelfhulpboek uitbrengt. En ik ben heel benieuwd wat daarin staat. Het is toch een bijzondere man, die
3: wel,
0: Schwarzenegger.
3: Hè?
0: Ja, zeker. Er kwamen ook heel veel bijzondere liedjes binnen. Dat vind ik ook wel weer heel leuk. Jullie zijn weer super creatief geweest. Dus ik stel voor dat we gewoon gelijk gaan beginnen.
3: Helemaal goed. Mariska, zij kwam met Carole King en James Taylor.

0: friend.
1: You've got a friend. Ja, we zoeken plaatjes over vrienden helpen. En nou, dat levert dus veel mooie muziek op. Bijvoorbeeld ook van Bill Withers. Die werd aangevraagd door Frank. Lean on.

0: mensen die meezingen.
1: Nou jawel.
0: Ik vind het een heel mooi liedje.
1: Is het ook.
0: Prachtig, goed gevonden ook door Jos. Gerrit, die wil de Bos Hoss horen met Schwarzenegger erin. Keep your track.
2: I'll be back.
1: Is hij? Hij is terug.
0: Hij is terug. Ah, oh, geweldig.
3: Ja, goed gevonden van hem.
0: Ja, heel leuk gevonden van Gerrit. Ja, leuk.
1: Marjolein kwam met Alessia Cara.

0: voor een zelfhulpboek.
1: Nou, als je al deze liedjes op een rij zet, dan krijg je gewoon helemaal een warm hart van alle mensen die me komen helpen en vrienden.
0: Ja. En opbouwende dingen zeggen. Ja. Heel mooi. Ja, dat geldt zeker ook voor het nummer dat Kees wilde horen van de Little River Band. Help is onderweg. Zo is het. Maar, lieve mensen, van al die mooie creatieve keuzes kan er uiteindelijk maar één vandaag de dag plaats zijn. Zo is dat nou eenmaal. En vandaag is dat de keuze van Audrey, Rita en Hilde. Zij kozen voor de Beatles. Ja, hoe kan het ook anders? Ja, toch?
2: Dagplaat.

0: met Snap.
1: Rosalyn hoorde je hier bij NH met Snap.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
1: Ja, de dag is voorbij, de avond is begonnen. Het begint zelfs al een klein beetje donker te worden.
3: Ja, oh. Die herfst zit er toch al een beetje aan te komen.
1: Ja, komt er echt aan, hè? Ah. Jeetje. Maar goed, dat maakt allemaal helemaal niks uit. Want we hebben nog een heerlijke avond voor ons, toch?
3: Zo is
1: straks
3: dat.
1: Allemaal lekkere muziek in de NH-muziekmix. Maar eerst kijken wij nog even terug op deze dag. Het was dinsdag, 22 september. En wat gebeurde er allemaal bij ons op de radio? Eens even kijken. Ja, wat gebeurde er eigenlijk? Nou, het was de dag dat Sjoerd in de ontbijttafel toch wel iets van het hart moest.
4: Ik ga wat opbiechten.
5: Wat ga jij opbiechten, jongeman?
4: Mam, als je zit te luisteren.
5: Dat doet ze.
4: Hoe ga ik dit vertellen? 29 jaar geleden heb ik mijn brommer toch wel opgevoerd.
5: Wat zeg je nou?
4: Ja, en pap heeft geholpen.
1: Nou, die is er gloeiend bij, die vader.
3: Ik zat hier helemaal een beetje...
1: Ja, ik ook.
3: Ik denk, wat gaat hij vertellen?
1: Ik ook. Nou, dat is wel goed dat hij het nou nog een keer gezegd heeft, toch?
3: Ja, vind ik wel.
1: Heb jij nog geheimen voor je ouders gehouden? Die ze nooit hebben geweten?
3: Zoveel.
1: Ik ook wel, denk ik. Ja. Maar goed, deze is eruit bij Sjoerd in elk geval. Het was ook de dag dat Ankie won bij het spel Pim Pam Pet bij June tot 2. En voordat June haar de prijs wilde geven, werd June onderbroken door die winnares Ankie.
6: Mag de prijs naar mijn tegenkandidaten?
1: Oh,
6: dat is lief.
3: Ja. Dat vind ik heel lief.
7: Nou, Paulien, dan ga je naar de Malediven.
6: Zo.
7: Dan kan je koffer pakken.
6: Nou, ik heb First class. Dus ik hoef niet mee.
7: Oh, dat scheelt.
3: Oh, wat zei ze?
1: Ja, ik kon het niet goed horen. Zullen we nog een keertje doen?
3: Ja, sorry.
1: Maakt niet uit. Gaan we gewoon nog een keertje doen. Dat is deze.
6: Mag
1: even naar het einde.
7: Malediven.
6: Zo.
7: Dan kan je koffer pakken.
6: Nou, First class. Dus ik hoef niet mee.
1: Wel goede grap van Maarten.
3: Zo, echt wel.
1: Lekker gevat.
3: Oh.
1: Hey, wij spraken veearts Lilian Bergman, die het boek Stoeien met koeien geschreven heeft. Ze heeft op allerlei plekken in het buitenland het vak geleerd. En daar heeft ze zeker geen spijt van.
8: Ik heb nooit gewacht, had ik maar in Kloren gebleven. Oh. Maar zoals we op zijn Noord-Holland zeggen, Kloren. Tuurlijk zijn er schijnende situaties geweest. Maar ja, daar leer je ook ontzettend veel van natuurlijk. Om gewoon lekker alleen op pad te gaan en het avontuur ook aan te gaan.
1: Nou, niet in Kloren willen blijven.
3: Nee.
1: Ze reisde de hele wereld over en is nu alsnog neergestreken in een veeartsenpraktijk in Noord-Holland. Hey, morgen dan is er weer een dag en dan gaat Sjoerd als de brandweer richting Kwadijk om daar de plaatselijke brandweermannen te feliciteren.
3: Oh.
1: Ja, ze werden dit weekend Nederlands kampioen brandbestrijding. Daar past natuurlijk wel een ode aan de brandweerman bij.
9: De brandweerman, die helpt zo snel die kan. Daar komt hij alweer aan.
1: Ja, zo is het ook. Dat was Bart Kiers. De Kwadijkers wonnen van 600 andere brandweerposten. Dat is best wel knap. Je hoort er meer over morgenochtend vroeg in de ontbijttafel.

0: hoorde je van The Time Bandits. Ja, het is tijd om onze biesjes te pakken, Irene.
1: Helemaal goed, ik wens iedereen een fijne avond.
0: Ja, zeker weten. Morgen dan is er weer een nieuwe editie van de ontbijttafel. Dat is al 's morgens vroeg. En 's middags zijn wij er weer. Tussendoor luister je nog naar Bart en naar June. Fijne avond.
2: Doei.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Woensdag 30 september is het zover. De finale van de week van het samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
2: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
3: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
4: Ik ben aangereden. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
3: Vertel, we helpen je verder.
2: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
7: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
8: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
9: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
10: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 7 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
14: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
13: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
15: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
13: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
16: Non-stop muziek.
17: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagavond. Over de top met Maarten en Joen.
1: Deze week start het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids.
2: In Over de Top komen wij daarom met heerlijke, mierzoete platen. Zoals deze.
1: Oh, en dit is ook zo'n heerlijk zoet nummer.
2: Of deze oude snoeperdag.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: En ik heb koekjes bij me. Dat weet je niet, over zoet gesproken.
2: Dat wordt een gaatje.
1: Wow!

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan uit de Goren.
2: Ik ben Nettie Velsen.
3: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
4: Ik ben Maurice uit Heemstede.
5: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
6: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 8 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
9: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
8: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik ben John, uit het prachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
2: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 9 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
5: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
4: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Thea Marks, ik kom van Egmond Binnen.
1: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
2: Ik ben Huub uit Hoogkarspel.
3: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
4: Ik ben Ali uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 10:00.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
8: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
7: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: En H.

0: Ik ben Marene uit Midden-Beemster.
1: Ik ben Ali uit Amsterdam.
2: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
3: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
4: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
5: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Het is 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

Dinsdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Je luistert naar NH.
1: NH.
0: Overal in Noord-Holland op FM,
1: DAB+
0: en online.
1: Dit is de Muziekmix.

0: Joost en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtplank en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: donderdagavond. Over de top met Maarten en June.
1: Deze week start het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids.
2: In Over de Top komen wij daarom met heerlijke, mierzoete platen. Zoals deze.
1: Oh, en dit is ook zo'n heerlijk zoet nummer.
2: Of deze oude snoeperdam.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: En ik heb koekjes bij me. Dat weet je niet, over zoet gesproken.
2: Dat wordt een gaatje.
1: Wow!

0: ben Ellen uit Enkhuizen.
1: Ik ben Simon Oerakker uit Alkmaar.
2: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
3: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
4: Ik ben Marit uit Heemskerk.
5: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 1 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70, 70 en 80.
0: En 80.
2: De muziekmiddag 1969. Back on the
3: track for a little green bag. 1983.
2: Little 1979.
0: De muziekmiddag
1: met William van der Locht.
3: 1966.
2: 1981.
3: 1972.
1: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
0: En 80. Muziekmiddag.
3: Met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: uit het zonnige uit Geest.
1: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
2: Ik ben Francine uit Haarlem.
3: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
4: Huis in heel
5: Het is 2:00.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.